0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

have we got

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Mark Boogma. Mark, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De provincie Groningen vreest dat de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33 op de lange baan geschoven worden. Het ministerie van Infrastructuur kampt met een miljardentekort op de begroting en dus houdt de provincie er rekening mee dat die projecten langer op zich laten wachten. Afvalverwerker PreZero in Stad stopt voorlopig met het gebruik van een lawaaierige sorteerinstallatie. Het bedrijf heeft niet de juiste vergunningen en dus hoopt hij alsnog te verkrijgen. De omwonenden zijn vooralsnog wel opgelucht.
6: Al met al is dit een grote verademing voor ons.
5: En je hoorde het net al, er rijden vandaag geen treinen vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. Ook het busvervoer heeft last van de acties. Q-Bus waarschuwt dat bussen tot het laatste moment kunnen uitvallen. Daarover zometeen meer in deze uitzending.
4: Dankjewel.
7: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, woensdag 9 september betekent een trein- en busloze dag, een stakingsdag of rijdt er toch een bus? Nou, ik ga er zo meteen over praten.
9: Radio Noord. Goedemorgen.
10: Hey, goedemorgen.

0: Climby Fisher in de ochtendploeg en Love Changes Everything. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Woensdag vandaag 9 september met hier in de ochtendploeg Sergej in het Veen zeggen goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Mark Bogema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een regen gisteren.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Ongelooflijk. Nou, vandaag is het ook niet droog, kan ik melden, maar wel minder regen dan gisteren. Verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer en windstoten. En toch laat de zon zich vandaag ook af en toe zien met 17 of 18 graden. Het is niet per se weer voor de fiets, maar die ga je misschien wel nodig hebben. Want laten we gelijk maar eens hebben over de staking vandaag. Want er rijden vandaag de hele dag geen treinen in Nederland vanwege een staking en het openbaar vervoer. FNV en CNV leggen het werk neer om te protesteren tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En ook het busverkeer heeft last van de staking. Ik ga praten met Laurens Bovenkamp, directeur van Q-Bus Groningen-Drenthe. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voor de trein is de invloed duidelijk. De treinen rijden niet. Hoe zit het bij de bussen in Groningen?
3: Nou, voor de bussen in Groningen, in Drenthe, geldt eigenlijk op dit moment hetzelfde. Dat wij op dit moment niet kunnen uitrijden. En de bussen rijden dus sowieso tot 9 uur niet.
0: Maar daarna is er wel een mogelijkheid?
3: Nou, waar we naar kijken is hoeveel mensen eigenlijk beschikbaar zijn om de lijnen te laten rijden. En afhankelijk van de opkomst van de medewerkers zetten wij de bussen in. En dat bepalen we eigenlijk in een aantal tijdsloten. En om 9 uur gaan we opnieuw bepalen of wij onze lijnen kunnen gaan opstarten.
0: Afhankelijk van het aantal mensen dat niet gaat staken?
3: Correct.
0: Ja. Wat hebt u daar nu al zicht op dan?
3: Nee, dat weet je niet tot het moment dat de dienst begint en dat mensen zich zouden moeten aanmelden. En op het moment dat die mensen dus inderdaad niet komen opdagen of wel komen opdagen, kunnen we ook bepalen of wij routes kunnen opstarten of niet.
0: Maar dat zou dan heel beperkt zijn, een enkele route hier, een enkele route daar, moet ik dat dan zo zien?
3: Ja, dus op het moment dat er voldoende mensen zijn om de routes op te starten, om de ritten op te starten, dan nog steeds zal niet alles gaan rijden en zal er heel beperkt gereden worden.
0: Wordt dat niet een beetje onoverzichtelijk allemaal?
3: Zeker, zeker. En dat is ook wel de uitdaging waar we mee zitten. Op het moment dat we bepaalde lijnen opstarten, die rijden naar een andere lijn toe. Ja, en het kan dus voorkomen dat die lijn niet beschikbaar is. En dat betekent dat een bepaalde aansluiting dan niet voor de reiziger beschikbaar is. En dat is ook echt het vervelende aan een staking zoals deze. Dat we niet betrouwbaar openbaar vervoer kunnen leveren.
0: Ja, er zijn al vaker acties geweest bij de bussen, maar dan was het meer gericht op u als werkgever. Nu bent u eigenlijk geen partij in deze hele kwestie. Wat vindt u van die staking? Dag vandaag.
3: Ja, dat vinden we met name ontzettend vervelend voor de reizigers. Kijk, er kan gestaakt worden en de overwegingen waarom gestaakt wordt, ja, daar kan iedereen zijn eigen afwegingen maken. Wat wij vooral vinden, we proberen elke dag betrouwbaar openbaar vervoer en busvervoer aan te bieden. En we vinden het vooral vervelend voor de reizigers dat wij ze nu niet op een betrouwbare manier van A naar B kunnen brengen.
0: Ja, maar kunt u er ergens ook begrip voor opbrengen dat uw werknemers hier voor het werk neerleggen?
3: Nou kijk, ieder maakt daar zijn eigen afweging in. En daar staat iedereen ook vrij in om daar een afweging in te maken. Voor ons kijken we met name naar wat wij op dit moment niet kunnen bieden. En dat is gewoon betrouwbaar vervoer.
0: Nou is de staking gepland tot morgen vroeg 2 uur, hè? Van 2 uur tot 2 uur. Wat betekent dat voor morgen vroeg voor de bussen? Is daar al iets duidelijk over?
3: Ja, met de kennis die we nu hebben en zover we dat in kunnen schatten, gaan we ervan uit dat wij morgen vroeg gewoon weer onze dienstregeling op kunnen starten en dat wij gewoon weer betrouwbaar kunnen rijden.
0: En na 9 uur horen we meer of er vandaag nog een bus gaat rijden en waar. En dat horen we dan graag van u.
3: Zeker.
0: Laurens Hovenkamp is directeur Q-Bus van Groningen-Drenthe. Hartelijk dank.

0: Cameron Withcombe en The Kingdom of Fear. Het is 14 minuten over 6 in de ochtendploeg.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Beveiliger John Schaaphok, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Oh, je bent alweer goed wakker.
2: Ja, ik heb nachtdienst dus.
0: Oh. En tot hoe lang loopt die?
2: Nog een uurtje, tot een klein uurtje, tot 7 uur. En dan ben ik weer vrij.
0: En dan lekker slapen?
2: En dan ga ik eventjes slapen. En dan gaan wij ons voorbereiden op de feestweek bij ons.
0: Oh!
2: Ja, we hebben elk jaar een feestweek in Oldenhoven. En dat is altijd heel leuk. Een mooie kleine kermis erbij. En dat is allemaal activiteiten voor de kinderen en voor de volwassenen. De viswedstrijden, motortochten. Dus altijd een heel leuk vol programma.
0: Dat, ja. En speel jij daar nog een rol in de organisatie of doe je dingen?
2: Nee, dat niet. Het enige wat wij doen, wij staan op zaterdag altijd op de markt.
0: Ja.
2: En dit jaar staan mijn zoons er met hun dingen, met al de 3D-dingen. Dus dat is ook nieuw voor hun. En ik ben, ik probeer altijd vrij te zijn, alleen dit jaar lukt me dat niet. Maar dan zit ik lekker in het feest vieren, lekker genieten van alles wat er georganiseerd wordt. En dat is toch wel een traditie die we toch elk jaar wel pakken.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè? Zo in eigen dorp, ja, als er iets georganiseerd is. En dan moet je ook, ja, dan kom je al die mensen weer tegen, een beetje bijkletsen.
2: Ja, ja, zeker. En dan moet je allemaal stand houden. Nou, vanavond een birdie, dus ook altijd leuk.
0: Dat is hartstikke leuk, ja.
2: Ja, zeker.
0: Vanavond heb je ook een cursus, zie ik hier staan, klopt dat?
2: Ja, klopt. Weer,
0: hoe ga je dat combineren dan?
2: Ja, heel snel de cursus en dan maken dat we weer thuiskomen. Ik mis een klein stukje van birdie helaas, maar dat geeft niet.
0: Wat voor cursus heb je dan?
2: VCA. Dat is een cursus voor veiligheid en die moet je ook allemaal hebben. Tegenwoordig heb je allemaal cursussen nodig en allemaal extra papieren voor veiligheid om het werk goed uit te kunnen voeren.
0: Oh ja. Nou, dat snap ik ook wel op zich.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, en jij bent als je nachtdienst hebt, ben je vast niet met de bus of trein?
2: Nee, ik ben met de auto.
0: Ja, dus je hebt geen last van de staking vandaag?
2: Nee, daar heb ik gelukkig geen last van. Nee, gelukkig niet. Nee. Een collega van mij wel trouwens. Die gaat straks die wordt al opgehaald, want die was al met de bus. Dus die heeft wel een probleempje. Ja, die wordt opgehaald.
0: Dus het zal wel wat drukker worden op de weg ook vandaag, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, of juist niet dat mensen juist bewust thuiswerken. Dat kan ook.
0: Dat er heel veel thuiswerkers zijn vandaag. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nou, jij bent zometeen een thuisslaper, hebben we net gehoord. Ja. En dan heel veel plezier aan de feestweek, John.
2: Dat gaat zeker lukken. Dat komt helemaal goed.
0: En werk ze nog de komende uur.
2: Ja, dankjewel. Jullie nog een hele leuke uitzending. Hè?
0: Dankjewel, mooi.
1: Hoi. De Vroege Vogel.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Noordtiestoorn van Remco

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. Het is bijna 5 minuten voor 6:30. Zometeen het Groningse nieuws. Nu eens even kijken naar het nieuws buiten Groningen. En dat gaat natuurlijk ook over de staking. Voor veel mensen wordt het vandaag een stuk moeilijker om op school of op het werk te komen, want het openbaar vervoer ligt dus plat.
1: Ik heb een vrije dag genomen, omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
2: School zegt dat we wel verplicht moeten komen. Ja, het is wel irritant.
3: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor ze staken.
0: Ja, zometeen in Noord Nieuws meer over de 24-uur staking van vandaag in het openbaar vervoer. In de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij, melden Spaanse media. 1 persoon raakte erbij gewond aan zijn been. De verdachten proberen te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig aan het patrouilleren was, zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna de verdachten te voet verder vluchten. Uiteindelijk werden ze toch aangehouden door de politie. Daarbij raakte een agent gewond door een klap op zijn hoofd. De aangehouden Nederlanders zijn volgens bronnen in Spanje, volgens Van de Krant, tussen de 25 en 30 jaar oud. Het is nog niet duidelijk wat het motief voor de schietpartij was. Woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stond in het centrum protestborden met erop heftige foto's over abortussen. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet tot woede van ondernemers en lokale politici, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
5: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
0: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niet strafbaar is gebeurd. Daarom kon niet worden ingegrepen. Maar toch zei de lokale burgemeester met de betogers te willen gaan praten, want dit willen we niet in Zwolle, zo zei ze. Het Groningse nieuws komt er dus zo aan. Mark, wat zit daarin?
6: Nou, iets wat we hier ook niet willen, dat is een inbraak bij een brandweerkazerne, want het was weer raak.

0: Cardigans, Hate Loveful, bracht de tijd op 6:30. En dus tijd voor het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er rijden vandaag geen treinen vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. Ook het busvervoer heeft last van de acties, vertelt Q-bus-directeur Laurens Hovenkamp.
2: Nou, voor de bussen in Groningen, in Drenthe, geldt eigenlijk op dit moment hetzelfde. Dat wij op dit moment niet kunnen uitrijden. En de bussen rijden dus sowieso tot 9:00 niet.
1: Of de bussen daarna wel weer gaan rijden is op dit moment nog niet bekend. Om 9:00 bekijkt Q-bus of de dienstregeling weer deels opgestart kan worden. Er is geen vervangend vervoer tijdens de staking. Wel is er één uitzondering. De treinvervangende Arriva-snelbus tussen Groningen en Leer rijdt gewoon. Die chauffeurs vallen namelijk onder een andere CAO. De staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden FNV en CNV. Het is een protest tegen het kabinet dat wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Bij de brandweerkazerne Velland Noord in Haren is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Inbrekers zijn via het rolluik van de uitdrukhal het gebouw binnengekomen. Het rolluik raakte daarbij flink beschadigd. Het is niet bekend of er iets is gestolen. Op 19 augustus was ook al een poging tot inbraak bij de kazerne in Haren. Toen werd er niets buitgemaakt. In een schuur achter een woning aan de Leisterbeststraat in Musselkanaal woedde gisteravond brand. Het vuur ging gepaard met veel rook. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen waren er enkele gasflessen geëxplodeerd. Bij de brand is vermoedelijk ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om in kaart te brengen waar de asbestdeeltjes terecht zijn gekomen. Worden de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33 op de lange baan geschoven? De provincie Groningen houdt rekening met dat scenario, nu het ministerie van Infrastructuur een miljardentekort heeft op de begroting. Voor de Neder-Saxenlijn en de N33 is er respectievelijk 1,9 miljard en 450 miljoen euro gereserveerd. Verslaggever Martijn Volkers over de situatie.
3: Voor de zomer werd duidelijk dat het ministerie van Infrastructuur een enorm tekort heeft als het gaat om het beheer en onderhoud van bruggen en wegen. En dat kan gevolgen hebben voor de verdubbeling van de N33 en de Neder-Saxenlijn. Want, zo kondigde het ministerie ook aan, dat nieuwe projecten vooral moeten worden gericht op hoofdnetwerk. De provincie Groningen vreest met grote vrezen en houdt haar hart vast rond Prinsjesdag.
1: Defensie strijkt vanaf vandaag neer in het Hoge Land voor een grote militaire oefening onder de naam Falcon Leap. 3 dagen lang moeten inwoners rekening houden met harde knallen en gewapende militairen. En die knallen zullen ook 's nachts te horen zijn. In totaal doen 600 militairen mee aan de oefening. Ook zijn er 32 voertuigen bij betrokken, waaronder 2 RUPS-voertuigen en 5 drones. Falcon Leap start op oefenterrein Marnewaard, waarna de militairen zich naar het oosten verplaatsen. En afvalverwerker PreZero in Stad stopt voorlopig met het gebruik van een lawaaierige sorteerinstallatie. Al lange tijd klaagden omwonenden over geluidsoverlast van het bedrijf. PreZero had niet de juiste vergunning en de rechter besloot dat het moest stoppen met het gebruik van de sorteerinstallatie. Saskia de Zee, die in het flatgebouw nabij het bedrijf woont, is opgelucht.
4: We hopen eigenlijk ook dat nu de sorteerinstallatie uitstaat, dat we minder last gaan ervaren van stofoverlast. PreZero moet natuurlijk blijven sproeien, daar blijven we ook bovenop zitten. Maar al met al is dit een grote verademing voor ons.
1: Als gevolg van het stilleggen van de sorteermachine heeft PreZero afscheid genomen van een aantal tijdelijke werknemers. Dat gaat in totaal om 46 arbeidsplaatsen. Het bedrijf probeert ondertussen alsnog de juiste vergunning te krijgen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, ons lopend vuur van gisteren ging over die staking in het openbaar vervoer. Het platleggen door een 24-uur staking van het openbare leven is een te zwaar middel, was de stelling. En verder rond 7:15, Harma over het weer.

0: Typisch eendagsvlieg die een klassieker is geworden. Deze van The Soul Asylum en Runaway Train.
1: Lopend vuur.
0: We zitten midden in een 24-uur staking, een protest tegen de kabinetsplan om te bezuinigen op de WW en de WIA. Plannen die overigens al deels zijn teruggedraaid. Maar de staking gaat wel door. Dat is lastig voor mensen die bijvoorbeeld naar school of naar het werk moeten. Maar ja, aan de andere kant, ze staan ook ergens voor, de mensen die staken. Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking, moeilijk woord, is een te zwaar middel, Sergej. Wat kan er allemaal binnen?
2: Nou, Greetje Bakker die zou het juist anders zien. Mensen gratis meenemen in de bussen en treinen. Dat zou ook een goede actie zijn. En hoeft niemand de treinreis of busreis te missen. Dorina Mast vindt het helemaal terecht. Deze staking mag wat haar betreft ook zeker wel langer. En René Lokman die draait het eigenlijk om. De bezuinigingen is ook eigenlijk een te zwaar middel. En Manon Vos reageert. Ze zegt, ik weet niet of ze er in Den Haag wakker van worden van wat er nu gebeurt. Feit is wel dat we met z'n allen zijn verleerd om te protesteren door onze stem te laten horen wanneer we het ergens niet mee eens zijn. Want wie zwijgt, stemt toe.
0: Maar er wordt toch volop geprotesteerd tegenwoordig? Ja, dat alles is en nog wat.
2: Ja, maar goed. Ze vraagt zich af of deze manier nog heel veel zin heeft. Een spandoek op het Malieveld, daar gaan ze zeker niet, dat gaat zeker niet helpen. Dit is een waar nu tegen geprotesteerd wordt. Ja, dat is een vangnet voor mensen waarbij het tegen zit door ziekte of ongelukken. En daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Dus ook graag solidariteit bij deze staking. En Joey Hogendijk, ja, zeker een te zwaar middel. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Een ziekenhuisbezoek. Nou, die al een tijd staat. De wachttijden zijn lang. En als je dat weer moet verzetten, gaan er zo weer 3 maanden overheen. En dat is heel vervelend. Wim Dieleman die belde en gaf ook even zijn mening door.
3: Ja, ik denk inderdaad dat het hoe dan ook een te zwaar middel is. Niet alleen omdat het voor het eigen personeel niet heel handig is. Want openbaar vervoer is al duurder als dat je met de auto gaat. Dus het wordt op deze manier kost alleen maar meer geld en wordt het nog duurder. Dus ja, eigenlijk keert de wal het schip, ofwel je gooit op deze manier ook weer je eigen glazen in. Dus ja, te zwaar middel. Fijne ochtend allemaal.
0: Ja, dankjewel Wim. Geldt ook voor alle andere mensen die gereageerd hebben en die gestemd hebben op de stelling het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Nou, bijna 50-50. 51% van de stemmers was het eens met de stelling. Goeie.

0: Zometeen Harma met het weer naar Ed Sheeran.
1: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran in de ochtendploeg en Castle on the Hill. Het is 6:45. Arman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, ik ben hier vanmorgen naartoe gezwommen.
1: Ja, zoiets.
0: Wat een regen, zeg. Ongelooflijk. Wat duurde dat lang?
1: Ja, klopt. Ja, vanuit het westen van de provincie was gisteren al op 10 aan de beurt. Maar wat meer naar het oosten te houden, dan duurde het toch wel in de middag, of ver in de middag, dat het door eindelijk begon. Ja, en dan bleef het ook maar deur regenen. En over het zou dan plensde het behoorlijk deur. Nou, dat werd in de stad 18 mm oplevert. Op dit moment 12,5 groot. En gisteren een maximum van 18 groot. En op dit moment wisselbewolkt in de barometer stand 5 millibar. Visvliet gisteren zo'n beetje 19 groot. 22 mm is de vaal op dit moment nou, vrij helder. De stedens was net mooi zichtbaar met 11,5 graden en een motige zuidelijke wind. En er viel 23 mm in roodschaal met gisteren een maximum van dikke 19 graden. Op dit moment licht bewolkt en 12 graden op de thermometer. Nou, vandaag hebben we te maken met buien. En die buien die kunnen mogelijk vergezeld gewoon van onweer. Maar de zon is er ook wel bij. En met een motige tot krachtige de wind, wat motig tot krachtig uit het zuidwest, draait naar het noordwesten voor het vanmiddag 17 of 18 graden. Vanochtend en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. De temperatuur zakt weer richting 10 tot 14 graden. En maar het lijkt een droge dag te geworden. Er is regelmatig zon. En met een zwakke tot matige noordwest tot zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Tot over een uurtje. Zometeen proberen we antwoord te vinden op de vraag: wat doe je om gezond te blijven eigenlijk?

0: Pretenders, Chrissy Hynde. En don't get me wrong, ja, een beetje meer sporten. En misschien wel stoppen met roken of vapen. Wat minder eten, nou ja, reden voor Elwin om naar Parapool in stad te gaan met de volgende vraag.
1: Wat doen je om gezond te blijven?
2: Ja, naar sportschool en je lopen.
3: Nou, eigenlijk van alles wel. Lopen en sporten en wandelen, fietsen.
4: Wandelen, fietsen en ik moord. Dus ik ben ook bij je patiënt wel wel. Als je met pensioen gaat, ja, dan komen de klachtjes, hè.
5: Hoe vaak gooi je naar de sportschool?
2: Eén keer in de week.
6: Ik sport veel en ik eet gezond.
5: Ja, en wat doet u voor sport?
6: Ik aerobics en ik heb een loopband.
7: Gezond eten, sporten. Ja, dat eigenlijk.
3: Ja, gezond eten natuurlijk.
4: Ja, ik heb een viervoetertje, dus die motor roert. Nou, dan gaan we even trekken tot een loop. Dus in smiddags dan een keer weer.
6: Aerobics doe ik 3 keer in de week en loopband doe ik 2 keer in de week. Ja. Als ik er zin in heb.
5: Dus wel echt bewust ermee bezig?
6: Ja, dat moet toch?
7: Ik ben gestopt met voetbal, maar ik fitness, ik loop hard. Bijna elke dag.
4: Nou, te veel drank. Gewoon als weekends een biertje. En red ik me meer.
3: Maar anders elke dag. Elke dag gaan ik en mijn man uit fietsen, wandelen. Dus dat doen we heel veel op onze leeftijd. Wat dacht je?
7: Nou, voor later, als ik bijvoorbeeld mijn kinderen krijg, wil ik wel met ze kunnen spelen. Ja, zo lang mag ik blijven leven. En ik voel me gewoon fit als ik gezond ben.
4: Zo voel ik, eet ik gewoon eierappels meer. Het is ook een beetje meer. Wel 2 drinken in de week eierappels. En dan een stampotje of zo. En ben je pasta. Hè?
6: Minder zoetigheid, minder snoep, minder chips. Vind ik wel heel moeilijk trouwens. Minder kaasblokjes, cola of zoiets. Vind ik wel moeilijk.
7: Zo min mogelijk fastfood. Zelf gewoon eten koken. Ik ben ook student hier. Dus gewoon gezonde maaltijden maken. Ja.

0: Smith en Stargazing. Het is een bijzondere dag voor Zevenhuizen. Want vandaag, op de kop af 15 jaar geleden... 15 jaar geleden alweer.
1: Wat gaat het snel.
0: 2011, ja. Werd Zevenhuizen verkozen tot het leukste dorp van Groningen. Was de eerste keer dat we dat organiseerden. Samen met het Dagblad van het Noorden. Het was een beetje westenkwartierse aangelegenheid, die finale. Want op plekken 2 en 3 eindigden toen Niekerk en Tolbert. 166 dorpen deden mee, 14 kwamen in de finale en Zevenhuizen bleek het leukste dorp van Groningen van 2011. We kunnen daar vandaag nog wel iets mee gaan doen.
1: Zou dat bordje daar ook nog hangen?
0: Misschien dat iemand dat weet. 050-3188-288. Hé, kijk eens aan. Kenny

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ja, geen NOS-nieuws. Dat is bijzonder. Ik ga op zoek naar het NOS-nieuws. Ondertussen, Mark, zo even het Gronings nieuws doen.
3: Zullen we dat maar doen?
2: Ja, ga ik even op zoek.
3: Nou, er is opnieuw ingebroken bij de brandweerkazerne in Haren. Inbrekers zijn via het rolluik van de uitdrukhal het gebouw binnengekomen. Of er iets gestolen is, is niet bekend. Afvalverwerker PreZero in stad stopt voorlopig met het gebruik van een lawaaierige sorteerinstallatie. Het bedrijf heeft niet de juiste vergunning, maar hoopt die alsnog te verkrijgen. En ook het busvervoer in onze provincie wordt getroffen door de landelijke OV-staking. In ieder geval tot 9 uur rijden er geen bussen van Q-Bus. Maar de dienstregeling blijft de rest van de dag verstoord, zegt directeur Laurens Hovenkamp.
4: Dat is ook echt het vervelende aan een staking zoals deze. Dat we niet betrouwbaar openbaar vervoer kunnen leveren.
3: Dan ben ik benieuwd of jij het NOS-nieuws al
2: hoort. Ja, maar nou, inderdaad. Ja hoor, ik heb de verbinding weten te leggen. En hier zijn onze collega's vanuit Hilversum van de NOS.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
6: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
5: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
7: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
5: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, even inklokken op deze stakingsdag. Met zometeen de staking in het openbaar vervoer. We praten met de vakbond en ook een nieuw lopend vuur. Nu

0: Voor een beetje energie extra, deze plaat van Queen. Don't stop me now. Op woensdag 9 september, een dag met buien. Daar kan een klap onweer bij zitten, zegt Harma. Ook wel droge perioden erbij, met de zon er ook nog tussendoor. En zo'n 17, 18 graden vandaag. En er staat best wel een stevige wind uit zuidwestelijke richting. Ja, de kans dat je vandaag de fiets moet pakken is wel aanwezig als je ergens naartoe moet. Want er rijden geen treinen. En tot 9 uur in ieder geval geen bussen. Daarna kijkt Qbuzz of er toch her en der een bus kan rijden. Hangt allemaal samen met de staking vandaag in het openbaar vervoer. Dat is een landelijke staking met een protest tegen de plannen van het kabinet met de WW en de VIA. Elwin Baas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij bent vandaag op dit moment bezig met die staking. Waar ben jij nu?
1: Op het hoofdstation in de stad, moet ik wel zeggen. Bij het treinstation, busgedeelte zijn we nog niet geweest. Daar gaan we straks ook eens even kijken. Maar het is voorlopig nog rustig op het balkon. En ook in de hal van het hoofdstation. Niet veel reizigers die verbaasd kijken. Mensen worden wel met de auto afgezet om vervolgens weer door een andere auto opgepikt te worden. Of gaan toch gewoon te voet verder naar het centrum van de stad om daar waarschijnlijk gewoon naar het werk te gaan. Ik sta hier met Edwin Kuiper van het FNV. Ja, een staking in het OV. Alles ligt plat. Busvervoer tot 9 uur. Dan gaat Qbuzz kijken wat ze verder gaan doen. Het is niet gericht naar de werkgever. Het is gericht naar het kabinet. Vanwaar dan deze grote massale staking hier?
2: Ja, een massale staking, dat zegt al genoeg dat al onze leden die zijn het met ons eens, die leggen vandaag ook het werk neer. Nee, het gaat over de kabinetsplannen. En de kabinetsplannen die moeten eigenlijk van tafel als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. En ja, daar vinden wij natuurlijk heel veel van. Maar dat vooral dat ze er van tafel moeten.
1: Ja, maar die zijn toch al grotendeels ingetrokken en uitgesteld?
2: Nee. Grotendeels liggen ze er nog. Je moet het zo zien, het is een soort dief die 's nachts bij je langskomt en die wil dan opeens onderhandelen voor wat hij wel of niet mee mag nemen. Ja, zo werkt het niet. De potten zijn goed gevuld, er is nog nooit zo'n lage premie betaald. Eigenlijk functioneert alles perfect, maar ze hebben maar één doel en dat is die een graai uit de pot doen. En dat laten wij niet gebeuren.
1: Nee, ik zag vorige week, was ik ook bij het UMCG. Er was een sit-down, nu dus gewoon echt platleggen. Blijft het hierbij?
2: Nou ja, het hangt van het kabinet af. Hè, want ja, als dat niet zo is en ze gaan wel door met deze bezuinigingen, ja, dan wordt er wel opgeschaald in de acties. We zijn al aan het opschalen. 24 juni hebben we een paar uur een waarschuwingsactie georganiseerd. Nu 24 uur. Nou ja, iemand die een beetje kan rekenen weet dat boven 24 uur, één dag, zijn meerdere dagen. Dus ja, dat ligt allemaal. Ik hoop niet dat het zover hoeft te komen. He, maar het is niet gezegd dat het hierbij blijft.
1: Nee. Wat horen jullie van jullie leden? Is er nog draagvlak voldoende om ook op deze manier zo door te zetten?
2: Nou, de actiebereidheid is enorm. Zelfs op de Warre-eilanden wordt nu gestaakt. We zijn nog nooit eerder gestaakt. Dus je ziet wel dat de onvrede toeneemt en de actiebereidheid heel groot is. En ja, dat is een goed signaal voor ons. En dat weten wij ook. Hè, want onze leden, die treft het ook vooral. Hè, die bezuiniging op de sociale zekerheid. Dus die actiebereidheid is heel hoog. En dat is ook wel een waarschuwing aan het kabinet. En ik zag gisteren nog even televisie dat ook in percentages een heel groot deel van Nederland achter onze actie staat, van links tot rechts. Dus het heeft heel veel maatschappelijke ondersteuning. En dat doet ook wat met de stakers natuurlijk. Dus de actiebereidheid is groot, de onvrede is groot. Dus het is aan het kabinet om nu te handelen.
1: Ja, wordt er alweer, er wordt eigenlijk altijd gesproken natuurlijk, wordt er alweer achter de schermen in kamertjes gesproken om het helemaal van tafel te vegen of nog verder naar dat uit te stellen?
2: Nou, bij die kamertjes, hè, in die achterkamertjes zit ik zelf niet.
1: U hoort vast wel wat.
2: Ja, ik hoor vast wel wat, inderdaad. Nee, ons standpunt, net wat ik zei, die dief die 's nachts bij jou komt, die wil onderhandelen. Dat doen we nog niet. We gaan niet onderhandelen met iemand die gaat stelen. Eerst moet je eigenlijk gelijke voorwaarden hebben en dan kun je praten. Er valt met ons te praten, maar eerst moet die greep uit de kas moet weg. En dan pas gaan we serieus onderhandelen.
1: Edwin Kuiper was dat van het FNV, Edwin, op een leeg station in de stad.
0: Elwin Baas blijft daar nog gewoon, want je zult net zien dat er toch mensen zijn die het niet meegekregen hebben, dan toch proberen nog ergens naartoe te komen. Nee. Geen treinen tot 9 uur in ieder geval, geen bus. En wat er daarna gebeurt, dat horen we uiteraard hier. En als je bij ons blijft, dan hoor je dat gewoon hier in de ochtendploeg. 11 minuten over 7.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Het is bijna 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, dit zagen we vroeger op televisie in de Jetsons. Ken je die serie nog?
2: Ja, was leuk.
0: Vliegende auto's, maar dat wordt misschien wel werkelijkheid. En over niet al te lange tijd ook. Het Nederlandse bedrijf Pelvi heeft toestemming gekregen namelijk om vliegende auto's te produceren. Vliegende auto's.
3: Je moet alles wat je ontwerpt zo ontwerpen dat het wel veilig is, maar niet te zwaar. Je ziet daarachter, zie je een staart. Die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten twee deurtjes voor de propellerbladen. Die

0: lapje uit. Dat omzetten, dat kost ongeveer 2 minuten. Ja, en dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
1: Zei de directeur tegen Omroep Brabant. Er schijnen al 250 exemplaren van verkocht te zijn. Ze mogen nu verder ontwikkelen. Het moet dan ook allemaal nog goedgekeurd worden. Maar dan zou het in 2028 kunnen vliegen. Een soort driewieler kan gewoon op de weg. En dan moet je boel ombouwen, zoals die dan zei. En dan kun je vliegen. En wel 500, 600 kilometer met dat ding. Bedoeld voor personenvervoer. Bijvoorbeeld bedoeld voor hulpdiensten die snel naar een moeilijk bereikbaar gebied moeten. Je kunt hem ook kopen. Hij schijnt ongeveer 3 ton te kosten.
2: Zo.
1: Startprijs.
2: Ja.
1: In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. Is ons lopend vuur.
2: Nou, ik vind het op zich geen verkeerd idee.
1: Nee?
2: Zoiets, nee.
1: Hoe ga je dat dan regelen in de lucht?
2: Ja, dat is waar. Maar daar zullen ze dan wel toch over nadenken. Maar ja, goed, we hebben nu toch ook de trauma-helikopter.
1: Ja, maar dat is wat anders. Dat is, als jij ook zo'n ding kunt kopen, als je 3 ton over hebt.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Ja. Ja, je hebt ook drones, die zitten elkaar ook niet veel in de weg.
2: Als het gewoon particulieren zijn die dat kunnen kopen, nee, dan lijkt het me een minder handig idee.
1: Heb jij 3 ton over?
3: Oeh, nou nee, maar het lijkt me wel heel cool om zo'n ding te hebben natuurlijk. Maar ik vraag me wel af, wat is het voordeel ten opzichte van een helikopter?
1: Weet ik niet.
3: Radio Noord aan. Ja.
2: Deze past gewoon in je garage misschien.
1: Ja, en je kunt eerst een stuk er naartoe rijden.
3: Ja.
1: En daarna kun je vliegen.
3: Ja.
1: Hij gaat niet rechtstandig omhoog, hè, als een helikopter. Oh. Je hebt wel een start- en landingsbaan nodig.
2: Dus niet als je in de file staat, denk je van, nou, dit duurt me echt te lang.
1: Nee, dan moet je wel een ruimte maken op de vluchtstrook. En dan, dat is wel cool.
3: Misschien is het een mooie uitkomst voor Eelde. Wat meer verkeer daar.
1: In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto.
2: Ja, laat het ons weten hoe jij erover denkt. En of je misschien nog een plaatsje over hebt in de garage. 050-388-288. Bellen, appen, allemaal op hetzelfde nummer. En ik was er wat laat mee, excuus. Maar hij staat inmiddels op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar ben je ook van harte welkom om je reactie achter te laten.
1: Druk, druk, druk. Hij staat ook op rtvnoord.nl. En in onze app, de stelling in het lopend vuur luidt. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. Daar is 64% van de stemmers het mee eens.
4: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
1: Dan nog een serie jarigen. Het is de verjaardag bijvoorbeeld van Arjan Ederveen.
2: Oh, geweldig.
1: Theo en Thea bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Hè, en,
2: creatief met Kurk.
1: Ja, is allemaal nu weer te zien. Hè, en, die site van Museum voor Beeld en Geluid. Ik heb laatst nog een stukje gekeken.
2: Geweldig.
1: 70 geworden vandaag. Sheriff van Rouwendaal is ook jarig. Olympisch goud, hè. De lange afstand zwemmen in open water. 33 geworden vandaag. Christine van der Horst is jarig. Als je vroeger veel Call TV keek, wij in onze studententijd, zij was ongeveer de koningin van de Call TV.
2: Ja, die naam komt me heel bekend.
1: Ja, ja, ja. Ze deed vooral die programma's in de nacht ook. 60 jaar geworden vandaag. Hugh Grant, de acteur. Love Actually, Bridget Jones, Four Weddings and a Funeral. Al die zwijmelfilm speelt hij in. 66. Ook de verjaardag van Michael Bublé, 51. En Dave Stewart van die Rhythmics, 74. Wie zal ik nou draaien van die twee, hè? Ja, weet je wat, doe ze allebei gewoon.

0: En zo kreeg je tweejarigen voor de prijs van 1 in de ochtendploeg op Noord. Michael Bublé 51 geworden en Dave Stewart van de Eurythmics 74. Het is 19:30 inmiddels, hier is het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er rijden vandaag geen treinen vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. En ook het busvervoer heeft last van de acties. Bussen van Q-Bus rijden in ieder geval tot 9 uur niet in onze provincie. Of de bussen daarna wel weer gaan rijden is op dit moment nog niet bekend, vertelt Q-Bus-directeur Laurens Hovenkamp.
2: Waar we naar kijken is hoeveel mensen eigenlijk beschikbaar zijn om de lijnen te laten rijden. En afhankelijk van de opkomst van de medewerkers zetten wij de bussen in. En dat bepalen we eigenlijk in een aantal tijdsloten. En om 9 uur gaan we opnieuw bepalen of wij onze lijnen kunnen gaan opstarten.
1: Er is geen vervangend vervoer tijdens de staking. Wel is er één uitzondering. De treinvervangende Arriva-snelbus tussen Groningen en Leer rijdt gewoon. Want die chauffeurs vallen onder een andere cao. De staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden FNV en CNV. FNV-bestuurder Edwin Kuipers legt uit waarom er wordt gestaakt.
3: Het gaat over de kabinetsplannen. En de kabinetsplannen die moeten eigenlijk van tafel als het gaat over de bezuiniging op sociale zekerheid. En daar vinden wij natuurlijk heel veel van. Maar vooral dat ze er van tafel moeten.
1: De ontwikkelingen rondom de OV-staking lees je ook in het liveblog op onze site. Bij de brandweerkazerne Velland Noord in Haren is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Inbrekers zijn via de rolluik van de uitrukhal het gebouw binnengekomen. Het rolluik raakte daarbij flink beschadigd. Het is niet bekend of er iets is gestolen. Op 19 augustus was er ook al een poging tot inbraak bij de kazerne in Haren. Toen werd er niets buitgemaakt. Afvalverwerker PreZero in Stad stopt voorlopig met het gebruik van een lawaaierige sorteerinstallatie. Al lange tijd klaagden omwonenden over geluidsoverlast van het bedrijf. PreZero had niet de juiste vergunning en de rechter besloot dat het moest stoppen met het gebruiken van de sorteerinstallatie. Saskia de Zee, die in het flatgebouw nabij het bedrijf woont, is opgelucht.
4: We hopen eigenlijk ook dat nu de sorteerinstallatie uitstaat, dat we minder last gaan ervaren van stofoverlast. PreZero moet natuurlijk blijven sproeien, daar blijven we ook bovenop zitten. Maar al met al is dit een grote verademing voor ons.
1: Als gevolg van het stilleggen van de machine heeft PreZero afscheid genomen van een aantal tijdelijke werknemers. Dat gaat in totaal om 46 arbeidsplaatsen. Het bedrijf probeert ondertussen alsnog de juiste vergunning te krijgen. Worden de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33 op de lange baan geschoven? De provincie Groningen houdt rekening met dat scenario, nu het ministerie van Infrastructuur een miljardentekort heeft op de begroting. Voor de Neder-Saxenlijn en de N33 is er respectievelijk 1,9 miljard en 450 miljoen euro gereserveerd. Verslaggever Martijn Volkers vertelt over de situatie.
5: Voor de zomer werd duidelijk dat het ministerie van Infrastructuur een enorm tekort heeft als het gaat om het beheer en onderhoud van bruggen en wegen. En dat kan gevolgen hebben voor de verdubbeling van de N33 en de Neder-Saxenlijn. Want, zo kondigde het ministerie ook aan, dat nieuwe projecten vooral moeten worden gericht op hoofdnetwerk. De provincie Groningen vreest met grote vrezen en houdt haar hart vast rond Prinsjesdag.
1: De speeldata en aanvangstijden van de Eredivisie tot en met speelronde 21 zijn gisteren vastgesteld door de KNVB. Opvallend is dat FC Groningen slechts 1 keer een zaterdagavondje Euroborg op de planning heeft. Dat is op 21 november om 9 uur als SC Heerenveen op bezoek komt. Verder opvallend is dat FC Groningen nog 2 keer op vrijdagavond speelt. 1 keer thuis tegen Willem II en 1 keer op bezoek bij Telstar. De laatste thuiswedstrijd van het jaar is op zondag 13 december. Feyenoord komt dan op bezoek om 14:30. In januari speelt FC Groningen 4 keer op een zondagmiddag. De eerstvolgende wedstrijd is wel op een zaterdag, alleen dan ietsje eerder. Aanstaande zaterdag speelt de FC namelijk om 19:45 uit bij Go Ahead Eagles. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen, harde knallen, gewapende militairen. Defensie strijkt vanaf vandaag neer in het Hoge Land voor een grote militaire oefening. En daar ga ik zo meteen over praten.
8: Radio Noord. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.

0: Blondie, de band rond zangeres Debbie Harry. En Call Me, het is 8 minuten over half 8. De komende dagen kun je militairen in volledig camouflagepak zien lopen. Of misschien nog juist wel niet. Door de camouflage harde knallen horen in de nacht. Of drones, helikopters zien vliegen. En Defensie strijkt neer in onze regio voor de grootschalige internationale oefening Falcon Leap. Major Martijn Morees van de Luchtmobiele Brigade, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat houdt de Falcon Leap voor die oefening precies in?
1: Nou, de oefening Falcon Leap is, als u zegt, een grote internationale airborne oefening. Eigenlijk de grootste op het moment binnen de NAVO. En wat we daar doen is met een aantal internationale partners, totaal 11 landen, eigenlijk een grote airborne operatie trainen in alle facetten die daarbij komen. Dus met name met de vastvleugelige vliegtuigen, fixed wing. We droppen parachutisten, we droppen vrachtladingen. En we voeren uiteindelijk gevechten uit op het oefenterrein Marnewaard.
0: Ja. Hoeveel militairen zijn er dan bij betrokken?
1: Nou, alles bij elkaar zitten we op zo'n 1500 militairen van de landmachten en de luchtmacht. En eigenlijk verschillende landmachten en luchtmachten.
0: Ja, want als ik u dan zo hoor, u houdt vaker oefeningen hier natuurlijk. Is dit wel een hele grote?
1: Ja, dit is wel een hele grote. Overigens is niet alles geconcentreerd op Marnewaard. Want als we met vliegtuigen aan de gang zijn, dan is dat eigenlijk over heel Nederland. En we oefenen ook nog in België op een groot oefenterrein.
0: Ja. Maar wat kunnen we dan hiervan merken bijvoorbeeld?
1: Nou, wat u hier kunt merken is dat eigenlijk met name vliegtuigen, type Hercules transportvliegtuig, dat die laag over de regio gaan vliegen. Die stijgen op vanaf Eindhoven, vliegbasis Eindhoven, met parachutisten, met ladingen. En die gaan naar de Marnewaard en daar wordt eigenlijk een airborne aanval wordt gesimuleerd, wordt getraind, zeg maar.
0: Ja. En kun je dan ook militair op straat tegenkomen?
1: Ja, meestal is het als we in de Marnewaard oefenen, dan is dat natuurlijk een afgesloten oefenterrein. Nu zal er op wat kortere momenten zullen een beperkt aantal militairen met wielvoertuigen, zeg maar met jeeps en soldaten, in een stuk, wij noemen dat een strook, maar dat is eigenlijk het gebied ten oosten van de Marnewaard. Eigenlijk tot aan Pieterburen en dan een lijn naar beneden toe. In dat gebied, daar zullen ze patrouilles uitvoeren met name.
0: Ja, weten alle inwoners dat?
1: Ja, daar is een uitgebreide informatiecampagne eigenlijk geweest. In samenwerking met de gemeente Het Hoge Land. De afdeling communicatie en eigenlijk alle kleine bewoningskernen en dergelijke. Die hebben een informatiebrief gekregen met daarin wat er gaat gebeuren. Op hoofdlijnen natuurlijk. En waar men rekening mee kan houden.
0: Ja, want waarom moet dat buiten het oefenterrein dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Omdat het oefenterrein, dat lijkt misschien heel groot, maar dat is eigenlijk heel klein. En Nederland is natuurlijk vol. Dat is zo, maar er zal toch geoefend moeten worden, met name onder realistische omstandigheden. En dat vereist ook wat grotere afstanden, die wat realistischer zijn. Hè? Als we veel militairen op de Marnewaard bij elkaar zetten, dan kunnen ze elkaar bij wijze van spreken zien. En dan zit het allemaal heel dicht op elkaar. Terwijl je in de ruimte eigenlijk realistischer afstanden wil hebben. En je wil ook dat militairen ook daadwerkelijk een afstand kunnen afleggen, te voet of met een voertuig. En dat eventjes duurt zoals het in werkelijkheid zou zijn.
0: Wordt ook gebruik van oefenmunitie, dat kan ook 's nachts te horen zijn. Waarom ook in de nacht?
1: Ja, nou dat is omdat eigenlijk gevechten, moderne gevechten, vindt juist met name 's nachts plaats. Dat biedt heel veel problemen, heel veel uitdagingen. Je kunt natuurlijk minder goed zien. Dus je moet dan met nachtzichtapparatuur gaan werken. Je moet op een andere manier je verbergen, zeg maar. Camoufleren voor een vijand, zeg maar. En dat vereist dat we ook 's nachts wel oefenen, of met name. En dat gebruik van munitie, dat is overigens natuurlijk, dat zijn losse flodders. Dat is voor de kleinkaliberwapens, voor de geweren. Het zullen geen grote knallen zijn met kanonnaboters of iets dergelijks. Dat kan voorkomen in blokjes in het gebied. Eigenlijk vanaf het oefenterrein Marnewaard tot de lijn Kloosterburen en Katenburg.
0: Maar gaat dat niet toch wat ver om ook 's nachts te knallen? Voor de mensen die daar gewoon wonen en slapen?
1: Nou, eigenlijk hebben we dat altijd gedaan. Ook in andere delen van Nederland. Ook in de buurt van andere oefenterreinen. Maar goed, dat bereiden we natuurlijk ook wel zorgvuldig voor. Een stuk communicatie is belangrijk. Heel belangrijk communicatie met de gemeente. En zonder toestemming en medewerking van de gemeente gebeurt er natuurlijk ook niet.
0: Nee, maar
1: dat, ja, het belang wordt... Ja,
0: ja, maar de vraag blijft wel staan. Gaat het niet wat verder om het ook 's nachts te doen? Ook al hebt u het al vaker gedaan.
1: De noodzaak is ervoor dat, of die leidt er eigenlijk toe, dat we eigenlijk wel zullen moeten. En kunnen we dat 's nachts niet, ja, dan missen we eigenlijk een heel stuk van de training om onze mensen voor te bereiden op het echte werk.
0: Dank u wel. Tot wanneer duurt het?
1: De oefening duurt eigenlijk tot en met de 18e, maar voor de omgeving Marnewaard duurt het tot met aanstaande maandag.
0: Hartelijk dank, majoor Martijn Morees van de Luchtmobiele Brigade. Over die oefening Falcon Leap geheten. En laten we gelijk maar doorgaan naar het weer. Het is immers 16 minuten voor 8 al. Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, gisteren ontzettend veel regen gehad. En vandaag ook niet helemaal droog?
2: Nee, blijft het droog naar Breugen. Op dit moment is de radar nog wel redelijk schoon. Maar van jullie het westen komen buiten over. En die worden in de loop van de dag met het stijgen van de temperatuur worden het al wat pittiger. Misschien zit er wel onweer in. Maar ja, gelukkig, de zon is er ook bij. Die hebben we gisteren maar missen. En de temperatuur die komt vanmiddag al om en bij de 17 of 18 graden te liggen. En dat heeft ook een beetje te maken met de windrichting. Die zit op dit moment zuidwest, draait naar het noordwesten. Wordt matig tot krachtig. Nou, vanom en vannacht de verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. Temperatuur zakt weg richting zo'n 10 tot 14 graden met opklonen weer. En met een droge dag zoals de over uur staat. De zon laat zich geregeld zijn. En met een zwakke tot motige noordwest tot zuidwestenwind 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. En zometeen de staking in het openbaar vervoer. Geen treinen, maar hoe zit het eigenlijk met de bussen? Daarover zometeen Q-Bus.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All rijden vandaag de hele dag dus geen trein in Nederland vanwege een staking in het openbaar vervoer. Vakbonden FNV en CNV hebben opgeroepen het werk neer te leggen om te protesteren tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Je hoorde er al meer over vanochtend. Ook het busvervoer heeft last van de staking. Hij rijdt voorlopig niet, zei Laurens Bovenkamp, directeur van Q-Bus Groningen-Drenthe, even na 6:00 vanmorgen al hier in de ochtendploeg.
1: Voor de bussen in Groningen en Drenthe geldt eigenlijk op dit moment hetzelfde. Dat wij op dit moment niet kunnen uitrijden. En de bussen rijden dus sowieso tot 9:00 niet.
0: Maar daarna is er wel een mogelijkheid?
1: Nou, waar we naar kijken is hoeveel mensen eigenlijk beschikbaar zijn om de lijnen te laten rijden. En afhankelijk van de opkomst van de medewerkers zetten wij de bussen in. En dat bepalen we eigenlijk in een aantal tijdsloten. En om 9:00 gaan we opnieuw bepalen of wij onze lijnen kunnen gaan opstarten.
0: Afhankelijk van het aantal mensen dat niet gaat staken?
1: Correct.
0: Ja. Want hebt u daar nu al zicht op dan?
1: Nee, dat weet je niet tot het moment dat de dienst begint en dat mensen zich zouden moeten aanmelden. Op het moment dat die mensen dus inderdaad niet komen opdagen of wel komen opdagen, kunnen we ook bepalen of wij routes kunnen opstarten of niet.
0: Maar dat zou dan heel beperkt zijn, een enkele route hier, een enkele route daar, moet ik dat dan zo zien?
1: Ja, dus op het moment dat er voldoende mensen zijn om de routes op te starten, om de ritten op te starten, dan nog steeds zal niet alles gaan rijden en zal er heel beperkt gereden worden.
0: Wordt het dan niet een beetje onoverzichtelijk allemaal?
1: Zeker, zeker. En dat is ook wel de uitdaging waar we mee zitten. Op het moment dat we bepaalde lijnen opstarten, die rijden naar een andere lijn toe. Ja, en het kan dus voorkomen dat die lijn niet beschikbaar is. En dat betekent dat een bepaalde aansluiting dan niet voor de reiziger beschikbaar is. En dat is ook echt het vervelende aan een staking zoals deze. Dat we niet betrouwbaar openbaar vervoer kunnen leveren.
0: Ja, er zijn al vaker acties geweest bij de bussen, maar dan was het meer gericht op jouw werkgever. Nu bent u eigenlijk geen partij in deze hele kwestie. Wat vindt u van die staking? Dag vandaag.
1: Ja, dat vinden we met name ontzettend vervelend voor de reizigers. Kijk, er kan gestaakt worden en de overwegingen waarom gestaakt wordt, ja, daar kan iedereen zijn eigen afwegingen maken. Wat wij vooral vinden, we proberen elke dag betrouwbaar openbaar vervoer en busvervoer aan te bieden. En we vinden het vooral vervelend voor de reizigers dat wij ze nu niet op een betrouwbare manier van A naar B kunnen brengen.
0: Ja, maar kunt u er ergens ook begrip voor opbrengen dat uw werknemers hier voor het werk neerleggen?
1: Nou kijk, ieder maakt daar zijn eigen afweging in. En daar staat iedereen ook vrij in om daar een afweging in te maken. Voor ons kijken we met name naar wat wij op dit moment niet kunnen bieden. En dat is gewoon betrouwbaar vervoer.
0: Nou is de staking gepland tot morgen vroeg 2:00, hè? Van 2:00 tot 2:00. Wat betekent dat voor morgen vroeg voor de bussen? Is daar al iets duidelijk over?
1: Ja, met de kennis die we nu hebben en zover we dat in kunnen schatten, gaan we ervan uit dat wij morgen vroeg gewoon weer onze dienstregeling op kunnen starten en dat wij gewoon weer betrouwbaar kunnen rijden.
0: En na 9:00 horen we meer of er vandaag nog een bus gaat rijden en waar. En dat horen we dan graag van u.
1: Zeker.
0: Laurens Bovenkamp, directeur van Q-Bus Groningen-Drenthe, vanochtend vroeg in de ochtendploeg. Hey, kijk eens aan. Hier is de zingende buschauffeur. 12.

0: Birdie met zijn ogen dicht.
1: Lopend vuur.
0: Uitverstandig onderweg. Ja, het klinkt als iets van de toekomst. En dat is er misschien ook wel. Vliegende auto's, dus een Nederlands bedrijf is daarmee bezig. En die mag dat ook verder gaan ontwikkelen. Vanaf 2028 zou het kunnen. Je kunt ermee rijden en dan moet je hem ombouwen. En dan kun je mee de lucht in. Het bedrijf Paul V in Nederland in Brabant is ermee bezig. Er zouden al 250 exemplaren Arizom van minimaal 3 ton verkocht zijn. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto, is ons lopend vuur, Sergej.
2: Ja, ik ben trouwens zelf wel benieuwd hoe het zit met de milieuzones.
0: Een vergunning hebben.
2: Vorige week in Arnhem met heel veel moeite geprobeerd eentje te omzeilen. Volgens mij is het goed gegaan. Wat wordt er op gereageerd op die vliegende auto? Nou ja, dat moet maar niet, zegt Petra Vlonk. Vele auto-ongelukken op de weg. Krijgen we dat dan straks ook in de lucht? Moet je dan ook een vliegbrevet hebben of zo? Hoe gaat dat allemaal werken? En Richard Riepema die vraagt zich ook heel veel af. Moeten ze dan ook bepaalde routes volgen? Krijg je ook no-fly zones? Nou ja, wie weet.
0: Vast.
2: Moet je een vliegbrevet halen? Wanneer komt de betaalbare variant? Want het lijkt hem zelf eigenlijk toch wel heel erg mooi.
0: Ja, volgens mij is het wel zo inderdaad. Je moet naast je rijbewijs ook een vliegbrevet hebben. Volgens mij is dat wel zo.
2: Dat lijkt mij wel heel handig, ja.
0: Praat met ons mee. 050-3188-288. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. 64% van de stemmers is het daarmee eens. Nou ja zeg, net hadden we al de zingende buschauffeur. En op de dag dat er geen treinen rijden is hier Guus Meeuwers. Hij is wel per spoor.
3: De

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
4: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
2: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan Noord Nieuws met Mark Bogema.
6: Goedemorgen. Op de Vosholen in Sappemeer zijn meerdere personen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Een auto met meerdere inzittenden raakte even voor 7 uur van de weg en botste op een boom. Hoeveel inzittenden precies gewond zijn geraakt is niet bekend. De weg is afgesloten. Er is opnieuw ingebroken bij de brandweerkazerne in Haren. Inbrekers zijn via het rolluik van de uitdrukhal het gebouw binnengekomen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. En vanwege een landelijke OV-staking rijden er vandaag geen treinen. Ook rijden er tot zeker 9 uur geen bussen van Q-Bus in onze provincie. FNV-bestuurder Edwin Kuipers legt uit waarom er wordt gestaakt.
7: Het gaat over de kabinetsplannen. En de kabinetsplannen die moeten eigenlijk van tafel als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid.
6: Meer nieuws om 8:30.
8: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, zometeen meer aandacht voor die stakingsdag in het openbaar vervoer vandaag. We gaan zometeen naar het station in Hogezand. Naar de Time Bandits.
9: Ja, goedemorgen Edwin.
10: Hallo Edwin.

0: Tally this hitting for the time bandits wel in I'm Specialized in You. 7 over 8 en je hoorde er al vaker over vanochtend hier in de ochtendploeg. De hele dag rijden er geen treinen in Nederland vanwege een staking in het openbaar vervoer. Protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En of er nog bussen gaan rijden horen we straks na 9 uur van Q-Bus. Er is er wel een enkele bus waargenomen overigens, melden onze collega's die onderweg zijn. Dus toch her en der misschien wel 1 bus of niet. Laten we eens kijken op het station in Hogezand. Daar is Elwin Baas. En Elwin, zijn daar überhaupt nog mensen gekomen?
1: Nee, ik kan daar heel kort over zijn. We staan hier nu ongeveer een kwartiertje op het perron van treinstation Hogezand-Sappemeer. En het is gewoon akelig leeg. Ik kwam net wel een fietser tegen, maar die was gewoon aan het wachten op een schoolgaand klasgenootje en of samen op te trekken. Die spreken altijd gewoon af op het station hier. Dus niet gestrand door een bus of een trein die niet rijdt. Rustig, zojuist zijn we dus ook even op het hoofdstation in Groningen geweest. Daar hebben we wel wat gestrande reizigers gesproken. Ja, en die zeggen ook, we zijn eigenlijk wel op de hoogte van de staking, maar we hoopten toch dat er nog een enkele bus zou gaan rijden. We kwamen een meneer tegen die zijn eerste werkdag heeft vandaag in Vauxhall. Moet vanuit de stad komen. Hij zei, ja, ik probeer het toch maar. En laten we hopen dat straks na 9 uur er toch een trein of een bus gaat rijden richting Hogezand-Sappemeer. Achteraf bedenk ik me net, we hadden hem eigenlijk net zo goed mee kunnen nemen natuurlijk hier naartoe. We kwamen ook nog een jonge dame tegen die zei, ja, ik heb eigenlijk stage vandaag, maar ik heb mijn stagebegeleider maar afgeappt. Ik had het wel door dat er geen bussen gingen rijden, maar ik hoopte er toch dat er nog eentje zou gaan rijden. Aan de andere kant zei ze stiekem met een glimlach, komt mij ook wel goed uit, want ik heb nog wat slaap in te halen, dus ik duik mijn bed weer in. Ja, hier dus ook rustig. Ik heb zelf nog geen bus onderweg, ook niet vanuit de stad naar Hogezand-Sappemeer gezien, maar wellicht dus straks na 9 uur meer nieuws daarover.
0: Het zal je eerste werkdag maar zijn, inderdaad. Dankjewel, Elwin Baas, we horen jou later ongetwijfeld meer. Ja, het kan wel betekenen natuurlijk, als er geen bussen en treinen rijden, dat het drukker is op de weg. Even een blik op het verkeer, Sergej.
2: Ja, ik heb op dit moment 1 file waargenomen op de A7 Winschoten richting Groningen tussen Hogezand en de afrit Westerbroek. Daar ben je 5 minuten langer onderweg. Heb je nou zelf ook iets gezien onderweg? Iets wat het vermelden waard is? 050-3188-288.
0: En zometeen, Joyce verstopt zich in de provincie voor worsttijds. Nou, zometeen de eerste aanwijzing.

0: waar Joyce of Ronald zijn. Nou, in dit geval is Joyce op pad. Ergens in de provincie is ze weer.
1: Niet met de bus.
0: Of nee, het is Ronald, denk ik, die op pad is. Nee, Ronald is op pad vandaag. Ik zei Joyce.
1: Ronald?
0: Ja, nee, ik was in de war. Maar volgens mij is Ronald. Maar dat gaan we even checken. Hallo, wie heeft de eerste aanwijzing?
2: In dit dorpje woont opvallend veel mensen die van oorsprong Boenrun komen. En dan namen ze ook wel Westeling.
0: Oh, klinkt als Ronald, hè, dit? Ja, dan is Ronald op pad vandaag. 053-188-288. Waar sta je? Dit is de grote vraag. App ons je antwoord door. Niet bellen, nee, even appen. En dan bellen we jou misschien wel terug over een half uur. Dan moet je wel de telefoon opnemen. En als je het goed hebt, je komt in de uitzending, dan win je het weerstation van Radio Noord. Met deze eerste aanwijzing.
2: In dit dorpje woont opvallend veel mensen die van oorsprong Boenrun komen. En dat namen ze ook wel Westeling.
0: Ons appnummer is 050-3188-288.

0: zo fijne plaat. Robbie Williams te gast in de ochtendploeg. En Something Beautiful.
1: Voor Stijden.
0: Ja, waar is Ronald vandaag? Aan jou om te raden waar hij is. En als je bij ons in de uitzending komt en je geeft het goede antwoord, dan ben je in het weerstation van Radio Noord. Dit was zojuist de eerste aanwijzing.
2: In dit dorpje woont opvallend veel mensen die van oorsprong Boenrun kwam. En dat namen ze ook wel Westeling.
3: Ja, ja, volgens mij zit de Westerling door de hele provincie in. Want ik heb bijna alle namen wel binnengekregen van de plaatsnamen die we hier hebben. Nou, we gaan er eens even twee doorstrepen. Ja. Het lijkt me wel netjes. Johan, jij mag een streep door Zuidhorn zetten, want daar staat Ronald niet. En ook Bellingwolde is niet de plek waar Ronald staat. Jan Ploeger en Lisbeth kwamen daarmee. Maar dat is dus ook niet juist.
0: Welke plek zoeken we wel? We doen er een aanwijzing bij.
2: Vlak boven dit dorp staat een fabriek die veel met aardappels doet.
3: Oh, dat was specifieker, hè?
0: 050-3188-288. Oh, nee, dit wilden we niet laten horen. Ik wilde dit gelijkje zo horen. Ik wilde dit laten horen.
2: Vlak boven dit dorp staat een fabriek die veel met eerappels doet.
0: 050-3188-288.
4: Bostijden.
0: Zometeen, voor ik Melissa Edrich laat horen, het Groningse nieuws. We gaan nu horen wat erin zit, Mark.
5: Nou, ik vertel zometeen meer over een gezamenlijk statement van Groningse en Friese overheden over de gaswinning.
0: En heb je al gestemd op ons lopend vuur in het Groningse luchtruim? Is geen plek voor een vliegende auto, is de stelling. Stemmen via RTV Noord. Ach, dat is rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken. 65% van de stemmers is het eens met de stelling. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. Verdere reacties hoor je straks. Nu Melissa Etheridge en Like the Way I Do.

0: Ik weet niet of dat beeld herkenbaar is, maar ik probeer op deze plaat wat een beetje ongemakkelijk te dansen vroeger. En dat lukte dan net niet, maar ik probeerde toch. Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Het is 8:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Vosholen in Sappemeer zijn meerdere personen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Een auto met meerdere inzittenden raakte even voor 7:00 van de weg en botste op een boom. Dat gebeurde ter hoogte van het tankstation. Het is niet bekend hoeveel inzittenden gewond zijn geraakt. De weg is afgesloten voor verkeer. Bij de brandweerkazerne Velland Noord in Haren is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Inbrekers zijn via het rolluik van de uitdrukhal het gebouw binnengekomen. Het rolluik raakte daarbij flink beschadigd. Of er iets gestolen is, is niet bekend. Op 19 augustus was ook een poging tot inbraak bij de kazerne in Haren. Woensdagavond was in de kazerne nog een afscheidsfeest voor een brandweerman die na 38 jaar dienst afscheid nam. Vanwege de landelijke OV-staking rijden ook in onze provincie vandaag geen treinen. En ook het busvervoer in onze provincie heeft last van de acties. Bussen van Q-Bus rijden in ieder geval tot 9:00 niet. Daarna kijkt Q-Bus of de dienstregeling weer deels opgestart kan worden. Toch blijven de problemen waarschijnlijk nog de hele dag duren, zegt directeur Laurens Hovenkamp.
2: Op het moment dat we bepaalde lijnen opstarten, die rijden naar een andere lijn toe. Ja, en het kan dus voorkomen dat die lijn niet beschikbaar is. En dat betekent dat een bepaalde aansluiting dan niet voor de reiziger beschikbaar is. En dat is ook echt het vervelende aan een staking zoals deze. Dat we niet betrouwbaar openbaar vervoer kunnen leveren.
1: De staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden FNV en CNV tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. FNV-bestuurder Edwin Kuipers zegt dat het niet bij deze staking blijft als er niets verandert.
3: Als dat niet zo is en ze gaan wel door met deze bezuinigingen, ja, dan wordt er wel opgeschaald in de acties. We zijn al aan het opschalen. 24 juni hebben we een paar uur een waarschuwingsactie georganiseerd. Nu 24 uur. Nou ja, iemand die een beetje kan rekenen weet dat boven 24 uur één dag zijn meerdere dagen. Dus hoop niet dat het zover hoeft te komen. Hè, maar het is niet gezegd dat het hierbij blijft.
1: En Groningse en Friese overheden hebben een gezamenlijk statement uitgebracht tegen de verlenging van de gaswinning bij Wieringa. Het gaat om een gasveld in de Wieringapolder bij Munnekezijl op de grens van Groningen en Friesland. De NAM heeft het ministerie gevraagd om ook na 2026 gas te mogen winnen uit het veld. Maar volgens de regionale overheden is niet goed duidelijk wat de gevolgen zijn voor onder meer de bodemdaling, het waterbeheer, natuur en de infrastructuur. Ook de impact op omwonenden moet volgens de overheden meegewogen worden in de besluitvorming. Het besluit over het verlengen van de gaswinning wordt eind dit jaar verwacht. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Sergej.
4: Ja, twee files op dit moment die op zich nog wel meevallen. De eerste vinden we op de A7 Drachten richting de stad. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Marem en Leek. Je bent hier 5 minuten langer onderweg. Dan de A28 Assen richting Groningen. Houdt daar rekening met vertraging tussen Eelde en de afrit Groningen-Zuid. Hier ben je ook 5 minuten langer onderweg.
0: En waar is Ronald voor? Waar sta je?
5: Vlak boeten dit dorp staat een fabriek die veel met aardappels doet.
0: 053-188-288 is ons appnummer.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Na lang juridisch getouwtrek stopt afvalverwerker PreZero in stad met het gebruik van een sorteerinstallatie. Er waren veel klachten over van omwonenden. Je hoort er zometeen meer over.
8: Hey, goedemorgen.
9: Goedemorgen.

0: Phil Collins en Susu Studio. Na lang juridisch getouwtrek stopt afvalverwerker PreZero in stad met het gebruik van een sorteerinstallatie. Geruime tijd klaagde omwonenden namelijk over de geluidsoverlast van het bedrijf. PreZero had niet de juiste vergunning voor het gebruik van de installatie en de rechter besloot dat het moest stoppen met het gebruiken ervan. Verslaggever Maarten Siepel ging langs een opgeluchte Saskia de Zee die in het vetgebouw naast het bedrijf woont.
1: PreZero stopt uiteindelijk met die sorteerinstallatie. Ja, dat is iets waar jullie eigenlijk al geruime tijd ook last van hebben gehad als flatbewoners.
2: Ja, dat klopt. We hebben al heel lang last van PreZero, zeker van de sorteerinstallatie. De sorteerinstallatie geeft een heel vervelend geluid, waardoor we continu dat geluid binnen in huis kunnen horen en we deze zomer niet op ons terras hebben kunnen zitten. Aan de sorteerinstallatie zit natuurlijk altijd aan vast dat er veel vrachtwagens komen. En de bewoners in de middenappartementen die ervaren gewoon dat er nu 's ochtends vroeg dat ze niet meer gewekt worden door containergeluiden. Natuurlijk is er nog containergeluid, maar veel minder gebonk. En we hopen eigenlijk ook dat nu de sorteerinstallatie uitstaat dat we minder last gaan ervaren van stofoverlast. PreZero moet natuurlijk blijven sproeien. Daar blijven we ook bovenop zitten. Maar al met al is dit een grote verademing voor ons.
1: Ja, want de rechtbank had natuurlijk al geoordeeld van PreZero moet daarmee stoppen. Dat wilde jullie graag, dat wilde de provincie Groningen ook uiteindelijk graag. Maar het duurde best wel lang eigenlijk, dat hele juridische traject.
2: Ja, het juridische traject heeft heel lang geduurd. We zijn wel enorm blij met deze uitspraak. We zijn enorm blij dat er uiteindelijk hoge dwangsommen opgelegd zijn. We gaan ervan uit dat deze ook verbeurd worden. PreZero is een tijdje doorgegaan, dus we verwachten eigenlijk dat er 3 keer geïncasseerd gaat worden.
1: Ja, want ze mochten eigenlijk al een tijdje niet meer inderdaad die sorteerinstallatie aan hebben, maar dat is nog wel even na die datum gebeurd. Dus er is nog even de vraag inderdaad, wat gebeurt er met dat bedrag inderdaad, die dwangsom?
2: Ja, dat is afwachten, maar voor de bewoners is het allerbelangrijkste dat wij de sorteerinstallatie op dit moment niet meer horen. En we hopen ook van harte dat de houtschredder hiervoor niet in de plaats gaat komen, want dan begint het hele liedje weer van voren af aan met geluidsoverlast. En wij zijn het geluid echt meer dan spuugzat.
1: Ja, want ik kan me dan voorstellen, je zit dan bijvoorbeeld op je balkon of je zit binnen en je hebt de ramen open en dan was het geluid eigenlijk niet te harde?
2: Klopt. We moesten eigenlijk deze zomer, zoals PreZero zei, samen de zomer door. Dat hield voor ons in. Ramen dicht, schuifdeuren dicht en binnenblijven en niet op ons balkon kunnen zitten.
1: Ja, dan zit je niet op te wachten als het buiten mooi 25 of 30 graden is.
2: Nee, dus helaas is de zomer nu een beetje voorbij. Het is vandaag zelfs een regenachtige dag. Maar we hopen toch dat we in de toekomst gewoon weer kunnen genieten van ons balkon.
1: Ja, nu is toch wel de vraag, want PreZero, begreep ik, is toch al wel langere tijd wel bezig om mogelijk wel een vergunning te krijgen. Is het dan zo dat er eigenlijk nog niet een streep onder kan worden gezet als het gaat om toch dit conflict wat jullie als flatbewoners hebben met deze afvalverwerker?
2: Het is zo dat PreZero alleen kan draaien als zij alle vergunningen op de juiste manier binnen hebben en zich daar ook naar gedragen en zich houden aan de vergunningen. En daar zullen wij scherp op toe blijven zien nu en in de toekomst.
0: Omwonende Saskia de Zee van PreZero in een bijdrage van Maarten Siepel. En zometeen het weer met Harma en aanwijzing nummer 3 van Ronald in Worstijden.

0: WK voetbal is al lang achter de rug. De muziekapp nog na. Shakira en Burna Boy.
1: Hoogstijden.
0: Ja, dat is natuurlijk veel belangrijker. Deze wedstrijd. Waar is Ronald? Dit was aanwijzing nummer 2. Hè?
2: Vlak boeten dit dorp staat een fabriek die veel met aardappels doet.
0: Ja. Nou, dan gaan we weer het wegstrepen.
3: Nou, laten we er nog eentje doorstrepen, want ik zie toch al wat goede antwoorden binnenkomen. Westernieland, dat is in elk geval Night Goud. En die komt best vaak nog binnen, onder andere Jan Hageman en Helene de Bond. Maar daar mag dus een dikke streep doorheen.
0: Voor Jan en Helene en voor alle anderen die het nog niet weten. De derde aanwijzing.
2: Dit dorp, vlakbij de Waddenzee, ligt in de gemeente Togelaat.
0: 050-3-188-288. Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, in vergelijking met gisteren, ik zie een zonnetje. Oh, man, wat heerlijk, lekker ineens.
4: Ja, het is wel een beetje fris. Maar dat heeft ook te maken met de aangevoerde lucht waar we op dit moment in zitten. En we zijn er nog niet allemaal klaar met de regen. Want ik zorg voor vandaag met het stijgen van de temperatuur dat de onstabiliteit wel aan het zou nemen is. En we hebben dus vandaag te maken met een aantal buien die verspreid over de provincie trekken. Ja, en er zal ook wel eens wat onweer in kunnen zitten. Nou, de zon is er in ieder geval ook bij. En de wind wordt matig tot krachtig. Komt op dit moment uit het zuidwesten, draait naar het noordwesten. En het wordt maar 17, 18 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien met opklaren weer 10 tot 14 graden als minimum. En men liet onder een uitlopen van hoge druk droog te verloop. De zon is er geregeld bij en met een zwakke tot matige noordwest- tot zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Dankjewel.
2: Dit dorp, vlakbij de Waddenzee, ligt in de gemeente Togelaat.
0: Als je het weet, en dan heb je nog heel even om ons te appen. 050

0: Ik heb stiekem met je gedanst. Je hoort een tandje lager.
1: Hoogstijden.
0: Nou, wie gaan we bellen? Wie vindt het weerstation van Radio Noord? En wie neemt de telefoon op?
2: Ja.
0: Als eerste. Zou ook fijn zijn.
2: Altijd de vraag.
0: Ging gisteren natuurlijk mis. En dat is zonde.
2: Ja.
0: Want dan heb je het goed. En dan win je het toch niet.
3: Ja, met Klaas.
0: Dag Klaas, met Edwin en Sergey van Radio Noord.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Klaas, hoe heet je verder?
3: De Bleekoer.
0: De Bleek... Zo, dat is chic.
3: Ja, chic, hè?
0: Ja, man. Waar komt dat weg?
3: Nou, Franse naam, hè?
0: Ja, heb je Franse voorouders?
3: Heel lang geleden, hoor. Heel lang geleden.
0: Ja. Waar in Frankrijk stamt het dan vandaan?
3: Uit Noord-Frankrijk, Cambrésie.
0: Oh, wat leuk, man. Maar Klaas is dan echt geen Franse naam, hè?
3: Nee, dat kan niet.
0: Ja. Waar kom je weg, hè, Klaas?
3: Onder Den Dam.
0: En jij denkt te weten waar Ronald is?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Zeg maar.
3: In Den Handel.
4: Ik ben aan de wandel in Den Handel.
0: Ja.
3: Ja.
0: Het brengt de poëet in Ronald naar boven, dit.
3: Ja, mooi, hè?
0: Ja, mooi. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Dat is een weerstation voor Huizen de Bleekoer.
3: Nou, hartstikke mooi. Ben heel blij mee.
0: Wat ga je doen vandaag, Klaas?
3: Niet zoveel. Ja, we ronden het huis een beetje. De dieren, ik heb veel dieren.
0: Oh ja, wat voor dieren heb je allemaal?
3: Dus ik heb genoeg te doen.
0: Wat voor dieren heb je?
3: Ik heb schapen, vogels, kippen, eekhoorns.
0: Heb jij nooit tijd dat je verveelt, zeg maar?
3: Nee, ik verveel me nooit.
0: Nee. Nou, ik kan me voorstellen. Nee. Blijf hangen, Klaas. Dan ga je even horen van ons hoe je het weerstation krijgt binnenkort.
3: Nou, hartstikke mooi. Ik blijf hangen.
0: Fijne dag. Mooi.
3: En bedankt.
0: Jo, mooi.
1: Hoogstijden.

0: Cool Kids over cool gesproken. Brabants bedrijf is bezig met een vliegende auto. Die werkt ook al, maar wordt nu verder ontwikkeld. Zou zo kunnen zijn als alle vergunningen rondkomen, zodat hij in 2028 ook kan vliegen. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. Is ons loopt het vuur, Sergej.
1: Ja, mensen zijn niet echt heel erg positief als ik de reacties lees. Roelof de Vries die vraagt zich af of het misschien een vroege 1 april grap is. Als we nu al kijken op de weg naar bestuurders, lijkt het soms wel of ze hun rijbewijs gehaald hebben met koffiepunten. Ja. De meesten zijn nu al een gevaar op de weg. Nou, die moeten absoluut niet gaan vliegen. En ook Koos Kleveringa, die vindt het geen goed idee. Laten we dat maar niet doen, schrijft hij. En het is alsof er al niet genoeg luchtverkeer is boven de provincie, zegt Babette van Dijk. Je zou het ook een welvaartsziekte kunnen noemen.
0: 050-318-288. Leuk als je met ons meepraat. Bel of appen op dat nummer. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. Daar is 66% van de stemmers het mee eens. Na 9 uur gaan we nog even bellen met Q-Bus om te horen hoe het ervoor staat met het busvervoer vandaag. Gaan er nog wel of niet bussen rijden? En zometeen na 9 uur ook aandacht hiervoor.
2: Het leukste de Van Grun, commissaris van de Koningin, is
3: 7 Huizen.
0: En dit was exact 15 jaar geleden. Waarom we het daarover gaan hebben, dat hoor je zometeen na 9 uur. Nu Mark Amber en Good To Be.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
3: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
2: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
4: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
2: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Groningse nieuws dan met Mark Boogma. Mark, wat zit erin?
6: Goedemorgen. Op de Vosholen in Sappemeer zijn meerdere personen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Een auto met meerdere inzittenden raakte even voor 7 uur van de weg en botste op een boom. Hoeveel inzittenden precies zijn gewond geraakt is niet bekend. En vanwege een landelijke OV-staking rijden er vandaag geen treinen. En tot 9 uur reden er ook geen bussen. Hoe dat verder gaat vanochtend, dat horen we volgens mij zo.
5: Ja, dat ga ik vertellen zometeen. Tenminste althans. Radio
0: Noord. De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
5: Ja, Q-bus was er net overleg over de uitkomst. Dus gaan er nog bussen rijden. Dan hoor je zometeen naar Pieter Gabriel.
7: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
8: Goedemorgen.

0: Met de voorhamer, de sledgehammer. Ja, je hoort het al vaker bij ons vandaag. De hele dag geen treinen. Niet alleen bij ons, maar ook in de rest van Nederland niet. Vandaag een staking in het openbaar vervoer. Protest vanuit de vakbonden tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En ook het busverkeer heeft last van de staking. We hoorden vanochtend in alle vroegte, even na zes al, Laurens Bovenkamp, directeur van Q-Bus Groningen en Drenthe. Die vertelde toen, nou, in ieder geval tot aan 9:00 geen bussen. Maar na 9:00 gaan we opnieuw bij elkaar zitten. Nou, dat is het geweest. Meneer Bovenkamp, nogmaals goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is daar uitgekomen?
1: Ja, we hebben vanmorgen om 9:00 inderdaad weer overleg gehad. En op het moment dat we zien dat de stakingsbereidheid in zo'n groot aantal toeneemt, zeg maar, dan hebben we weer moeten besluiten om niet uit te rijden.
0: En dat is dan ook definitief voor de rest van de dag?
1: Nee, dat is niet definitief voor de rest van de dag. Wij kijken en we houden toch echt in de gaten hoeveel mensen komen opdagen voor het werk en hoeveel mensen gaan staken. Ja, dat is eigenlijk voor ons ook de trigger om te kijken of we überhaupt betrouwbaar OV kunnen aanbieden. En nu hebben we moeten beslissen dat dat voor nu niet mogelijk is. En we gaan om 12:00 dat weer beoordelen.
0: Een nieuw eikpunt om 12:00.
1: Een nieuw eikpunt, ja. Juist.
0: Maar dat betekent dat heel veel mensen van uw bedrijf ook staken vandaag?
1: Ja, de chauffeurs die staken, dat zijn behoorlijke aantallen. We zien dat landelijk ook, dat er best behoorlijk wat stakingsbereide mensen zijn. En dat betekent dus bij ons ook dat een behoorlijke club mensen stakingsbereid is. En daardoor kunnen wij dus geen betrouwbaar vervoer neerzetten.
0: Nou hebben wij vanochtend wel diverse meldingen gekregen, ook van collega's ons, die toch een bus hebben zien rijden.
1: Ja, dat klopt. Nou, wij zijn wel bezig om te kijken. De bussen staan nu allemaal op het depot. Er zijn mensen die inderdaad gewoon zijn komen werken, die niet hebben gekozen om te gaan staken. Met z'n allen proberen wij te kijken wat wij kunnen doen aan de bussen, om bijvoorbeeld de bussen een extra beurt te geven, om wat kleine mankementen te verhelpen. En dat betekent dat soms een bus de weg op gaat om een rondje te rijden, om te kijken of dat mankement verholpen is.
0: Maar die bus neemt dan niemand mee?
1: Nee, uiteindelijk gaat het ons om betrouwbaar reizigers van A naar B brengen. En dat kunnen we op zo'n moment ook niet doen. En die bus neemt dus geen passagiers mee. Nee, dat kan niet.
0: Dank voor dit moment. We horen graag na 12:00 van u of er dan nog uiteindelijk wel bussen gaan rijden.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Laurens Hovenkamp is directeur van Q-Bus Groningen en Drenthe. Joren bij ons hier in de ochtendploeg. Met zometeen dreigt er uitstel voor de verdubbeling van de N33.

0: Jaguars in de ochtendploeg en I Just Might. Worden de verdubbeling van de N33 en de Neder-Saxe lijn op de lange baan geschoven. De provincie houdt rekening met deze boodschap in de weken na Prinsjesdag. Verslaggever Martijn Volkers, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand?
1: Nou, dat heeft te maken eigenlijk met een boodschap die het kabinet vlak voor de zomer de deur uitdeed. We hebben het allemaal ook kunnen lezen. Er was een groot financieel tekort op het gebied van infrastructuur bij het beheer en onderhoud van wegen, spoor en bruggen. Nou, daar heeft het ministerie van gezegd van ja, we gaan alleen nog het hoogst noodzakelijke onderhoud doen aan wegen. En als we dan kijken naar nieuwe projecten, dan gaan we ook kritisch naar kijken. En we gaan vooral inzetten op nieuwe projecten op het zogeheten hoofdnetwerk. Nou ja, toen ze dat op het provinciehuis lagen, gingen ook daar alle alarmbellen af. Want de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek, eerst naar Appingedam en later naar de Eemshaven, staat op de rol. Daar is ook al 450 miljoen voor. En we hebben natuurlijk vorig jaar ook het nieuws gehad van een startbesluit over de Neder-Saxe lijn. Stonden ze allemaal juichend in de dierentuin in Emmen. Ja, dat soort projecten. Ja, zeggen ze ook op provinciehuis, ja, we moeten wel zien of dat dan ook nog doorgaat.
0: Ja, en ze zijn er misschien wel bang voor, en dat zou dan een hard gelach zijn, dat er uitstel komt?
1: Ja, daar zijn ze zeker bang voor. Ik sprak gisteren even met gedeputeerde Erik-Jan Bennema, en hij zei het volgende.
2: Ze gaan over heel Nederland kijken. In feite zijn alle nieuwe projecten tussen haken gezet. De minister gaat zeggen, we willen beheer en onderhoud willen op inzetten. En dat is zorgelijk voor nieuwe projecten. Dus wij hebben ook aangegeven dat we absoluut noodzakelijk vinden dat dat doorgang vindt. Ook in noordelijk verband, ook in heel Nederlands verband. Dus er is ook extra geld in natuurlijk. Ook Nijbegungeld, geld van de provincie. Dus wij vinden echt noodzakelijk dat die projecten doorgaan.
0: Erik-Jan Bennema, de gedeputeerde. Komt er dan ook duidelijkheid rond Prinsjesdag?
1: Nou, rond Prinsjesdag wordt in elk geval duidelijk of er ook extra geld komt voor infrastructuur. In de wandelgangen gaan die geluiden al wel. BNN Nieuwsradio gaf vanavond, ja, er komt in elk geval 1,5 miljard bij. Nou ja, op Prinsjesdag zelf zal duidelijk worden of dat het enige is dat er nog meer in dat hele pakket gaat zitten. Ja, en op het provinciehuis verwachten ze dan in de weken daarna, dus echt in oktober, half oktober ongeveer, dat minister Vincent Karremans ook echt iets gaat zeggen over dat hele pakket van infrastructuur. Want ja, voor de mensen thuis, tot en met 2040 is er echt een miljardentekort. Dat loopt wel op tot 40, 50 miljard om voor beheer en onderhoud van, nou ja, vrijwel alle wegen en sporen ook.
0: Dat zagen we bij dat viaduct over de A28 deze week nog.
1: Is een van de

0: die verdubbelt haast in omvang. Hè. Dus er zijn grootste plannen voor die Eemshaven, voor Zuidoost-Groningen. Als je dan ook kijkt naar mensen die nog politiek aangehaald zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen, was de opkomst een paar jaar geleden echt de laagste van Nederland. Dus vertrouwen in de politiek is al laag. Ja, als je dan ook nog weer regionale bestuurders de regio instuurt, hè, je gemeente instuurt van ja, die Neder-Saxe-lijn gaat weer op de lange baan en dat geld wordt, en daar gebeurt iets mee. Nou ja, dat is natuurlijk funest voor het vertrouwen ook in de besluitvorming en in de politiek. Dus daar hamert gedeputeerde Bennema ook al op richting het kabinet van ja, kom nou wel je afspraken na, want we hebben met elkaar staan juichen daar in Emmen, dus ja. Je kunt het haast niet meer verkopen om te zeggen van we zetten een streep door voorlopig.
1: En komt er vanuit, stel afstand is natuurlijk dan de volgende vraag ook nog.
0: Nou ja, we hebben het gezien ook met vorig jaar met die tovenarij rond de Lelylijn. Toen was het 3 miljard voor de Lelylijn. Dat geld werd in één keer verschoven van de Neder-Saxe-lijn werd er van aangelegd. Ja, die hele Lelylijn hoor je bijna, is nog een plannetje van Klaas Knot geweest, maar daar hoor je niemand meer over, want er is al zo'n tekort. Nou ja, als dit dan ook rond de Neder-Saxe-lijn, rond die N33 gebeurt, ja, dat zou natuurlijk haast dramatisch zijn voor de hele regio.

0: onversneden rocker Nederland, hè. Van de New Adventures heette Come On.
1: Top 3.
0: Daar zat je misschien wel op te wachten, want we zetten je aan het werk. We zoeken plaatjes voor onze top 3 over een half uurtje hier in de ochtendploeg. Aanleiding is dit fragment, vandaag 15 jaar geleden.
2: Het leukste dub van Grun, commissaris van de Koningin, is...
0: Ja, vandaag 15 jaar geleden werd Zevenhuizen verkozen tot leukste dorp van Groningen.
3: Ja.
0: Die verkiezing deden we toen samen met het Dagblad van het Noorden. Dat was een enorm succes. Heel veel stemmen, heel veel dorpen deden ook mee. In eerste instantie 166, er waren 14 finalisten. En de eerste editie was een aangelegenheid van het Westerkwartier... met op plekken 2 en 3 ook Niekerk en Tolbert. Dieneke stuurde vanochtend nog een appje uit Appingedam...

Hij en haar man deden toen ook mee vanuit Appingedam. En een t-shirt dat destijds gemaakt was, dat droeg haar man nog steeds om mee te slapen. Leuk. Ja. Je raadt het al. We gaan in onze top 3 praten over dorpen en...

0: Danny de Munk plaatje heet Mijn Stad. Dit ging volgens mij ook over Amsterdam. Tol Hansen.
1: Ook weer een grote inspiratie geweest voor iemand die we allemaal kennen.
0: Oh ja, wie dan?
2: Het zegt overal al wet, daar is vouwen is niet goud. Ja. Schaar is hier ook naar je best, want ik kwam niet weer in hoes. En dan vouwde ik niet.
0: Ja, een grote stad.
1: Heel leuk.
0: Dat hoeft natuurlijk niet in het Nederlands, hè. Jan en Dien, Surf City. Nou, laat me weten, wat kan ik draaien? Stad, dorp, mag niet uit, plaats. 050-3188-288. Wat kunnen we draaien in de top 3 in onze ochtendploeg? Geef het door via de app op de telefoon. 050-3188-288. En wat voorbij komt, je hoort het straks rond 10:15.

0: Steenvanger, het mooie plaatje, al groot. Zometeen om 9:30 in de ochtendploeg. Een overzicht van het Gronings nieuws. Mark, wat zit erin zometeen?
1: Nou, dan vertel ik meer over het kabaal dat deze week 's nachts te horen is in het Hoge Land.
0: Worden we zometeen in ons nieuwsoverzicht. En na die tijd laat je nog wat suggesties horen van platen die bij ons binnenkomen. Voor de top 3 050-3188-288. Thema is stad of dorp. En ook ons lopend vuur komt eraan. Gaat over vliegende auto's. Ja, vliegende auto's. Ik zie ze niet vliegen. Nee, die gaan er misschien echt wel komen. Nu Paul Simon, Late.

0: Paul Simon was dat, late in the evening, vroeg in de ochtend om 9:30 het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tot tenminste 12:00 vanmiddag rijden er nog geen bussen van Q-Bus. Als gevolg van de landelijke staking van FNV en CNV ligt het openbaar vervoer in het hele land plat. Q-Bus bekeek of het busvervoer vanaf 9:00 weer voorzichtig opgestart kon worden, maar dat bleek nog niet mogelijk. Toch houdt directeur Laurens Hovenkamp de vinger aan de pols.
2: Het is niet definitief voor de rest van de dag. Wij kijken en we houden toch echt in de gaten hoeveel mensen komen opdagen voor het werk en hoeveel mensen gaan staken. Ja, dat is eigenlijk voor ons ook de trigger om te kijken of we überhaupt betrouwbaar OV kunnen aanbieden. En nu hebben we moeten beslissen dat dat voor nu niet mogelijk is. En we gaan om 12:00 dat weer beoordelen.
1: Volgens de ANWB is de grote drukte op de wegen uitgebleven. De organisatie spreekt van een vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend. De staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. FNV-bestuurder Edwin Kuipers legt uit waarom er wordt gestaakt.
3: Het gaat over de kabinetsplannen. En de kabinetsplannen die moeten eigenlijk van tafel als het gaat over de bezuiniging op sociale zekerheid. En ja, daar vinden wij natuurlijk heel veel van. Maar dat vooral dat ze er van tafel moeten.
1: De ontwikkelingen rondom de OV-staking lees je ook in het liveblog op onze site. Op de Vosholen in Sappemeer zijn meerdere personen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Een auto met meerdere inzittenden raakte even voor 7:00 van de weg en botste op een boom. Dat gebeurde ter hoogte van het tankstation. Het is niet bekend hoeveel inzittenden gewond zijn geraakt. De weg is volledig afgesloten voor verkeer. Defensie strijkt vanaf vandaag neer in het Hoge Land voor een grote militaire oefening onder de naam Falcon Leap. Major Martijn Morees legt uit wat dat voor omwonenden gaat betekenen.
4: Nou, wat u hier kunt merken is dat eigenlijk met name vliegtuigen, type Hercules transportvliegtuig, dat die laag over de regio gaan vliegen. Die stijgen op vanaf Eindhoven, vliegbasis Eindhoven, met parachutisten, met ladingen. En die gaan naar de Marnewaard en daar wordt eigenlijk een airborne aanval wordt gesimuleerd.
1: Tijdens de oefening moeten omwonenden ook rekening houden met harde knallen. Die zijn op 10 en 11 september ook 's nachts te horen. In totaal doen 600 militairen mee aan de oefening. Groningse en Friese overheden hebben een gezamenlijk statement uitgebracht tegen de verlenging van de gaswinning bij Wieringa. Het gaat om het gasveld in de Wieringapolder bij Munnekezijl op de grens van Groningen en Friesland. De NAM heeft het ministerie gevraagd om ook na 2026 gas te mogen winnen uit het veld. Maar volgens de regionale overheden is niet goed duidelijk wat de gevolgen zijn voor onder meer de bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur. Ook de impact op omwonenden moet volgens de overheden meegewogen worden in de besluitvorming. Het besluit over het verlengen van de gaswinning wordt eind dit jaar verwacht. En wie wel eens wandelt of fietst door het Hunzedal in de omgeving van Noord-Laren, kan daar sinds deze week zomaar de Hunzemobiel tegenkomen. Het elektrische voertuig maakt ook mogelijk dat mensen die minder mobiel zijn toch kunnen genieten van de natuur. Coördinator Fokker de Boer van Stichting Het Groninger Landschap. Het
5: Groninger Landschap heeft een teamje van 6-7 mensen die als chauffeur in de mobiel rondrijden. Eigenlijk allemaal vrijwilliger.
6: Niet echt heel comfortabel, maar je komt er wel.
1: Ik ben benieuwd of die vandaag wel rijdt.
0: Ja, dat zou zo maar kunnen. Klinkt ook eens een Batmobiel, zou ik aan. Batman. Dankjewel, Mark. En zometeen reacties op ons lopend vuur over bijzondere voertuigen gesproken. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. En daarna gaat het over steden en dorpen. In onze top 3, kijk wat er allemaal binnenkomt. Dit bijvoorbeeld.
7: Er zijn zoveel mooie steden.
0: Henkie. Ah, Henk Wijngaard.
7: Mijn hart verband.
0: Het gaat weer goed met hem, hè, gelukkig. Ja, zo'n operatie. Er zijn zoveel mooie steden, moet er geen water overheen lopen.
8: Dit vind ik mooi.
0: Frank, jij vindt alles mooi.
8: Ja, niet iedereen deelt dat, die mening met mij.
0: Frank en een van zijn Mirella's. De verzonken stad. Love in Spoel voel ik het ook binnen met Summer in the City. En terug in eigen land heb je bijvoorbeeld ook nog de 3J's.
9: In mijn dorp, door de kerk en de bergen.
0: En mijn dorp, dat kan ook op Sint-Grunnis, moet Edwin Jongerijk gedacht hebben.
8: Oh ja.
0: Vind ik leuk deze ook. En ook Willie Nelson heeft zich aan een stad of dorp gewaagd voor een plaatje. The City of New Orleans. 050-3188-88. Hier is Harma met het weer.
10: De doortrekking verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer. Toch laat de zon zich ook wel zijn. De wind wordt matig tot krachtig. Uit het zuidwesten draait naar het noordwesten met een temperatuur van zo'n 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. En de temperatuur zakt weg tot om de bieden 10 tot 14 graden. In buiten blijft droog, laat de zon zich geregeld zijn. En de temperatuur met een zwakke tot matige noordwest tot zuidwestenwind gaat richting 19 of 20 graden.
11: Goedemorgen.

0: Simon Webb en No Worries. Het is de 9e van de 9e, 9 september.
1: Ja.
0: Leuke datum vandaag, 9 september. Vandaag in 1999 gingen heel veel mensen trouwen.
1: Ja, 9-9-9-9.
0: Ja, en het liefst dan om 9 minuten over 9. Ja, echt waar.
1: Wat een toestand.
0: Nee, maar wel leuk.
1: Ja, maar wat een stress.
0: Ja, maar als je het helemaal geregeld hebt. Overigens, het gebeurde ook nog 10 jaar later. 9-9-2009 was ook nog weer populair.
1: Ja.
0: En 10-10-10 ook wel, maar dat bleek een zondag te zijn. Maar betekent ook dat er dus nu vandaag buitengewoon veel mensen zijn die vieren dat ze 27 jaar getrouwd zijn.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, van harte.
0: Ja, maar we weten ook dat 1 op de 3 huwelijken stuk loopt.
1: Nou ja.
0: Dus inmiddels zijn er al wat minder mensen die voor wie dit een feestelijke dag wel is.
1: Ja, dat is zo. Ja. Maar goed.
0: Toch leuk.
1: Ja.
0: 9-9-9-9 vandaag tussen 1999.
2: Lopend vuur.
0: Ja, we kijken naar de toekomst. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat er vliegende auto's zijn. Een Nederlands bedrijf heeft toestemming gekregen om die te produceren. Bedoeld om personen te vervoeren. Er moeten nog wel allerlei dingen voor geregeld worden. Het moet allemaal nog goedgekeurd worden. Maar het zou zomaar kunnen. Brabants bedrijf bij Omroep Brabant, onze collega's, zeiden dus ook, nou, 2028 zou kunnen. Prijs begint bij ongeveer 3 ton en er zijn al 250 exemplaren verkocht. Ja, hangen vast veel regels aan vast. Wat vind jij? In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto.
1: Ja, Agnes die komt met iets wat op zich wel heel slim is bedacht van haar. Want succes met alle windmolens in onze mooie provincie. Daar zul je toch wel een beetje rekening mee moeten houden. En Onneke Klip die zegt, ja, of het nou een goed idee is of niet. Nog meer luchtvervuiling, zitten we daar nou echt op te wachten? En Taco die zegt, die vliegende auto, ja, dat is iets dat al jarenlang tot de verbeelding spreekt. Vooral in de file zou natuurlijk een uitkomst zijn. Dat je er zo even tussenuit kunt glippen en door kunt gaan naar je bestemming.
0: Ja, wat jij ook zei, dat je dan. Ja. Maar dit moet wel met een landingsbaan, het is niet dat een
1: helikopter. Deze heeft een aanloopje nodig.
0: Ja, dus je moet even de vluchtstrook dan gebruiken.
1: Ja. Ja. Maar Taco zegt ook, als de overheid klaar is met alle regels die er waarschijnlijk wel bij gaan komen, ja, dan zou je toch eerst naar een vliegveld moeten rijden om op te stijgen. Vervolgens is het waarschijnlijk een slechte auto en een slecht vliegtuig. Ja, je hebt als het. Het is niet een heel groot apparaat. Wat ik
0: nee,
1: op de
0: hij staat op onze site en daar kun je hem zien staan.
1: En dan moet het allemaal wel inpassen, natuurlijk. Hè? Anneke van der Waal heeft ook gereageerd. Zegt ja, dan moet je misschien toch wel toestemming krijgen van Ilde als je op wil stijgen. Je moet je internationale alfabet op orde hebben. Jaarlijks moet die gekeurd worden. En heel veel geld kunnen en willen uitgeven aan dat apparaat. Terwijl je op Marktplaats bijvoorbeeld vele malen goedkoper een echt vliegtuigje kunt verwerven. Nou, volgens mij is dat nog steeds duur.
0: Ja, denk ik ook.
1: Maar of dat net zo duur is als die vliegende auto, ja, dat weet ik ook.
0: Maar voor hulpdiensten zou dat wel een uitkomst kunnen zijn. Dat je rijdt ergens naartoe, je loopt vast en je vliegt verder. Dat zou, ja, het zou een uitkomst kunnen zijn. En wat vind jij? Ons lopend vuur staat open nog de hele dag via rtvnoord.nl en de app van Noord. Stelling luidt, in het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. Daar is 66% van de stemmers het mee eens.
2: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.

0: bent in 3, 2, 1, mooie opmaat aan onze top 3 natuurlijk.
1: Top 3.
0: Vandaag in 2011, nu 15 jaar geleden, werd Zevenhuizen verkozen tot leukste dorp van Groningen. In de eerste ronde van de verkiezing die we daarvoor organiseerden samen met het Dagblad van het Noorden gebeurde daarna nog een paar jaar. We vroegen plaatjes om steden en dorpen. Dank voor alle mooie suggesties. We kregen ook, even kijken, Rio, New York, Las Vegas, Den Haag, Barcelona, Budapest, Philadelphia, Muntendam,
2: allemaal, ja, Muntendam,
0: Winschoten,
2: ja.
0: Scheemda, Pekel, de stad. We kregen allemaal binnen. Ik heb hem toch teruggebracht tot stad of dorp. Oh. Alleen, zonder daar een plaatsnaam aan toe te voegen. Maar toch dank voor alle suggesties. Want ABBA kwam bijvoorbeeld binnen.

0: bestaan. Gerard Schonebeek, nou die hebben we lang niet gehoord. Zeg, blij hè?
1: Ik ben er heel blij mee. Ja.
0: Top 3. Als het gaat om steden en dorpen, kwam deze ook binnen. En dat draai hem gewoon. Gerard Schonebeek, de lafaard van de stad. Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: We zijn allemaal zeer benieuwd naar de nummer 1.
0: Ja.
2: En ik niet alleen, maar Nivino, die kan ook niet wachten.
0: Die is echt mooi. Ja, die kwam al binnen.
1: We hebben nog één te gaan.
0: Ja, die wilde Piet van Dijken met Grote Stad mee. Ik draai Piet van Dijken 1 keer per jaar met Grote Stad. Dat is beter voor iedereen en dat is met bommen beren. Dan komt hij voorbij. Wel een mooi liedje trouwens.
2: Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dus gezien wat jouw eerste plaat is.
2: Oh, dus jij mag niet
0: mee. Ik moest allemaal technische dingen doen, waardoor ik jouw uren voor tevoorschijn. Dus ik doe even niet mee.
2: Okay.
0: Dat is een leuke plaat.
1: En aan mij heb je niks, dus Mark. Oh, succes. Ja.
3: Niet zo eerlijk, hè.
2: Ik dacht even, na vandaag ben ik verloren voor deze week, want jullie staan met 2-0 voor. Maar ik kan dus nog gewoon winnen.
0: Maar onderschat
1: gaat
0: Mark
1: heel
0: niet.
1: Goed met jou.
2: Okay. Volgens de laatste berichten is deze vorm helemaal in. Vind je het een beetje een goede omschrijving?
0: Ik vind hem heel mooi.
2: Okay, top.
0: Ik weet hem ook. Maar ik wist het ook. Laatste berichten. Wat is laatste bericht? Waar heb jij de hele ochtend gelezen, Mark?
3: Ja, het hoofd open.
0: Nieuws.
3: Vervoer.
0: Nieuws.
2: Oh, niet verklappen.
0: Nieuws. Ga door. Nieuws.
1: Nieuws. Nieuws. Journaal.
2: Nee.
1: Nee, ik ga nu al de verkeerde kant op.
0: Maar niks.
2: Deze vorm is niks. Helemaal in.
1: Nieuws.
0: Wat is een vorm?
3: Driehoek.
0: Ja, bijna.
3: Oh. Steentje.
0: Dat wordt hem niet, even.
3: Erg cryptisch.
1: Nee, hou op hoor, ik kan niet presteren onder druk.
0: 050-3188-288. Als je het weet.
1: Ik ga inpakken.
0: Dus geef me door, dit is nog een keer de omschrijving.
2: Volgens de laatste berichten is deze vorm helemaal in.
1: Nieuws.
0: Hoor het zometeen na Tina. En als je denkt te weten, dan heb je ons nu 050-3188-288. Nou, dat is dan die lang verwachte laatste plaat in de top 3. En die is leuk, die hebben we ook een tijd niet gehoord. Gary Rafferty en City to City. Mooie woensdag. Bye.

0: wens jou een hele fijne dag toe, jongen. Hoi.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
4: Ik heb trek in iets lekkers.
5: Neem de appels van Oudebos.
4: Iets zoets.
5: Of de pruimen van Oudebos.
4: Iets fris en sappigs.
5: Oudebos.
4: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
6: De Winter Riool Service
7: lost elke verstopping en lekkage snel op.
6: De Winter Riool Service.
7: Kijk op uriool.nl.
8: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
9: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
2: Radio Noord.
1: De Ochtend Door.
2: Met Femke de Wallen.
10: Een hele goede morgen en fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Ja, wat is toch die eerste plaats? Nou, ik kan je nu al zeggen, Egbert had het goed. Want...
2: waar je Groningen hoort. Radio Noord.
10: Het was Huey Lewis en de News. En Hip to Be Square. Goedemorgen.

Taylor Swift en Open Light op Radio Noord in de ochtend door. Het is vandaag woensdag. Woensdag 9 september. Fijn dat je luistert. En ik weet niet wat jij vandaag aan het doen bent. Misschien ben je aan het werk. Misschien ben je lekker thuis. Misschien ben je aan het sporten. Of aan het schoonmaken. Kan natuurlijk ook.

0: Hoe blieft die koffie dan?
1: Want jij mag zometeen het geluid van Noord bepalen. Jij mag bepalen welk liedje je zometeen kan horen hier op Radio Noord. En dat mag echt van alles zijn. Dat mag een liedje zijn dat past bij de dag van vandaag. Kan van alles zijn. Misschien omdat de zon schijnt. Misschien omdat je een nieuw baan bent begonnen. Of omdat je vakantie hebt. Of omdat je gewoon zin hebt in dat ene liedje. Omdat er een speciale betekenis aan hangt. Of, nou ja, vul het maar in. Dat maakt eigenlijk niet uit. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon eventjes een berichtje sturen naar 050-3188-288. En mij even laten weten welk liedje dat dan zou kunnen zijn. Er werden de afgelopen dagen al echt prachtige liedjes aangevraagd. Ben ik daar niet aan toegekomen? Je mag het vandaag opnieuw proberen. Er zijn genoeg mogelijkheden om een liedje aan te vragen. 050-3188-288. Laat mij weten welk liedje jij graag zou willen horen. Zometeen op Radio Noord. Dan hoor je hem na Gronings Goud en Irene Cara.

0: Je hoort hem extra vaak deze week. Remco K. en Nosty Stone is deze hele week Gronings goud. Anita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is jouw woensdagochtend?
1: Niet zoveel. Gewoon even zitten, luisteren naar RTV Noord.
0: Ja, het is ook niet echt top weer vandaag, hè?
1: Nee, het zonnetje schijnt wel, maar ja, dus afwachten wat er weer komt.
0: Ja. Heb je nog plannen voor vandaag?
1: Ik denk een beetje schoonmaken en een beetje andere dingetjes.
0: Ja, precies.
1: Muziek luisteren.
0: Ja, want dat vind jij fijn, hè, muziek luisteren?
1: Ja, ja.
0: Ja, en dan is er één bepaalde groep. Daar heb jij wel, die draag jij een warm hart toe.
1: Ja, klopt.
0: Vertel.
1: Dat is The Rose. Dat is een Koreaanse indie band. En die heeft heel veel Engels en Koreaans door elkaar. En zij hebben een pauze ingelast. Omdat ze zelf andere dingen willen doen. Projecten, acteerprojecten willen doen. En solo. En ja, ze stoppen nu even een poosje. En dan gaan ze pas als de Blue Moon er weer is. Dat is in 2028 of 2029. Dan komen ze weer bij elkaar.
0: Oh, wauw. En waarom specifiek als die Blue Moon er weer is?
1: Ja, hebben ze iets mee. Hebben ze ook een liedje van gemaakt. En die is ook echt heel mooi. En ook, ja, ze dragen ons ook heel een hart, warm hart toe.
0: En jullie is dan de fans, zeg maar?
1: De fans, ja. Ze zijn echt heel content met ons eigenlijk. En ja, ze doen echt heel veel voor ons wel.
0: Ja, zoals?
1: Hoe moet ik dat zeggen? Via livestreams en ja, echt van wat wij vinden van muziek. En wat voor muziek dat ze willen maken en ja, wat wij ervan vinden. En ja, echt heel, best wel mee betrokken eigenlijk.
0: Ja, dus ze vragen echt wel input aan de fans.
1: Ja, echt wel. Ja, ja.
0: Mooi. Hoe erg baal jij dat ze eventjes gaan stoppen?
1: Erg.
0: Ja?
1: Want ik kon de afgelopen keer ook niet bij de concert zijn, omdat ik een knieoperatie heb gehad. Dus ja, dat wou dus ook niet. Ik mis eigenlijk heel veel concerten, maar ja, het is niet anders.
0: Nee.
1: Dus ik hoop de volgende keer er weer bij te zijn.
0: Nou ja, het is uiteindelijk een kleine 2 jaar, toch?
1: Ja, zoiets, ja. Ja.
0: Dat is te overzien, zou je zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en nu is er iets aan de hand met het liedje dat jij hebt aangevraagd.
1: Ja, ze proberen 10 miljoen streams te krijgen, zodat ze een muziekvideo

0: kan gaan maken. Het is een band niet die echt constant video's gaan maken of zo, muziekvideo's. Het is gewoon liedjes en ja, ze zijn eigenlijk heel vrij eigenlijk. Mm-hmm. Je hebt heel veel bands die doen dat wel bij elk liedje, maar zij doen dat eigenlijk niet. En nou ja, dat is eigenlijk een beetje hun streven van, lukt het, dan doen we dat.
1: Ja. Nou, ik kan nu helaas hier niet zien hoeveel streams ze nu hebben. Maar er komt in elk geval eentje bij.
0: Leuk.
1: Want ik ga dit liedje voor je draaien. Het gaat om Chemical dus, van The Rose. En ja. Ik hoop voor jou dat ze die 10 miljoen streams natuurlijk gaan behalen. Dan kunnen ze nog even aan het werk voordat ze gaan pauzeren.
0: Precies, daarom.
1: Goed zo. Ja. Hey, dankjewel. En ik wens jou een hele fijne dag en veel luisterplezier.
0: Ja, dankjewel.
1: Okay.
0: En veel succes met je uitzending nog.
1: Komt helemaal goed. Doeg.
0: Is goed. Doeg.
1: Doeg.

0: Lighthouse Family op Radio Noord. En hi. Ja, zometeen het nieuws. Ik kan al een beetje raden, denk ik, wat erin zit. Maar desalniettemin, Mark Boogman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Het gaat weer een beetje over het OV natuurlijk. Maar je hoort ook waarom het treinverkeer niet alleen vandaag, maar misschien ook in de toekomst wel opgeschort wordt.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Het is 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Mark Boogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De provincie Groningen houdt er rekening mee dat de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33 mogelijk uitgesteld gaan worden. Dit vanwege een miljardentekort op de begroting van het ministerie van Infrastructuur, vertelt verslaggever Martijn Volkers.
10: Het heeft te maken eigenlijk met een boodschap die het kabinet vlak voor de zomer de deur uitdeed. We hebben het allemaal ook kunnen lezen. Er was een groot financieel tekort op het gebied van infrastructuur bij het beheer en onderhoud van wegen, spoor en bruggen. Nou, daar heeft het ministerie van gezegd van ja, we gaan alleen nog het hoogst noodzakelijke onderhoud doen aan wegen. En als we dan kijken naar nieuwe projecten, dan gaan we ook kritisch naar kijken. En we gaan vooral inzetten op nieuwe projecten op het zogeheten hoofdnetwerk.
1: De grote vraag is dus of de Neder-Saxenlijn en de N33 daaronder vallen. Daarvoor is respectievelijk 1,9 miljard en €450 miljoen gereserveerd. Op Prinsjesdag moet duidelijk worden wat de gevolgen van het tekort zijn voor deze projecten. Tot tenminste 12 uur rijden er nog geen bussen van Q-Bus. Als gevolg van de landelijke staking van FNV en CNV ligt het openbaar vervoer in het hele land plat. Q-Bus bekeek of het busvervoer vanaf 9 uur weer voorzichtig opgestart kon worden, maar dat bleek nog niet mogelijk. Toch houdt directeur Laurens Hovenkamp de vinger aan de pols.
11: Dat is niet definitief voor de rest van de dag. Wij kijken en we houden toch echt in de gaten hoeveel mensen komen opdagen voor het werk en hoeveel mensen gaan staken. Ja, dat is eigenlijk voor ons ook de trigger om te kijken of we überhaupt betrouwbaar OV kunnen aanbieden. En nu hebben we moeten beslissen dat dat voor nu niet mogelijk is. En we gaan om 12 uur dat weer beoordelen.
1: De staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. FNV-bestuurder Edwin Kuipers legt uit waarom er wordt gestaakt.
12: Het gaat over de kabinetsplannen. En de kabinetsplannen die moeten eigenlijk van tafel als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. En ja, daar vinden wij natuurlijk heel veel van. Maar dat vooral dat ze er van tafel moeten.
1: De ontwikkelingen rondom de OV-staking lees je ook in het liveblog op onze site. Bij de brandweerkazerne in Velland-Noord in Haren is afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Inbrekers zijn via het rolluik van de uitrukhal het gebouw binnengekomen. En het rolluik raakte daarbij flink beschadigd. Het is niet bekend of er iets is gestolen. Op 19 augustus was ook al een poging tot inbraak bij de kazerne in Haren. En eerder dit jaar werd ook ingebroken in de kazernes van Ten Boer en Bellingwolde. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Groningen hebben dieven het vooral voorzien op gereedschap. Woensdagavond was in de kazerne in Haren nog een afscheidsfeest van een brandweerman die na 38 jaar afscheid nam. In een schuur achter een woning aan de Leisterbeststraat in Musselkanaal woedde gisteravond brand. Het vuur ging gepaard met veel rook. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er enkele gasflessen geëxplodeerd. En bij de brand is vermoedelijk ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om in kaart te brengen waar de asbestdeeltjes terecht zijn gekomen. En Defensie is vanaf vandaag in het Hoge Land voor een grote militaire oefening onder de naam Falcon Leap. Die duurt tenminste tot 19 september. 600 militairen doen mee aan de oefening, waarbij 32 voertuigen worden ingezet. Ook wordt er gebruik gemaakt van oefenmunitie en dus moeten omwonenden rekening houden met harde knallen. Die knallen zijn 's nachts ook te horen af en toe. En Martijn Moorees, majoor Martijn Moorees moet ik zeggen, die legt uit waarom.
9: De noodzaak die leidt er eigenlijk toe dat we eigenlijk wel zullen moeten. En kunnen we dat 's nachts niet, ja, dan missen we eigenlijk een heel stuk van de training om onze mensen voor te bereiden op het echte werk.
1: Ja, die knallen zijn 's nachts op 10 en 11 september te horen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
13: Vandaag trekken verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer. Toch laat de zon zich ook wel zijn. De wind wordt matig tot krachtig. Uit het zuidwesten draait naar het noordwesten met een temperatuur van zo'n 17 of 18 graden. Vanochtend en vannacht vrienden nog eventueel aanwezige buien. En de temperatuur zakt weg tot andere gebieden 10 tot 14 graden. In buiten blijft droog, laat de zon zich geregeld zijn. En de temperatuur met een zwakke tot matige noordwest tot zuidwestenwind gaat richting 19 of 20 graden.
0: Dankjewel Harma. Ja, ben jij een beetje van het spelletje spelen en dan met name dat hele leuke dobbelspel. Nou, dat is er nu ook in het Gronings. In het Grunnigs, Fiefgeliek heet het. En zometeen ga ik zelf dobbelen om te kijken of jij kans kan maken op dat hele leuke spel, Fiefgeliek. Hoe het allemaal werkt, hoor je zometeen.
14: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda. De specialist van Noord-Nederland.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Bouw- of metaalproject?
18: Staaldigitaal.
17: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Terrence Van Darby op Radio Noord en Sign Your Name. Het is exact 10:15.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, en die bepalen het lot van ja, eigenlijk of jij kans maakt op Vivgeliek of niet. Want Vivgeliek, dat is het klassieke dobbelspel in het Grunnigs. Hartstikke leuk, alles is in het Grunnigs. Extra leuke uitdaging is om het dan ook in het Grunnigs te spelen. Dat zou voor mij dan nog wel een behoorlijke opgave zijn. Maar goed, we gaan een uitdaging niet uit de weg. Ja, hoe werkt het? Ik heb zo'n bakje met dobbelstenen. En er zitten niet 5 in, maar 3. Er komen zo meteen 3 getallen uit. En als die getallen in jouw telefoonnummer zitten, en dan heb ik het over het stukje na de 06... dan mag je direct bellen met 050-3188-288. Klopt het allemaal? Zit je die getallen in jouw telefoonnummer, dan neem ik op. En als ik jou dan aan de lijn heb, dan is het spel voor jou. Zo simpel is het. Dus, ik zou zeggen, pak vast je telefoon. Toets vast in 050-3188-288. Dat scheelt weer tijd. Dan ga ik nu dobbelen. En dan gaan we eens even kijken of die 3 getallen in jouw telefoonnummer tevoorschijn komen. Zo. Ze zijn geland en ik ben uitgekomen op de 1, de 2 en de 5. Dus heb jij na je 06, dus na 06, heb jij een 1, een 2 en een 5 in je telefoonnummer? Dan mag je nu bellen. Hoeft niet per se in die volgorde. Het mag ook de 5, de 2, de 1 of de 5, 1, 2 of de 2, 1, 5. Dat maakt allemaal niet uit. Als je maar gewoon belt. Ik zie al dat er heel veel wordt gebeld. Even kijken hoor. Goedemorgen, met wie?
3: Marga Kruis.
0: Dag, Marga. Hoe is het met jou vandaag?
3: Nou, het gaat goed met mij vandaag.
0: Ja?
3: Ja.
0: Waarom?
3: Nou, ik mag vanmiddag weer naar mijn kleinzoon toe te oppassen. Dus

0: die lekker knuffelen.
1: Oh, hoe oud is je kleinzoon?
0: Anderhalf.
1: Ach, gossie.
0: Dus dat is wel heel gezellig.
1: Ja, ach, dat is zo leuk, zo'n leuke leeftijd.
0: Ja, precies.
1: Loopt hij al?
0: Hij loopt al, ja. Hij liep eigenlijk vlak na zijn eerste verjaardag.
1: Oh, daar was hij er vroeg bij.
0: Hij was er heel vroeg bij.
1: Ja, atletisch manneke.
0: Ja, precies.
1: Ja, mooi. Hey, Marga.
0: Ja?
1: Ik ga eens even kijken of jij een 1, een 2 en een 5 in je telefoonnummer hebt. Nou, ik zie zelfs 1-1, 3-2'en en 2-5'en. Zo.
0: Ja.
1: Nou, jij hit de jackpot. Dat betekent dat die voor jou is.
0: Dankjewel.
1: Het spel Vivgeliek.
0: Ja.
1: Dus ik kom naar je toe.
0: Hé, hey, hartstikke leuk.
1: Bedankt voor het meedoen. Ja, zo moeilijk was het niet, maar het is je toch gelukt.
0: Ik zat er helemaal klaar voor.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Met een kop koffie, dus dat...
1: Wat wil je nog meer?
0: Ja, precies. Wat willen mensen nog meer?
1: Nou, knuffelen met de kleinzoon.
0: Ja, precies, dat.
1: Nou, heel veel plezier vanmiddag. En als je aan de lijn blijft, dan gaan we het even naar je toesturen.
0: Ja, nee, dankjewel.
1: Tot zo.
0: Joe.
1: Zometeen doe maar eerst de pauze halen.

0: worden. Allemaal mensen die worden wakker in de app en die appen. Ja, dat getal zat niet in mijn telefoonnummer. En dat getal zat niet in mijn telefoonnummer. Nou, één mazzeltje. We gaan dit 2 keer per dag doen. Fiefgeliek, 's ochtends in de ochtend door. En vanmiddag bij Karel weer in de middag door. Dus misschien dobbelt hij wel 3 getallen die in jouw telefoonnummer zitten. En dan maak je dus kans op dat hele leuke dobbelspel Fiefgeliek. Mika en Relax, Take It Easy. Nou, dat zou daar ook van op toepassing kunnen zijn. Waar dat niet van op toepassing is, is de plaat die we zo meteen gaan tellen. Welke dat is, hoor je zo meteen. Wat je kunt winnen, vertel ik je ook zo na het nieuws van 11 uur.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur. 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat

0: dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
2: Voordeeluitjes.nl. Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: voordeeluitjes.nl. De buren van Blijenberg, de buren van Blijenberg.
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
7: Radio Noord.
8: De ochtend door.
9: Met Femke de Wallen. Deze plaat domineerde de dance charts al vroeg in het voorjaar. Je hoort hem zo hier op Noord. Maar eerst mijn favoriete tijdverdrijf. Dan ben je.

Het is een plaat van half Nederlandse makelij. Another is een dance duo uit Nederland. En ze deden het samen met 54 Ultra en Talk to You op Radio Noord. Tel en bel. Ja, je mag aan de bak. We gaan tellen en bellen. Ik heb een plaat voor je klaarstaan. En als jij zo meteen mij kunt vertellen hoeveel keer het woord dat ik je meegeef voorkomt in die plaat, dan mag je bellen 050-3188-288. En als je dat goed hebt, dan win je het hele leuke schoudertasje. De fanny pack, zoals we dat liefkozend noemen. We gaan deze plaat tellen.

Dit is natuurlijk Spandau Ballet en Gold. En als jij zo meteen weet hoe vaak je het woordje gold hoort in deze plaat, dan mag je bellen 050-3188-288 om dus kans te maken op dat schoudertasje. Ik wens jou heel veel succes.

0: Nou, je mag bellen. 050-3188-8. Als jij mij weet te vertellen hoe vaak je het woordje gold hoorde. Volgens mij is hij niet heel erg ingewikkeld vandaag, net als gisteren. Dus we gaan eens even kijken of de eerste, de beste die belt, het ook meteen goed heeft. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Astrid.
0: Dag Astrid, hallo.
1: Hallo.
0: Hoe is jouw woensdagochtend?
1: Gezellig. Mijn kinderen hebben een marsjedag.
0: Hallo.
1: Ze zijn gezellig aan het meetellen.
0: Ja, vanuit de auto, hoor ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar we zijn stil.
0: Oké. En hebben jullie ook echt met z'n allen geteld?
1: Ja, we hebben met z'n allen geteld.
0: Kijk eens even aan. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd wat eruit is gekomen. Hoe vaak hebben jullie gold gehoord?
1: Nou, mijn zoontje wou het zeggen. Zes.
0: Zes? Nee, dat is helaas niet goed.
1: Oh, jammer.
0: Ja, het is echt ook veel te weinig.
1: Oh, oké. Ja,
0: maar geef niks.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel voor het meetellen en nog een fijne margedag, hè?
1: Ja,
0: doeg. Nee, 20 is ook niet goed. Doei, doei. Even kijken, we gaan naar de volgende. Goedemorgen, met wie?
2: Met mevrouw Schouw.
0: Ja, goeiedag.
2: Goeiedag.
0: Nou, hoeveel heb jij geteld?
2: Ik denk 25.
0: Nee, dat is dan weer veel te veel.
2: Oh. Ja. Jammer.
0: Helaas. Oké, doeg. Ik denk, nou, dit wordt een appeltje eitje, maar dat valt toch tegen. Goedemorgen, met wie?
3: Met Corrie.
0: Dag Corrie.
3: Ik heb 14 geteld.
0: Oeh, je bent heel warm. Maar het is niet goed.
3: Jammer dan.
0: Oké, doeg.
3: Doeg.
0: Goedemorgen, met wie?
4: Dag Corrie. Henny.
0: Dag Henny.
4: Ik heb 14 geteld.

0: En dan wens ik je nog een hele fijne dag. Blijf even aan de lijn.
1: Ja, jij ook. En je doet het hartstikke leuk. Ik luister altijd heel graag naar je.
0: Ah, oh, dankjewel.
1: Je bent echt een aanwinst voor Radio Noord. Ja.
0: Dat vind ik heel lief, dankjewel.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja,
0: oké, okay, dankjewel Lia. Ik spreek je zo nog even.
1: Ja, is goed.
0: Doeg. Oh. Nou, wat lief. Ik ben er even stil van. Zometeen Olivia Dean, maar er is Driefzand en Irene Wilkes.

0: Jackson 5 op Radio Noord en ABC in de ochtend door. En zometeen hoor je het laatste nieuws uit onze provincie. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Nou, dit geluid komt misschien wel steeds dichterbij.
0: Daar word jij heel blij van.
1: Zeker.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het is exact 11:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Femke. De WK wielrennen is weer een stapje dichterbij voor Groningen en Noord-Drenthe. Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de wereldkampioenschappen in 2032. Noord-Nederland heeft alleen concurrentie van India. De WK wielrennen behoren tot de grootste sportevenementen ter wereld. Volgens Nijbegun sluit zo'n groot sportevenement aan bij de ambities van de economische agenda, zoals economische ontwikkeling, leefbaarheid en regionale trots. Op 23 september maakt de Internationale Wielerunie, de UCI, bekend of Groningen en Noord-Drenthe de WK mogen organiseren. De provincie Groningen houdt er rekening mee dat de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33 op de lange baan geschoven worden. Dit vanwege een miljardentekort op de begroting van het ministerie van Infrastructuur. Verslaggever Martijn Volkers.
10: Toen ze dat op het provinciehuis lagen, gingen ook daar alle alarmbellen af. Want de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek, eerst naar Appingedam en later naar de Eemshaven, staat op de rol. Daar is ook al 450 miljoen voor. En we hebben natuurlijk vorig jaar ook het nieuws gehad van een startbesluit over de Neder-Saxenlijn. Stonden ze allemaal juichend in de dierentuin in Emmen. Ja, dat soort projecten, ja, het zeggen ze ook op het provinciehuis, ja, we moeten wel zien of dat dan ook nog doorgaat.
9: Op Prinsjesdag moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor deze projecten. Afvalverwerker PreZero in Stad stopt voorlopig met het gebruik van een lawaaierige sorteerinstallatie. Al lange tijd klaagden omwonenden over geluidsoverlast van het bedrijf. PreZero had niet de juiste vergunning en de rechter besloot dat het moest stoppen met het gebruiken van de sorteerinstallatie. Saskia de Zee, die in het flatgebouw nabij het bedrijf woont, is opgelucht.
11: We hopen eigenlijk ook dat nu de sorteerinstallatie uitstaat, dat we minder last gaan ervaren van stofoverlast. PreZero moet natuurlijk blijven sproeien. Daar blijven we ook bovenop zitten. Maar al met al is dit een grote verademing voor ons.
9: Ja, het bedrijf probeert ondertussen alsnog de juiste vergunning te krijgen. Ja, en tot tenminste 12 uur rijden er geen bussen van Q-Bus in onze provincie. Als gevolg van de landelijke staking van FNV en CNV ligt het openbaar vervoer in het hele land plat. Om 12 uur overlegt Q-Bus opnieuw over de situatie en wordt bekeken of er alsnog bussen kunnen gaan rijden vandaag. Overigens rijdt hier en daar wel een bus door onze provincie, maar dat is vanwege onderhoud. De bussen nemen geen passagiers mee. Daar kwam deze passagier in Stadskanaal ook achter.
12: Vanmorgen moest ik ook met de bus hierheen. Alleen het kon ik niet komen. Ik moest naar school toe. Alleen zaten tot 9 uur hadden ze vertraging en konden ze niet komen.
13: Dus voor jou helaas sowieso tot 12 uur ook niet?
12: Ook niet. Zo, dan kan je niet naar huis.
13: Maar waar moet je naartoe?
12: Ik moet naar Tweedemond.
13: Heb je nog een andere oplossing om thuis te komen?
12: Ja, moeders bellen.
9: Ja. Mijn moeders zal niet goed voor zijn,
8: ja,
9: toch?
8: Ja, die lossen alles op.
9: Zeker.
8: Dankjewel, Leo. Meer nieuws vind je natuurlijk op rtvnoord.nl en in onze app. Dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
14: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer. Verder is er ook ruimte voor de zon. En met een matige tot krachtige zuidwest- tot noordwestenwind is het een graad of 18. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. De temperatuur zakt weg met opklarend weer richting 10 tot 14 graden. En maandag een droge dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot matige noordwest- tot zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
8: Dankjewel, Harma.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de appels van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: Of de pruimen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudebos.
17: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
18: Meubeldorp. Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
19: Bouw- of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Staal zagen, boren of lassen.

0: een van de wat lievere liedjes van Madonna. True Blue op Radio Noord in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ze waren zo dicht bij de nummer 1. Ze stonden een aantal weken op nummer 2, toen op nummer 3, toen gingen ze weer naar nummer 2. Inmiddels zijn we toch wel zo'n 9 weken verder en staan ze al 9 weken in de Noord 9. Dat is de hitlijst van Radio Noord, die elke zaterdag bekend wordt gemaakt in Café Martini. Maar ik heb wat slecht nieuws voor deze mannen, want ze zijn nu toch een beetje richting de onderkant aan het zakken. Vorige week op plekje 4 en nu deze week op plek 6. Het liedje is er niet minder leuk om, want die blijft gewoon heel erg fijn. Dit zijn Bronsma en Staal op Radio Noord. En had ik je maar nooit laten gaan.

0: ik heb gisteren weer wat valse informatie op de radio verkondigd. Namelijk dat Coldplay naar Nederland zou komen. Nou, ik zal mijn dochter even een lesje journalistiek geven. Hoe check je nou of een bron juist is of niet?
1: Ho, ja, maar jij roept het dan vervolgens. Dus
0: ja,
1: ook bij jou
0: ook bij mij
1: het,
0: ging er wat fout. Ja, dat klopt. Ik zal hand ook volledig in eigen boezem steken. Maar deze man, die komt wel.
1: Stevie.
0: Ja. Oktober.
1: Zal ik je eens wat vertellen?
0: Ga je daarheen?
1: Nee, ik heb hem al een paar keer live gezien.
0: Is het wat?
1: Hij is heel goed, ja. En ook heel leuk. Nou, hij is ook wel een soort dominee tussen de bedrijven door. Want dan gaat het heel veel over God. En,
0: oh ja.
1: Maar los van dat, het is een hele leuke man. Hij vindt het volgens mij echt leuk om in Nederland te zijn. Of hij acteert het goed. En hij is gewoon nog knettergoed. Dus ja, ik zou het je wel aanraden.
0: Nou, we gaan eens kijken of we daar kaartjes voor kunnen regelen. Ik zou vanochtend om 10 uur klaar zitten om kaartjes voor Roxy Dekker te fixen. Toen appte mijn dochter om 11:30. Is het gelukt? Maar ik had even iets anders aan de kop. Dus ik ben het helemaal vergeten.
1: Ja. Nou ja, Roxy Dekker.
0: Nee, dat is leuk.
1: Ja, maar die loopt ook nog wel 30 jaar mee, bedoel ik.
0: Ja, zo. Ja. Oké. Nou ja, goed. Het was een leuk uitje geweest. Maar moeten we het ook even over het programma hebben?
1: Ja, vind ik goed. Ja. Gaan er nog wat bussen rijden? Dat is hem de grote vraag. Er wordt natuurlijk gestaakt. Over een paar minuutjes hebben ze bij Q-Bus weer overleg, topoverleg. En ik hoop dan de directeur van Q-Bus echt direct daarna op de radio aan de lijn te krijgen. Want die kan dan even een update geven. Want ja, het kan zomaar dat er toch ergens een paar bussen rijden.
0: Ja.
1: En daar ben ik ook wel benieuwd naar in Alte Veranders. Want onze collega Arie Hut, die altijd met de fiets, gewone fiets, vanuit Sauwerd naar Groningen rijdt. Of de bussen nou wel of niet rijden.
2: Weer, wind.
1: Ja, dat maakt hem echt niks uit. Nee. Hè? Dat vind ik wel mooi hoor. Maar die rijdt daar de grote weg op bij Sauwerd. En die ziet gewoon lijn 65 rijden vanochtend vroeg.
0: Oh.
1: Dus er zijn bussen die rijden. En ik ben wel in Alte Veranders, denk ik, is een mooi platform om het over het OV te hebben. Dus hoe afhankelijk ben je überhaupt van het openbaar vervoer? Ben ik wel benieuwd naar. Maar ook, rijden de bussen bij jou wel? Laat het alsjeblieft weten, want iedereen heeft er wat aan. En wat ik ook wel leuk vind, een soort koppelservice. Een soort dating app worden we met altijd wat anders. Want ja, er zijn mensen die wel met de auto ergens heen gaan en die dan nog plekken over hebben en die nu toch wel bereid zijn om mensen mee te nemen. Voor een soort carpoolen of elkaar een lift geven. Of, dus laten we een soort matchmaker zijn. Ga jij vandaag ergens heen met de auto en wil jij een andere Radio Noord luisteraar graag helpen? Bel ons dan even. Of zoek jij een lift? Bel ons ook even. En wie weet kunnen we, ook al hebben we maar één match gemeet, dan is dat toch al mooi.
0: Gemeet.
2: Ja, dat is heel nobel. Ik ben benieuwd of het lukt.
1: Ik ook.
0: Zou mooi zijn.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Dat is tussen 12:30 en 1:00.
1: Ja, en de dierenarts komt weer langs, Frank de Bond.
0: Oh ja.
1: Dus heb je vragen over je huisdier? Waarom rolt mijn slang nu rechtsom op in plaats van linksop? Ik zeg maar wat hoor. Ja, je weet het niet. Ja. Je kunt overal voor terecht bij Frank, want we doen weer een telefonisch spreekuur.
0: Nou.
1: En wat hebben we nog meer? Nou, we zien het zo.
0: Goed,
1: leuk.
0: Zo.
1: Dat, we gaan het dus, gewoon leuk maken.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Volgende plaats zou je het woordje husband wel kunnen vervangen door taxi, denk ik.
1: Ja?
0: Ja, of...
1: Big Yellow Husband?
0: Nee.
1: Oh.
0: Of bus.
1: Oh, ja, leuk.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 12 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
11: En aan het nieuws van de man die is opgegroeid in Delfzijl. Dus wel wat wind en regen gewend is.
12: Oh, zeker.
11: Toch?
12: Absoluut.
11: Goedemiddag, Leo.
12: Ja, goedemiddag, Nivino. Ja, het openbaar vervoer ligt ook in onze provincie plat door een landelijke staking. Leden van vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op sociale zekerheid. Ze rijden de hele dag in treinen. En het is nog niet bekend of en wanneer de bussen van Qwis weer gaan rijden. Dat wordt elk moment beslist. De WK wielrennen in Groningen en Noord-Drenthe zijn weer een stapje dichterbij. Nijbegun stelt €20 miljoen beschikbaar voor de organisatie van de wereldkampioenschappen in 2032. Noord-Nederland heeft alleen concurrentie van India. En burgemeester Roelien Kamminga van Groningen kondigt straks maatregelen aan tegen drugsoverlast op het Martini-Kerkhof en aan de Speelsluizen in stad. Bewoners ergeren zich volgens de gemeente aan langere tijd aan schreeuwende mensen, onderlinge ruzies, dealen, gebruiken en het doen van behoeftes. Wat die maatregelen zijn, hoor je om 12:30.
11: Tot dan.
12: Tot dan.
13: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen.
4: Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement, van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: De Winter Riool Service
16: lost elke verstopping en lekkage snel op.
15: De Winter Riool Service.
16: Kijk op uriool.nl.
17: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
19: Radio Noord.
20: Tussen de middag.
21: Met Nivino Geertsema.
22: Goedemiddag, zo een laatste update over de landelijke OV-staking. Want gaan de bussen in Groningen nou wel rijden of niet?

0: AHA met Take On Me op Radio Noord. 7:07 is het. En ja, we zijn allemaal in de ban van de landelijke OV-staking. De hele dag. Nou, dat is je vast niet ontgaan. Maar de grote vraag is nog, hoe gaat dat nou met die bussen? Want een collega van ons zag bijvoorbeeld de lijn 65... gewoon door Sauer rijden vanochtend. Her en der rijdt er wel wat, maar het is allemaal nog zeer onzeker. En daarom is het goed dat Laurens Hovenkamp van de Q-bus nu aan de lijn is. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zo net weer topoverleg gehad bij jullie dus intern. Wat is het laatste nieuws wat je daaruit kan delen met ons?
1: Nou, topoverleg, ja, het is wel een belangrijk overleg geweest. Want wij hebben besloten in het overleg dat wij vandaag niet met de bussen naar buiten gaan.
0: Nee, helemaal niet. Waarom was dat nu nog onzeker, zeg maar? Vanochtend was dat nog onzeker of dat zou gaan gebeuren?
1: Ja, wij kijken eigenlijk in de ochtend kijken we hoeveel mensen komen eigenlijk binnen en melden zich aan om te gaan werken. En eigenlijk weet je dan ook hoeveel mensen er staken. En om eigenlijk de buslijnen betrouwbaar op elkaar af te stemmen, heb je gewoon een bepaald aantal mensen nodig om de lijnen op elkaar af te stemmen. En om de reizigers niet onderweg te laten staan. Nou, we hebben nu eigenlijk geconstateerd dat wij dat vandaag niet meer betrouwbaar kunnen neerzetten. En daarmee ook de duidelijke boodschap geven op dit moment dat wij niet meer gaan rijden met de bussen.
0: Nee, en dat geldt voor vandaag. Nou zijn er ook verhalen dat dan de dienstregeling morgenochtend weer opstarten, dan ook weer problemen zou kunnen veroorzaken. Hoe kijk je daarna?
1: Nou, dat hebben wij meegenomen in overweging. En juist door het besluit nu te nemen om niet uit te rijden vandaag, kunnen wij de voorbereiding voor morgen in zoverre voorbereiden dat wij verwachten dat wij morgen onze dienstregeling 100% betrouwbaar kunnen oppakken.
0: Hoe kan het dan dat er vanochtend bijvoorbeeld in ieder geval één bus is gaan rijden?
1: Ja, nou, ik krijg wel meer meldingen. Er rijden mensen, er zijn een aantal mensen die toch bussen onderweg zien rijden. Wat wij doen is ook reparaties aan onze bus. Of wij verplaatsen bussen bijvoorbeeld naar de servicepartijen, naar de garages of tussen bepaalde stallingen. En dat betekent dat er daarom wel bussen op de weg rijden, maar deze bussen nemen geen reizigers mee.
0: Oh, oké. Okay. Maar nogmaals, die collega van mij, die zag lijn 65, dat stond gewoon voorop. Zoutkamp, er stond verder geen aparte mededeling bij.
1: Dat zou een technische instelling kunnen zijn in de bus. Hè, dat hij de bus normaal gesproken om die tijd op lijn 65 rijdt. En dat hij daarom dat aangeeft. Ja, idealiter hebben we dat er niet staan. En is de lijnfilm, zoals dat heet, is die uit.
0: Hoe gaat dat dan binnen Q-bus? Want ik kan me voorstellen dat er ook chauffeurs zijn die dus wel willen rijden. Wordt ze dat dan verboden?
1: Om te rijden, bedoelt u?
0: Ja.
1: Nou, wat wij verbieden is een groot woord. Wat wij doen is, wij kijken dus of er genoeg mensen beschikbaar zijn om lijnen betrouwbaar op te kunnen starten. Als dat niet het geval is, bespreken we eigenlijk welke werkzaamheden zijn er nog meer die we in kunnen vullen. Anders dan met de bus op een lijn gaan rijden. En op die manier pakken we het gezamenlijk aan. En kijken we welke werkzaamheden er zijn. En voeren we die werkzaamheden uit met elkaar.
0: Ja, heeft u veel reacties gekregen als Q-bus zijnde van reizigers? En zo ja, wat is het karakter van die reacties?
1: Nou, wat je algemeen ziet is dat er best veel gecommuniceerd is in de afgelopen periode. En dat mensen in de afgelopen dagen al alternatieve methoden hebben gezocht om te reizen of om zich te verplaatsen. En dat betekent dus dat mensen daarin goed geïnformeerd zijn in de afgelopen dagen en daar rekening mee hebben gehouden. En dat zijn ook de reacties die we krijgen. Dus het is voorspeld, het is ook, er is vroeg over gecommuniceerd. En eigenlijk de reacties krijgen we in het verlengde van dat.
0: Wat vindt Q-bus eigenlijk zelf en wat vindt u zelf van zo'n algehele stakingsdag?
1: Ja, kijk, wat wij ervaren, wat wij eigenlijk dagelijks proberen, 7 dagen in de week, elke dag proberen we betrouwbaar busvervoer aan te bieden. En te zorgen dat we betrouwbaar reizigers van A naar B kunnen brengen. Ja, op een dag als deze kunnen we dat niet doen. Ja, dat vinden we echt wel lastig om te constateren. Want ons hoofddoel is betrouwbaar busvervoer. En dat kunnen we niet aanbieden nu.
0: Nee, Nee. Nou werd er in de afgelopen dagen werd er ook gecommuniceerd dat er mogelijk bussen zouden gaan rijden. Hè, een aantal. Nou, dat horen we nu, dat gebeurt niet. Maar toen dat werd gecommuniceerd, werd er ook bij gezegd, zelfs als in de reisplanner wel een bus staat, dan hoeft dat niet te betekenen dat die echt gaat rijden. Hoe zit dat voor morgenochtend dan? Kunnen mensen er gewoon 100% van uitgaan dat hun bus gaat?
1: Ja, met de informatie die ik nu heb en met het besluit dat we nu hebben genomen, bereiden wij ons voor op eigenlijk de uitdruk van morgen vroeg, dus de start van morgen vroeg. Op het moment dat morgen in de reisplanner staat dat die bus gaat, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat die gaat. En de overmacht situaties als een storing of iets dergelijks daar gelaten. Ja. Maar morgen mag weer dezelfde dienstverlening van ons verwacht worden als die we in de afgelopen dagen ook en afgelopen maanden ook hebben gegeven.
0: En anders weet men nu wel te vinden, denk ik.
1: Uiteindelijk komen ze bij mij uit.
0: Dank u wel. Succes met deze toch aparte dag voor iedereen en alles in het openbaar vervoer. Nou, en dan ben ik blij dat ik thuis werk, Harma, of niet?
2: Ja, zo is dat. De dure night doet.
0: Nee, dat is toch wel fijn. Wat voor weer kunnen we verwachten voor de mensen die wel nu echt de fiets moeten gaan pakken als ze niet met de auto kunnen?
2: Nou, dat er een beste poesterwind staat. Want dat heb ik dus voor mij ook ondervonden. En voor de rest is het dan wel oren schierdreug. Dat mag ook wel even. Want ja, er is natuurlijk flink wat waterverhaal. Gisteren in totaal 23 mm in rood schaal. Op dit moment half bewolkt. 4,5 uur de zon. En het is dat dus ver nog dreug. 17 graden nog maar op de thermometer. Met een motige tot vrij krachtige zuid-zuidwestelijke wind. Slochten 17 graden. De barometer stamp 6 millibar. 24,5 mm. In een windschoot 25 mm. En vermuiders bleef nog altijd dreug. Met 17,5 graden. Of wisselen van bewolking en zon. Ja, in de komende dagen is het zo dat. Ja, het is van alles en nog wat een beetje. Het is de ene dag dan is het weer wat wisselvallig met de regen en buien. Er volgt er weer een rug van hoge druk. En dan stabiliseert het weer. En dan gaat die temperatuur weer om de bieden groot of 20 link. Ja, dat is eigenlijk het beeld. Ja, in vanmiddag dus ook. Want verspreid over de provincie kriebelt te maken met buien. En die buien die kunnen mogelijk ook wel vergezeld gewoon van onweer. Er is tussendoor ook wel zon. En de temperatuur 17, 18 graden. Met een motige tot krachtige wind. Die komt uit westelijke regens. Vanochtend en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. Temperatuur zak weg richting 10 tot 14 graden. Met opklaren weer. In maan, zoals nou, liep dreug. Met regelmatig zon en 19 of 20 graden. Vrijdag begint met bewolking en onweer geregend. En donderdag nog een aantal buien. Met 18, 19 graden. Zaterdag liep er weer dreug te blijven. Een grootje of 20. Zon nog weer een paar buien. In maandag weer dreug. En de temperatuur daar ook 20 of 21 graden.
0: Harma, vandaag de grote dag, hè? Ja, want dit is niet de laatste single met Harma Boer.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt, ja.
0: Mogen we al wat verklappen?
2: Ja, dat mag wel.
0: Okay,
2: vrijdag is de release.
0: Vrijdag is de release?
2: Vrijdag is de release en vanmiddag maak ik met reportage.
0: Oh. Dat heb je jezelf nou op de hals gehaald.
2: Ja, ik vind het hartstikke spannend.
0: Ja, wij allemaal. Wat gaat dit doen met jouw status, Harma, denk je? Het feit dat jij dus
2: dat
0: weer...
2: Ik nooit. Oh. Ja, ik heb zoiets verlat net over ons inkomen. We zien het wel. Het was een geweldige ervaring. En het was fantastisch om te down. En leuke samenwerking. Dus ja, wat dat betreft, door ligt het allemaal niet aan. Het is maar net even, hoe wordt het ontvangen, hè?
0: Ja, dat is de vraag. En heb je nog wat tijd voor ons om gewoon te doen wat je normaal altijd doet?
2: Ah, dat gaat er gewoon weer tussen de...
0: Ach, wat straks met al die rode lopers en premières en gala jurken.
2: Nee? Ik heb niet ooit een jurk.
0: Oh, nou, dan moest het hem kopen. veel plezier deze week, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi.
2: Denk er al. Snutneus.

0: Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. 50 jaar de run van Winschoten. We besteden er de hele week al aandacht aan. En komende zaterdag dan is het zover. De 50ste editie van die ultraloop. Maar je hebt ook de 10x10 estafette. En je hebt trouwens de kidsloop nog. En het is een heel groot evenement. En daarom vieren we dat de hele week eigenlijk. En gisteren ben ik samen met mijn collega Henk ben ik even naar de expositie in de Klinker geweest in Winschoten. Want er is zelfs een hele expositie opgetuigd met daar bijvoorbeeld prachtige foto's van 50 jaar run van Winschoten. Allerlei andere attributen, waaronder ook een fiets. En ik dacht, wat moet die fiets daar nou? Dat besprak ik met Lisbeth Janssen, voormalig race director van de run. Henry Tunissen, ook race director geweest van de run. En met de fotograaf die daar altijd die foto's maakt. En waarvan zijn werk ook volledig uitgestald is daar op die expositie. Meiko van Velzen. We stonden dus bij die fiets. De bel doet het nog. Waarom staat hier een fiets op zo'n expositie?
1: Als je een record wil lopen op een 100 kilometer of een marathon of een of welke wegwedstrijd, moet het parcours precies de juiste.

0: lengte hebben. En dat wordt opgemeten met zo'n type fiets.
1: Is dit dan een speciale fiets, Liesbeth?
2: Nou, de fiets is niet zo speciaal. Alleen de apparatuur die erop gemonteerd zit, is dat wel. Dat is de zogenoemde Jones counter. En de Jones counter kun je zo instellen dat je op een geëikte afstand dus exact weet hoe vaak het wiel in het rond moet om een kilometer of om de afstand te hebben. En dat stel je daarop in en dan ga je fietsen.
1: Kun je hem aanzetten nu? Hoe werkt dat?
2: Nou, hij werkt alleen als je dus ook echt fietst. Maar hij wordt hiermee gestart en dan ga je fietsen. En dan ga je op het eikstuk ga je kijken van hoeveel wielwentelingen heeft hij nodig voor de bepaalde afstand. En zo kun je dan ook exact de afstand van de 100 kilometer, 10 kilometer in dit geval, meten.
1: En nou even eerlijk, is het wel eens net iets te veel of te weinig geweest, parcours?
2: Nooit zoveel dat het eigenlijk het record niet erkend zou kunnen worden. Er mag een hele kleine marge in zitten. Dat is ook volgens de regels ook toegestaan. En daar zijn wij altijd binnengebleven. Maar hij mag wel iets te lang zijn. Maar dat iets is maar heel weinig. En je meet het natuurlijk met de fiets. Maar als het er echt op aankomt, dan ga je ook nog met zo'n loopwiel een controle doen als je het niet helemaal vertrouwt.
0: Voordat je de officiële parcoursmeter van de Atletiekunie liet komen, wat geld kost, moest je wel zeker weten dat je ongeveer goed zat met je parcours. Gelukkig is Winschoten geen Rotterdam, want daar heb je echt politiebegeleiding nodig. Maar we zorgden altijd wel ervoor dat het veilig gemeten kon worden.
1: Zaten er ook wel eens mensen niet te wachten op de run? Want het gaat toch langs door woonwijken, door het centrum. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, wat moet dat bij mij in de straat?
0: Ja, we krijgen wel eens signalen, vaak via social media, dat de mensen niet blij mee zijn. Ja, logisch. Maar in principe, ja, daar zijn altijd wel oplossingen. Moet je verhuizen, neem contact op met de afdeling parcours. En vaak zijn er dingen te regelen.
3: Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat de mensen een keer een beetje boos waren op verkeersregelaar, maar meestal taaien ze wel weer af. Wat ik nog wel even wil zeggen, want ik ben ook jarenlang scheidsrechter geweest, van je kan een meetapparatuur heel goed eiken natuurlijk, maar het belangrijkste is van hoe ga je fietsen? Want ik bedoel, je moet de ideale lijn volgen, want als je de ideale lijn niet volgt, dan heb je hele grote afwijkingen.
1: Ja, dus je moet niet slingeren?
3: Je moet niet slingeren, maar dat betekent dus ook dat je niet rechts van de weg moet blijven. Maar je moet in feite met de bochten mee. En eigenlijk was het altijd, je moet zo'n eind uit de bocht, iets van 30 centimeter of zo, moet je dus meten. Maar als je bijvoorbeeld over de stoep kan, als het niet afgezet is met een hekwerk, dan moet je ook over die stoep meten. Dus het komt heel precies hoe je het parcours uitzet.
1: Zij de fotograaf, de huisfotograaf van de run, Meiko van Velsen. En ook hoorde je Liesbeth Janssen en Henry Tunnissen. Allemaal race directors geweest in de geschiedenis van 50 jaar run Winschoten. Komend weekend dus, de 50ste editie. Nu René Beverwijk op Radio Noord. Ga je dat nou altijd zo?

0: grunniger country music. René Beverwijk op Radio Noord. Zometeen Leo met Noordnieuws en daarna altijd wat anders. Over die OV-staking, die landelijke OV-staking. Wat zijn de gevolgen voor jou? Hoe afhankelijk ben je überhaupt van het openbaar vervoer in je dagelijkse leven? En ja, heb jij bijvoorbeeld bussen zien rijden? Dan heb je net gehoord dat die echt niet rijden om mensen te vervoeren, maar misschien voor onderhoud naar de garage moeten of zo. Maar zijn er alternatieven mogelijk? Heb jij nog een lege autostoel voor mensen die je mee kan nemen? Moet jij ergens heen en zeg je van nou, ik wil wel iemand oppikken als diegene daar en daarheen moet, dan kan dat bij mij. Of zoek jij zelf iemand waarbij jij mee kan rijden, dan kan dat ook. Ze gaan een soort matchmakers zijn tussen 12:30 en 1 in altijd wat anders. En ik heb sowieso op Schiermonnikoog al een mooi alternatief gezien voor de bus. Misschien dat we daar zo meer van horen. Want dat is toch echt wel, nou, vind ik heel mooi.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: TrueLease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: En hij heeft alles weer op een rijtje gezet. Leo Wassing met Noordnieuws. Mooi Leo.
8: Mooi Nivino, goedemiddag. Vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer rijden de hele dag definitief geen bussen van Q-Bus. Dat zegt directeur Laurens Hovenkamp.
9: Om eigenlijk de buslijnen betrouwbaar op elkaar af te stemmen, heb je gewoon een bepaald aantal mensen nodig om, ja, om de lijnen op elkaar af te stemmen. En om mensen niet, de reizigers niet onderweg te laten staan. Nou, we hebben nu eigenlijk geconstateerd dat wij dat vandaag niet meer betrouwbaar kunnen neerzetten. En daarmee ook de duidelijke boodschap geven op dit moment dat wij niet meer gaan rijden met de bussen. En juist door het besluit nu te nemen om niet uit te rijden vandaag, kunnen wij de voorbereiding voor morgen in zoverre voorbereiden dat wij verwachten dat wij morgen onze dienstregeling 100% betrouwbaar kunnen oppakken.
8: Ja, duizenden werknemers hebben vandaag het werk neergelegd, aldus vakbond FNV. Het is een protest tegen het kabinet dat wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Een van de stakende buschauffeurs is FNV-kader. Lid Danny de Vries uit Stadskanaal. Hij had liever achter het stuur gezeten vandaag.
10: Ik dupeer de reizigers mee, maar ik dupeer er uiteindelijk ook mezelf mee. Want ik sta ook niet alleen voor mezelf, ik sta voor heel Nederland. Voor alle werkenden in Nederland. En ook mensen die niet meer kunnen werken vanwege ziekte. Ik vind het nooit leuk om te staken. Maar het is wel een van de redmiddelen die wij hebben als werknemers.
8: Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen wil tijdelijk camera's plaatsen op het Martinikerkhof en aan de Speelsluizen. Er is daar zoveel overlast van drugsdealers en drugsgebruikers dat ze geen andere oplossing ziet. Volgens Kamminga ergeren bewoners zich al geruime tijd aan schreeuwende mensen, onderlinge ruzies, dealen, gebruiken en het doen van behoeftes. De afgelopen tijd zijn er al maatregelen genomen. Zo is er professionele hulp en zorg geboden aan de overlastgevers. Ook zijn hekken geplaatst bij de dagopvang voor daklozen aan de Speelsluizen. En is er extra toezicht van BOA's en politieagenten op het Martini-Kerkhof. Maar toezicht kan maar op één plek, zegt Kamminga, terwijl cameratoezicht beide plekken dekt. De gemeenteraad moet er nog wel mee instemmen. De WK wielrennen zijn weer een stapje dichterbij voor Groningen en Noord-Drenthe. Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de wereldkampioenschappen in 2032. De WK wielrennen behoren tot de grootste sportevenementen ter wereld. Volgens Nijbegun sluit zo'n groot sportevenement aan bij de ambities van het herstel- en toekomstprogramma van de provincie, zoals economische ontwikkeling, leefbaarheid en regionale trots. Over 2 weken, op woensdag 23 september, maakt Internationale Wielerunie UCI bekend of Groningen en Noord-Drenthe de WK mogen gaan organiseren. Punt.
0: Ik ben benieuwd.
8: Ja, dat wordt nog spannend, want India is dus de andere concurrent. En die zullen ook wel wat geld tegenaan willen smijten.
0: Maar die hebben geen Nijbegun.
8: Zo is het.
0: We wachten het af, over 2 weken precies inderdaad wordt het bekendgemaakt. Dankjewel, Leo. Gaan we naar de vrouw die binnenkort weer op een muzieksingle te horen is, maar nu gewoon hier het weer komt vertellen.
11: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer. Verder is er ook ruimte voor de zon. En met een matige tot krachtige zuidwest- tot noordwestenwind is het een graden of 18. Vanochtend en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. De temperatuur zakt weg met opklarend weer richting 10 tot 14 graden. En maar een droge dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot matige noordwest- tot zuidwestenwind wordt niet 10 of 20 graden.
0: Dankjewel, Arma. 5:30 is het. En wie weet is altijd wat anders wel jouw allerlaatste optie. Jouw laatste strohalm. Want moet jij vandaag ergens heen en zou je dat met de bus of trein doen en heb je geen alternatief vervoer? Doe hier dan een oproepje. En wie weet is er weer een andere luisteraar die denkt, oh, maar ik moet vandaag nog daar en daarheen. Ik kan diegene gewoon wel even oppikken. En dan hebben we een soort carpool matchmakers hier het komende half uur. En dat heeft alles te maken met die landelijke OV-staking. Hoe afhankelijk ben jij überhaupt van het openbaar vervoer? Wat vind je ervan dat het landelijke OV gewoon volledig wordt stilgelegd? 050-3188-288. Ik ben benieuwd naar jouw mening en of we jou nog een beetje kunnen helpen.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
13: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
14: voordeeluitjes.nl. Riga!
13: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
14: Riga!
13: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
0: Zeven over 1:30, 050-3188-288 is het nummer dat je moet bellen. Als je graag wil meepraten over het onderwerp van vandaag, de landelijke OV-staking. Wat vind je ervan dat er wordt gestaakt? En dat dus al die mensen die wel afhankelijk zijn van het OV vandaag gewoon niet op pad kunnen naar, ook al is het een leuke afspraak, maar je hebt misschien ook belangrijke afspraken, een ziekenhuisafspraak, ik noem maar wat. En dat kan dan niet. Wat vind je van dat er wordt gestaakt überhaupt? En hoe afhankelijk ben jij van het OV in jouw dagelijkse leven? Ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb het idee, maar het zal natuurlijk buiten de stad zijn, dat echt veel mensen wel een auto hebben. Omdat ja, lang niet overal OV komt. Dat is gewoon heel lastig. Hoe zit het bij jou, Roosmarijn?
18: Nou, ik heb echt geluk gehad, want ik kom vandaag de auto van mijn vader mee.
0: Oh,
18: nou, anders zat ik hier ook niet.
0: Nee. Dan had je echt een probleem gehad.
18: Eigenlijk wel. Dan had ik alle collega's moeten optrommelen. Komt er iemand vanuit Leek?
0: Ja.
18: Ja, anders zou ik het ook niet weten hoe ik het moet doen.
0: En heeft jouw vader nu een probleem dan, of niet?
18: Nee, die werkt lekker thuis.
0: Oké. Ja, nee, dat kan natuurlijk. Maar wat Rozemarijn mogelijk zou moeten doen, zo'n oproep plaatsen, dat kan natuurlijk ook nu. Dus ga jij nog ergens heen vandaag en denk jij, nou, er zullen misschien wel andere mensen ook die kant op moeten. En ik bied mezelf aan als soort taxichauffeur voor een dag. Of in ieder geval kun je iemand gewoon meenemen, dat ritje. Bied jezelf hier dan aan. En aan de andere kant natuurlijk, als jij vandaag echt ergens heen moet en het is jou nog steeds niet gelukt om een alternatief voor dat OV te vinden, omdat je geen auto hebt, of de auto is stuk, ik zeg maar wat, fietsband lek, of het is niet te bereiden op de fiets qua afstand, dan kun je jezelf hier ook een oproepje doen. En wie weet kunnen we een match maken.
18: Ja, het zou mooi zijn als we elkaar kunnen helpen, toch?
0: Nou, ook al hebben we één persoon geholpen door diegene mee te laten rijden met iemand anders, dan zou ik al heel blij zijn. Dus dat kan hier ook in Altijd Wat Anders. Want ik kan me voorstellen dat er gewoon dingen zijn die door moeten gaan, maar dat je ook volledig afhankelijk bent van het OV. Dan heb je wel echt een probleem vandaag. En zijn er ook alternatieve manieren om vervoer te worden? Nou, bij Rutger van Halm wel, want die stuurde net twee foto's hier naar de studio. Rutger, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
0: Ja, wat is het vervoersalternatief voor jou?
14: Nou, we hebben het op de veerboot op Schiemel de Koog hadden we het vanmorgen zo geregeld dat er hele dag door rijden de taxis. Die rijden af en aan om mensen van en naar de boot te brengen. We hebben het samen met het huifkarbedrijf. Die heeft twee huifkarren gestuurd. Met paarden ervoor. En wij doen normaal gesproken strandtours met Eilanden Balk Express. Ja. Maar die hebben we op de drukste boot. Dus dat was vanmorgen. Hebben we die ook ingezet als alternatief vervoer.
0: Ah, oké, dus jij bent jij komt van het eiland en jij vervoert mensen voor een strandtour. Maar vandaag dachten jullie, ja, we moeten toch eventjes belangrijke dingen gaan voor. We gaan ons even anders inzetten.
14: Ja, het is natuurlijk dikke regenbuien en harde wind. Ja. En als je, sommige mensen gaan dan met de fiets of die hebben iets anders of lopend. Maar ja, er zijn ook mensen die zijn moeilijk te been of die willen gewoon droog vervoerd worden. Nou, toen waren wij dat.
0: Geweldig. En dat kan dus of met trekker of met paarden ervoor. Wat zijn de reacties van reizigers?
14: Ja, die waren heel erg leuk. Ja. Want die wisten natuurlijk ook allemaal van de staking af. En ze hadden niet verwacht dat er allerlei alternatief vervoer op de stijger zou staan. Dus we hebben een groot aantal mensen hebben we kunnen helpen.
0: Wat goed zeg. En het is voor jezelf en voor jouw collega's. Is het ook wel mooi om te doen, denk ik, hè?
14: Ja, het is toch. Kijk, op het eiland, we doen het met z'n allen. Hè? En als er een beetje nood aan de man is of een probleem, dan los je dat ook met z'n allen op. En dat is wel heel mooi om te doen.
0: Ja. En die buschauffeurs die normaal dan die bussen daar besturen, weet je, dat zijn dat eilanders? Wonen die op het eiland?
14: Ja, die wonen allemaal op het eiland. Maar die hebben gezamenlijk besloten om vandaag het werk stil te leggen.
0: Ja. Ja, nee, dat snap ik. Maar misschien dat je ze nog even achter zo'n paard kan zetten, Rutger.
14: Nee, het is niet zo druk vandaag. Dus het grootste probleem is opgelost.
0: Maar betekent dat ook dat jullie je strandtours dus niet kunnen doen vandaag en dat je dus ook inkomsten mist?
14: Nee hoor, as we speak zijn we met de strandtour bezig. We rijden nu over het strand van Schiemel de Koog.
0: Oh, dus dat doe je er ook nog dan gewoon tussendoor. Mooi,
14: ja hoor,
0: leuk.
14: Het kan allemaal hier.
0: En trekken die paarden dan een beetje?
14: Ja, wij zijn met de trekker.
0: Oh, jullie zijn met de trekker. Ja, wat die paarden, ik kan me voorstellen, als die de hele dag aan de loop zijn.
14: Die zijn ook op één boot zijn ze ingezet. Op de drukste boot.
0: Ja, ja.
14: Dat is altijd de ochtendboot. En de rest kan met taxis afgedaan worden. Die rijden de hele dag heen en weer.
0: Nou, mooi deze saamhorigheid, Rutger. Geniet van deze dag.
14: Ja, jullie ook.
0: Oké. Mooi, mooi.
14: Yo, hoi. Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, het is toch wel mooi om te horen. Saamhorigheid op het eiland Schiemel en Koog. Ja, misschien ben jij vandaag wel met paard. Dus paard en wagen van de boot naar het dorp vervoerd of naar je huisje. 050-3188-288. Als jij vandaag ook op een bijzondere manier vervoerd bent. Een alternatief voor het OV. Want het hele land ligt plat, ook in Groningen. Nou, je hoorde het net ook om 12 uur. De bussen gaan definitief niet meer uitrijden vandaag. Dus alles ligt echt stil. Wat zijn de gevolgen voor jou? Wat heb je moeten afzeggen? Of hoop je nog op een afspraak te kunnen komen, maar heb je geen vervoer? Kun je hier je oproep doen? Taxichauffeurs die denk ik nou hier wel garen bij spinnen. Want, ja, voor hun is dit natuurlijk weer mooi deze OV-staking. En ik zie ook dat nou de taxichauffeurs die weten ons nu ook wat te vinden om zichzelf aan te bieden. Ja, dat is ook weer heel slim. Maar ik denk dat de taxichauffeurs vandaag nou, die boeren goed, om het zo te zeggen. Hey, en het feit dat het OV landelijk wordt stilgelegd, dat het instrument van een landelijke staking wordt ingezet. Wat vind je daar eigenlijk van? Want het ontwricht ook best wel veel. Er zijn best veel mensen echt afhankelijk van het OV. En die kunnen vandaag niet naar hun, ik zeg maar wat, belangrijke doktersafspraak of afspraak in het ziekenhuis. Of laat ik het nog even wat groter maken. Misschien is er vandaag wel een uitvaart waar je natuurlijk echt bij moet zijn. En dat kan dan niet. Dat zijn ook de gevolgen voor mensen. Hoe zit dat bij jou? Wat zijn de gevolgen bij jou van deze staking? Ik ben heel benieuwd. 050-3188-288. Altijd wat anders. De lijnen zijn geopend.

0: Eliza Doolittle, pack up. 050-3188-288. Altijd wat anders. Over de OV-staking. En wat heeft dat voor gevolgen voor jou? En wat vind je er überhaupt van dat het instrument van het landelijk staken wordt ingezet? Ik ben benieuwd naar jouw mening daar ook over. En zoek jij nog een lift? Moet jij ergens heen? En heb je nog geen alternatief vervoersmiddel kunnen vinden? Dan kun je hier een oproepje doen. En wie weet zit er dan iemand te luisteren. En die zegt, nou, ik moet toevallig ook vandaag van Hogezand richting Niekerk. Ik noem maar wat. En dan kan ik diegene wel even meenemen. We hopen mensen op deze manier ook te kunnen helpen. Dus ook dat kan hier in Altijd Wat Anders nog 10 minuten op Radio Noord. Gaan we naar Jan Ottens. Mooi Jan.
1: Mooi.
0: Mooi. In Delfzijl zeker, Jan of Nooit?
1: Ja, ja, helemaal in Delfzijl, hè.
0: Van de seniorenpartij, die Jan Ottens.
1: Ja, ook.
0: The one and only. Oh. Ja, en Jan, dan weet jij dus dat er veel senioren ook afhankelijk zijn van het OV. Hoe komen zij zo'n dag nou door, Jan?
1: Nou ja, probeer de afspraken die je hebt te verzetten. En kijk, we moeten één ding niet vergeten. Hè? Hier wordt gestaakt voor iedereen, hè. Want die maatregelen die de regering wil, die treft iedereen. En daar moeten we even kijken. Het is maar waarschijnlijk voor één dag, maar ook voor mij 2 dagen. Dus en we moeten de oplossing vinden. Ik sta nu ook voor het huis van mijn broertje.
0: Ja.
1: Zijn zoon die moet naar het ziekenhuis. Nou, ik heb gewoon gezegd, ik breng je.
0: Oh, kijk, dus het is een beetje een noberschap dus, Jan.
1: Nou ja, dat vind ik wel. Ja. Dat vind ik wel. En heb ik gezegd, het is de staking is voor iedereen. Hè. We worden allemaal gepakt natuurlijk.
0: Ja, en inderdaad, het gaat om die sociale zekerheid. En natuurlijk is het OV is ook een zeer belangrijk onderdeel van de maatschappij en van de samenleving.
1: Ja, het is het enige drukmiddel die we eigenlijk hebben. Zodat de regering... Kijk, wat daar in het kabinet zit, zal er niks van merken dat wij aan het staken zijn. Want die pakken de auto met de chauffeur. Mm-hmm. Maar de gewone man die... het blijkt ook dat 55% staat achter de staking. En dat vind ik eigenlijk wel een behoorlijke punt. En behoorlijke steun ook nog. Dus,
0: ja. Jouw sympathie voor de OV-sector neemt zeker niet af door deze staking. Laat ik het zo zeggen, Jan.
1: Nee, maar dan ben ik ook heel eerlijk. Ik maak ook nooit gebruik van... een bus of trein, dus...
0: Nee, nou, je hebt ook het geluk dat jij jezelf kan vervoeren. Dat kan ook niet iedereen natuurlijk. Dus vandaag ben je een soort taxichauffeur, Jan?
1: Ja.
0: En alleen voor familie? Of kunnen we jou ook aanbieden aan de rest van de provincie... voor ritjes in de omgeving Delfzijl?
1: Ritjes in de omgeving Delfzijl zou altijd kunnen natuurlijk. Dus, nee, maar daar moet je ook niet... Dat deed ik met de verkiezingen ook altijd. Als ze kon mij bellen en... hield ik ze op en dan bracht ik ze naar het stemlokaal.
0: Ja. Dus, nou, dat weet ik nog, inderdaad.
1: Het is één dag. Daar maken we ons druk om.
0: Ja.
1: En we steunen natuurlijk wel het doel, hè?
0: Ja. Ja. Denk je dat het gaat helpen, Jan? Want dat is natuurlijk de vervolgvraag, deze staking. Denk je dat men overstag gaat?
1: Nou, ze zijn al voor een gedeelte overstag gegaan. Alleen het laatste gedeelte moet nog even... Kijk, de regering die merkt er niks van, dat zei ik al, want die heeft een chauffeur en ze kunnen slapen op het werk bijna, zou ik zeggen. Dus nee, die zullen het niet merken, maar ze zullen wel zien dat de bevolking niet zo dom is als zij denken. We steunen natuurlijk deze actie behoorlijk.
0: Ja.
1: Ja. En dat hoort ook zo. Het staken is daarvoor. En we maken er al weinig gebruik van.
0: Jan, bedankt. En ik denk dat dit ook een mooie steun in de rug is voor iedereen in het OV, of die daar werkt in ieder geval.
1: Ja,
0: okay.
1: Dat hoop ik wel.
0: Nou, okay, als je taxi Otters nog ziet rijden, gewoon een hand opsteken. En wie weet stopt hij wel, Jan, hè?
1: Ja hoor, dat sowieso. Ik rijd in Nissan, dus dat is plek genoeg.
0: Okay. Jan, bedankt. Jan Otters, ook wel bekend van 50PLUS en de seniorenpartij in de regio Eems-Delta. En dat weet ik inderdaad nog, want de doelgroep van de partij is vaak, of nou, is over het algemeen, laat ik het zo zeggen, wat ouder. En als je dan slecht ter been bent en niet naar het stembureau kan komen, nou, dan haalt Jan je gewoon op hoor, voor die verkiezingen. En,
2: wat lief.
0: Ja. Ja, dat vind ik, nou ja, ja, het is lief. Het is ook eigenbelang natuurlijk, want het is weer een stem erbij. Maar
2: dat is
0: ik
2: ook
0: vind het heel mooi dat hij dat, heeft gedaan.
2: Hij had het ook niet kunnen doen.
0: Nee, dat klopt. 050-3188-288. Bied jij jezelf ook aan als taxichauffeur vandaag voor mensen die toch echt ergens heen moeten en die dat niet kunnen, dan kun je jezelf nog heel snel aanbieden hier op Radio Noord.
2: Ja, en het is ook mooi, hè. Mensen die appen ook helemaal dat het inderdaad een staking is voor iedereen. En dat we dat niet moeten vergeten.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is een zeer breed doel inderdaad. En ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat, nou ja, dat de sympathie voor deze staking ook gewoon erg aanwezig is.
2: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
0: Er zijn natuurlijk ook wel stakingen geweest. Ik weet zo snel even geen voorbeeld hoor. Maar er zijn ook wel stakingen geweest waarvan mensen dan zeggen van ja, moet dat nou? En ja, en dan verlies je natuurlijk wel wat sympathie.
2: Ja.
0: Voor het doel wat je wil bereiken. Maar dat is in dit geval is dat volgens mij inderdaad niet zo. Marga appte ook al naar 050-3188-288. Helemaal eens met Jan Otters. Er wordt gestaakt voor iedereen. En zo is het. En weer die taxichauffeurs hè, die zich aanbieden. Maar wij zijn geen reclamezuil. Hè. We zijn wat dat betreft, we zijn een regionale omroep. En reclame, dat kun je verkopen. Maar we kunnen niet zomaar alle taxichauffeurs hier in de uitzending trekken met bedrijfsnaam erbij. Maar ik weet, taxichauffeurs, ik denk dat jullie een goede dag hebben vandaag. En dat het misschien wel wat drukker is dan normaal. 050-3188-288. Ja, het nummer is nog steeds beschikbaar voor als jij jezelf wil aanbieden. Of als jij een oproep wil doen. Hè? Ik moet ergens heen. Ik moet van A naar B vandaag. En het moet echt gebeuren. Maar het lukt mij niet. Ik heb geen alternatief kunnen vinden. Dan kun je hier nog je oproep doen. Want vanochtend werden wij al geappt door Yvonne uit Zuidwending. En die stuurde, ik moet bij het OZG vandaag. En daar moet ik ook echt heen voor een afspraak. En ik heb vanwege de staking maar een auto gehuurd.
2: Zo,
0: ja.
2: Dat is ook niet niks.
0: Dat is niet niks, een auto huren. Ik doe het wel eens op vakantie, nou, daar word ik niet vrolijk van.
2: Kan je dat niet even declareren bij de Cubus?
0: Nou, ja, dat denk ik dus niet. Maar ja, zij heeft dan nog wat plekken over in die huurauto. Die bood zichzelf dan ook aan. Ja, dat vind ik wel heel mooi. En ik heb het idee dat zij sowieso al één iemand heeft opgepikt. Dus daar is al gebruik van gemaakt. Dus Yvonne is wat dat betreft ook echt een held. Denkt ook meteen aan anderen. En dat is mooi. Maar dat zou kunnen. En als je denkt, van, nou, ik kan mezelf ook wel aanbieden, dan kun je altijd nog even een appje sturen naar Radio Noord. En dan kunnen wij dat hier nog eventjes op de zender gooien. Want altijd wat anders is, laten we hem gewoon maar afronden. Wij staken hier ook.
2: Wij staken.
0: Nee hoor, wij staken niet. Wij ronden hem gewoon af. Altijd wat anders voor deze dag. En we gaan lekker door met Tussen de Middag. Tot 2 uur op Radio Noord.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Onder de militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
9: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
10: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
11: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
10: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
12: Mulders Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
10: Meubeldorp. Familiefeest of tuinparty?
13: Deschaapsberg.nl.
14: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
15: Radio Noord.
16: Tussen de middag.
17: Met Nivino Geertsema.
18: Goedemiddag, wat gebeurt er in de stad allemaal om drugsoverlast aan te pakken? Er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. Welke hoor je zo?

0: Man, wat een begin. Eerst Gloria Estefan en daarna Somber Home Wrecker op Radio Noord. 10 over 1 is het en hij is net terug van het stadhuis. Heel verrassend met de fiets. Want normaal zou hij het OV pakken, maar ja, OV-staking. Collega Marten Nauta, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe was dat om over straat te gaan zonder bussen en treinen?
1: Nou ja, ik fiets over het Emma-viaduct en toen keek ik even over het station.
0: Oh, zo niet dat, over de busbaan?
1: Nee, niet over de bus. Ja, ook het busstation natuurlijk. En dan staan er een paar treinen klaar en die zijn dan klaargezet voor morgen vroeg. Ja, is toch gek gezicht.
0: Toch een gek gezicht. Ja. Maar jij was op het stadhuis omdat de burgemeester, mevrouw Kammerga, iets heel belangrijks had te vertellen rondom de drugsoverlastaanpak. Dat speelt al tijden in de stad. Mm-hmm. Die maatregelen gaan we het zo over hebben. Maar hoe lang speelt dat al en waar ook vooral?
1: Ja, echt al jaren natuurlijk. Hè. Dat is ook echt grootstedelijke problematiek die echt bij een stad als Groningen hoort en die misschien ook wel helemaal nooit helemaal weggaat. En de afgelopen jaren speelt het vooral aan Martini Kerkhof, bij de Pilsluizen, bij de dagopvang voor daklozen. En dus op het Martini Kerkhof, waar omwonenden al jaren klagen over. Ja, schreeuwende mensen, openlijk dealen, openlijk gebruik. Maar ook mensen die hun ontlasting daar achterlaten. Niet heel prettig om bij te wonen. Nee. Nou, burgemeester Kammerga die heeft er de afgelopen tijd ook het een en ander aan gedaan. Bij Speelsluizen zijn hekken gekomen en beveiligers om de problematiek het hoofd te bieden. Nou, de bedoeling is dat die daar weggaan, allebei. Zowel die hekken als die beveiligers. Maar ja, om te kijken of het dan wel goed gaat, moet er wel iets gebeuren. En is de bedoeling dat daar voor 3 maanden cameratoezicht komt. Maximaal. En op het Martini Kerkhof, waar de overlast nog wel iets groter is. Is de bedoeling dat er voor zeker 6 maanden cameratoezicht komt. En daarna, na dat half jaar, gaat het ook worden geëvalueerd. En komen er misschien nog 6 maanden bij tot een maximum van 2 jaar. Cameratoezicht midden in de stad dus. En burgemeester Kammerga denkt ook dat dat wel echt nodig is.
2: Wat mij betreft wel. Hè. We hebben natuurlijk gewoon een brede aanpak opgezet. Waarin we inzetten op preventie. Waarop we inzetten op handhaving. Maar we zien toch dat dat wel rendeert. Maar onvoldoende en onvoldoende snel. Waarmee we dus nu hebben gezegd van op die 2 plekken is het toch handig om ook cameratoezicht te hebben. Ook juist om weer te helpen in die aanpak aan de voorkant. Want de druk is nu zo hoog op die plekken. Niet alleen voor de omwonenden. Maar je ziet ook dat mensen die daar zitten toch ook vaak hulpbehoevend zijn. Maar het is steeds lastiger om daar ook goed mee in contact te komen. Dus we hopen door die camera's dat de druk daar wat weggaat. Zodat er ook meer makkelijker wordt eigenlijk om ook aan de slag te gaan met de zorgvragen die er toch vaak achter zit.
1: Worden op die plekken nu nog veel BOA's, beveiligers, politieagenten ingezet, waardoor u die tekort komt op andere plekken in de gemeente?
2: Ja, ik zou niet willen zeggen tekort, hè, maar ik kom natuurlijk ook niet voor niks met dit voorstel. Dus enerzijds om daar de overlast weg te nemen. We hebben gezien, gelukkig maar, dat extra handhaving en toezicht ook echt wel geholpen heeft. En tegelijkertijd vraagt dat heel erg veel capaciteit. En als je dat voor lange termijn wil inzetten, nou, dan gaat het in alle eerlijkheid gewoon ten koste van plekken elders in de stad. En ook dat is een weging die ik moet maken. En heb gezegd van ja, ik vind dat dat niet duurzaam kan. Want ook de andere plekken in de gemeente, die mogen ook van mij verwachten dat zij ook daar politiecapaciteit hebben en een aanspreekpunt van de BOA's.
1: Eigenlijk wel realistisch dat het gewoon op andere plekken in de stad kan terugkomen nu.
2: Nee, maar zeker, daar ga ik ook niet ingewikkeld over doen. Hè. De mensen zijn niet weg. Ik denk wel dat het dus gaat verminderen doordat we die brede aanpak hebben. En wat we verder zien, hebben we ook gezien bij Speelsluizen. Er wordt heel snel gezegd van dat iedereen van Speelsluizen is gegaan naar Martini Kerkhof, maar dat is gewoon niet waar. We zien dat het zich iets meer verspreidt over de stad. Maar daardoor heb je wel iets meer grip en iets meer controle op de doelgroep. En op de plekken. Maar waar we nu bij Martini Kerkhof gewoon zien is dat die groep gewoon zo groot wordt. Ja, dat je daar eigenlijk wel gewoon op wil ingrijpen. Net als dat ik dat destijds bij Speelsluis heb gedaan.
1: Gemeenteraad is meestal niet zo fan van cameratoezicht. Gaat het wel lukken?
2: Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik vind dat ik een goed verhaal heb. En ik ken de raad ook wel dat als je met een goed verhaal komt, dat zij daar gewoon het debat met mij over aangaan. Misschien kritische vragen hebben, maar uiteindelijk ook gecommitteerd zijn volgens mij. En zo ken ik ze ook aan die brede aanpak. En dat ze zich ook best realiseren dat er af en toe camera's bij horen. Ik heb geprobeerd het zorgvuldig op te bouwen, het goed te beargumenteren. Nou ja, we zullen zien, dat is ook aan de raad. Dat vind ik ook aan de raad. Hè. Maar ik had het niet ingediend als ik niet dacht dat het nodig was.
0: Nee, dan was de burgemeester Kammerga in gesprek met jou, Marten, iets eerder op de dag. Maar dat is natuurlijk nog wel de onzekerheid. Hoe gaat dit nu verder, deze besluitvorming?
1: Ja, dat is altijd af te wachten. Er wordt wel prioriteit aangegeven. De burgemeester heeft al met het presidium van de gemeenteraad gesproken om te kijken of dit zo snel mogelijk op de agenda kan komen, zodat er ook over gesproken kan worden en het dan ook zo in haar hoop zo snel mogelijk in gang kan worden gezet. Maar ja, die gemeenteraad heeft een hele links-progressieve signatuur en die zijn altijd heel terughoudend met cameratoezicht. Daar hebben verschillende burgemeesters last mee gehad. Burgemeester Schuiling een paar jaar geleden nog, toen hij veel meer camera's wilde in de binnenstad om de demonstraties die er toen heel veel waren beter te kunnen volgen. Ja, die heeft daar nul op het rekest gekregen. Bij de Gele Loper, het gebied tussen het station en de binnenstad, daar zijn wel weer tijdelijk camera's gekomen. En ook in de Volkingenstraat zijn tijdelijk camera's gekomen.
0: Ja, waarom? Want dat heeft hier wel mee te maken,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Ja, dat heeft ook met drugsproblematiek te maken. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel gaat lukken als het maar tijdelijk is. Maar ja, de gemeenteraad zegt niet, tekent niet zomaar bij het kruisje bij dit onderwerp.
0: Nee, dus dat is even afwachten. Hoe snel verwacht jij uitsluitsel dan?
1: Na deze of volgende maand. Er komt nog een raadsvergadering aan, dus kan ik hoop denk ik dat het in die raadsvergadering nog gaat lukken. Is nog niet helemaal zeker, dan wordt het volgende maand. Ja, en dan zal het eind oktober, november worden, denk ik, voordat de eerste camera's er echt staan, als zij het erdoor krijgt.
0: Dat, qua veiligheid zit ik ook te denken aan nog eerder donker op straat, langer donker op straat.
1: Ja,
0: ja, het moet ook wel snel gebeuren, denk ik dan, qua besluitneming.
1: Ja, zeker. Ja, en ze wilden natuurlijk dus die BOA's en die agenten op andere plekken kunnen inzetten ook. Hè? Dus het heeft allemaal met elkaar te maken.
0: Ik zit nog wel even te denken, jij zegt, ja, misschien zijn er partijen tegen, maar zijn er van die mogelijke partijen, hebben die andere alternatieven dan, waardoor het probleem wordt opgelost? Want ja, als je dan alleen maar nee zegt.
1: Ja, nou goed, daar wordt vaak gezegd van, ga nou meer doen aan de preventie. Hè. Ga met mensen in gesprek, ga zorg bieden. Ga op die manier het probleem oplossen. En dat gebeurt ook al. Dat heeft deze coalitie, linkscoalitie van onder andere Pro, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie en SP, ook met elkaar afgesproken. En dit is ook al besproken in het college, waar al die partijen ook in zitten. En dat college staat hierachter. Dus je kunt wel ervan uitgaan dat er daar ook wel mee gesproken is met de gemeenteraadsfracties. Maar ja, die maken uiteindelijk wel hun eigen afweging in Nederland.
0: We wachten het af, Maarten. Dankjewel. In ieder geval, ze heeft de eerste stap genomen. En nu is het afwachten wat de raad hier ook mee wil. Queen nu op Noord. I want to break free. Pak de stofzuiger er maar bij, zou ik zeggen.

ik zie hem ook zo zitten, Alex. Op de knieën in een bos, nek omhoog en dan zo'n wolf nadoen. Alex Visseling hoelt als een wolf. En over wolven gesproken, ja, wolven zijn niet echt huisdieren. Maar als jij een vraag hebt over je huisdier, dan kun je zometeen terecht in het telefonisch spreekuur met dierenarts Frank de Bond. Hij is hier zo te gast in de studio.

0: Frankie Valli met Grease. Ook een mooie vet kuif heeft hij. Leo Wassing met Noordnieuws zometeen. Met daarin.
1: Ja, heb je wel eens gehoord van de Hunze Mobiel?
0: Hunze Mobiel? Nee.
1: Moet je blijven luisteren.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Voor 1:30 zelfs. We zijn er vroeg bij. Leo met Noordnieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Nimino. Vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer rijden de hele dag definitief geen bussen van Q-Bus. Dat zegt directeur Laurens Hovenkamp.
9: We hebben nu eigenlijk geconstateerd dat wij dat vandaag niet meer betrouwbaar kunnen neerzetten. En daarmee ook de duidelijke boodschap geven op dit moment dat wij niet meer gaan rijden met de bussen. En juist door het besluit nu te nemen om niet uit te rijden vandaag, kunnen wij de voorbereiding voor morgen in zoverre voorbereiden dat wij verwachten dat wij morgen onze dienstregeling 100% betrouwbaar kunnen oppakken.
8: Volgens vakbond FNV hebben duizenden werknemers vandaag het werk neergelegd. Het is een protest tegen het kabinet dat wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Een van de stakende buschauffeurs in onze provincie is FNV-kaderlid Danny de Vries uit Stadskanaal. Toch had hij liever achter het stuur gezeten.
10: Ik dupeer de reizigers mee, maar ik dupeer er uiteindelijk ook mezelf mee. Want ik sta ook niet alleen voor mezelf, ik sta voor heel Nederland. Voor alle werkenden in Nederland. En ook mensen die niet meer kunnen werken vanwege ziekte. Ik vind het nooit leuk om te staken, maar het is wel een van de redmiddelen die wij hebben als werknemers.
8: Provinciale staten hebben een heikel onderwerp over de onteigening van een boerenbedrijf van de agenda afgevoerd. Coalitiepartij BBB had de kwestie vorige week juist op de agenda laten zetten, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Voorafgaand aan het debat zou de BBB informatie aanleveren, maar dat is niet gebeurd. De reden is niet alleen vanwege het ontbreken van informatie, maar ook omdat het om een individuele zaak gaat die bovendien nog onder de rechter ligt. Binnen de BBB ligt de kwestie uiterst gevoelig, ook omdat de helft van de 12-koppige fractie in april ermee instemde om de onteigeningsprocedure in gang te zetten. Daar kwam harde kritiek op van boeren. De WK wielrennen is weer een stapje dichterbij voor Groningen en Noord-Drenthe. Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van de wereldkampioenschappen in 2032. Noord-Nederland heeft concurrentie van India. De WK wielrennen behoren tot de grootste sportevenementen ter wereld. Volgens Nijbegun sluit zo'n groot sportevenement aan bij de ambities van het Herstel- en Toekomstprogramma, zoals economische ontwikkeling, leefbaarheid en regionale trots. Op 23 september maakt Internationale Wielerunie UCI bekend of Groningen en Noord-Drenthe de WK mogen organiseren. Ja, wie wel eens wandelt of fietst door het Hunzedal in de omgeving van Noordlaren kan daar sinds deze week zomaar de Hunze-mobiel tegenkomen. Het elektrische voertuig maakt het mogelijk dat mensen die minder mobiel zijn toch kunnen genieten van de natuur. Coördinator Fokke de Boer van Stichting het Groninger Landschap.
11: Het is een heel mooi gebied. Ook juist weer door de combinatie van het Zuidlaardermeer en de boeren die hier pachten en actief zijn. Heel mooi gebied. Mochten mensen bijvoorbeeld zeggen van, goh, ik wil toch een keer graag het gebied in met iemand die me daar ook iets meer over kan vertellen en kan laten zien, en dat zelf misschien niet zelfstandig kan, dan is dat mogelijk om één persoon mee te nemen in het karretje.
8: Ja, iets voor jou, Nimino?
7: Om dat ding te besturen?
8: Ja.
7: Ja, vind ik goed. Ja. Maar vandaag niet, hè? We staken.
8: Oh, ja, wow. Nee, inderdaad.
7: Ja, zij doen niet mee aan die staken.
8: Nee, zeker
7: toch?
8: Niet. Okay, goed. Gewoon terecht. Absoluut.
7: Weet ik nu in ieder geval wat een Hunze-mobiel is.
8: Juist.
7: Leo, dankjewel. Ja. Gaan we naar Harma.
12: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk meer onweer. Verder is er ook ruimte voor de zon. En met een matige tot krachtige zuidwest- tot noordwestenwind is het een graad of 18. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. De temperatuur zakt weg met opklarend weer richting 10 tot 14 graden. En morgen een droge dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot matige noordwest- tot zuidwestenwind wordt het 10 of 20 graden.
7: 2:03 ondertussen. En kwam je vraag nou vorige keer niet door omdat er al te veel vragen waren voor Frank de Bond, de dierenarts, dan is dit je moment. Hij is er weer. Tot 2:00 is hij hier in de studio om alle vragen over huisdieren te beantwoorden. Dus twijfel jij ergens over? Zie je ander gedrag? Kijkt hij op een andere manier? En denk je van, nou, laat ik het toch eens vragen. De drempel is nu wat lager door te bellen. Je hoeft niet meteen op pad naar de dierenarts, afspraak te maken, wachtkamer, wachttijd, spreekkamer. Nee, gewoon even bellen. En je hebt direct antwoord, want Frank de Bond heeft antwoord op alle vragen. 050-3188-288.
13: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: De bladeren vallen.

0: shampoo beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
3: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Robbie Williams, rock DJ. Echte rockster Robbie Williams. Maar de rockster onder de dierenartsen is hier nu aanwezig. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Of wat jij niet graag zo genoemd.
1: Nou, dat is wel een beetje te veel eer, maar het streelt.
0: Nou, gelukkig. Ik ben blij dat je er bent. We zaten een beetje te prakiseren. Ik vertelde over mijn bezoekje aan Doezo in Leens afgelopen weekend met de kinderen. En dan ga je voor je kind heen, maar eigenlijk voor de ouders is het minstens zo leuk. En daar zag ik de witsnuitneusbeer. Prachtige diertjes. Ik had ze nog nooit gezien, überhaupt. En toen hadden we het ook een beetje over zeldzame dieren die jij wel eens onder handen hebt gehad. Wat kwam er zoal voorbij? Wat moest jij met een aantal dieren doen en wat voor dieren waren dat?
1: Nou, de hoofdmoot zijn natuurlijk nu honden, katten, konijnen, cavia's. Toen onze praktijk ook nog koeien en paarden deed, had je natuurlijk daar nog wel veel werk van. Maar ik kan me herinneren dat er een keer een tijgerpupje op de praktijk kwam van het circus. Die moest nog een inenting hebben. We zijn wel eens geweest bij een pasgeboren kameel waar de navelstreng wat te kort was vanaf gescheurd. Ik heb ooit eens een keer een grote Watussi-stier gecastreerd van het circus. Dat is nog wel de krent in de pap.
0: Wacht even, je hebt een stier gecastreerd?
1: Ja.
0: En dan ook nog eens een hele grote?
1: Een hele grote met enorme horens. En die waren met een paar. En die waren wat te baldadig geworden. En de eigenaar van het circus, die durfde er eigenlijk niet meer mee op pad. Dus we hebben hem gecastreerd. En dat ging verder prima. En dat zijn wel leuke dingen, hoor. Wat we verder op de praktijk zien. Reptielen zie je soms, slangen. Je ziet eigenlijk best wel veel vreemde dieren. Nou proberen we wel als praktijk toch wel heel goed te schiften. Want ook de diergeneeskunde van een vis of een papegaai of een reptiel is toch wel wezenlijk anders dan wat we de hele dag doen.
0: Ja.
1: En ik vind ook, je moet dat die diersoort niet als een soort proefkonijn zien. Je moet echt wel weten wat je doet. En als er serieuze dingen mis zijn met dit soort dieren, dit soort exotische dieren, ja, dan zal ik niet schromen om ze door te sturen naar dierenartsen die daar veel meer verstand van hebben. Maar in het verleden, zeker, kwam er wel eens wat vreemds voorbij.
0: Nou, inderdaad, want er zijn dus kennelijk wel specialisten in het land die weten wat te doen met een wandelende tak, zeg maar wat.
1: Ja,
0: nou, want een wandelende tak is ook een huisdier.
1: Ja. Dan weet ik niet of dat het juiste voorbeeld is. Maar inderdaad, je hebt natuurlijk Utrecht. Daar zitten op ieder vakgebied wel toch wel de slimmerikken. Maar ook dichter bij huis. Je hebt vogelartsen, je hebt dierenartsen die veel reptielen doen. En wij helpen meestal de mensen met een specifieke vraag om toch bij de juiste dierenarts terecht te komen.
0: Ja.
1: En dat verdienen die dieren ook.
0: Zullen we eens even naar een vraag die meer op jou van toepassing is. De wat meer standaard vragen voor een standaard huisdier. Want Wendy van Assen appt ons vanochtend al. Als je nou een teek bij je huisdier eruit haalt, hè, moet je dan daarna nog ergens op letten? Want hoe weet je nou als leek zeker dat alles eruit is?
1: Nou, als je een teek op je huisdier ziet, dan is het net als bij jezelf, moet je hem eruit draaien met bijvoorbeeld een tekentang. En als je dat correct doet, dan zul je de teek zien en daar zitten kleine pootjes aan, kleine zwarte pootjes. En op het moment dat je de pootjes ziet, weet je ook dat het kopje eruit is. Als je dat doet en je maakt na het verwijderen, dus niet ervoor, maar erna, dat plekje schoon met een beetje alcohol, dan is meestal het leed geleden. Honden zijn weinig gevoelig voor de ziekte van Lyme. Veel minder dan wij zelf. En een kat die wordt helemaal niet ziek. Dus dat is niet echt een serieus risico. Het is wel zo dat als je een hond hebt die iedere dag met 20 teken thuis komt, dan zullen de plekken waar die teken hebben gezeten vaak wel toch ontstekingetjes kunnen veroorzaken. En daar kunnen ze wel last van hebben. Dus heb jij een hond die heel vaak teken heeft, dan zijn daar tegenwoordig hele mooie middelen voor om dat toch te bestrijden. Als je af en toe een teek ziet, nou, dan is het meer dan genoeg om hem eruit te draaien. Realiseer je wel dat als je een teek op een huisdier ziet, zeker die hele dikke, die hebben dus zich al volgezogen met bloed, kunnen mogelijk toch die ziekte van Lyme bij zich dragen. En als die teek in je huis van de hond afvalt, dan is hij voor jouzelf natuurlijk wel gevaarlijk. Dus het is niet zonder risico. Die teken die heel klein zijn, hebben over het algemeen nog geen bloed gedronken. Dus die kun je zonder al te veel problemen gewoon verwijderen. Maar denk daarom ook met kleine kinderen, dat als je honden of katten hebt die vaak teken hebben, let daarop dat als die teken van de dieren afvallen, dat ze ook voor ons gevaarlijk zijn.
0: Waarom, wat je zegt, als jouw hond met 20 teken per dag bij wijze van thuis komt, gebeurt dat? Hebben honden iets in hun waardoor ze teken echt aantrekken?
1: Nee,
0: meer dan normaal? Oké.
1: Nee, dat heeft puur te maken met, heb jij bijvoorbeeld een jachthond die met lang haar, die de hele dag door het bos rent. Kijk, wij zien tegenwoordig steeds meer teken. We zien er meer, er zijn er meer. Het wordt warmer. Een groter gedeelte bevat de Borrelia-bacterie, die de ziekte van Lyme veroorzaakt. En we zoeken het meer op. We recreëren meer. En niet onbelangrijk, we hebben steeds meer reeën in Nederland. En het hert, dat is natuurlijk een gastheer van de teek. Dus hoe meer reeën je hebt, hoe meer teken je hebt. En op het moment dat je een hond hebt die de hele dag door de struiken heen rent, ja, die komt met teken thuis. Dat zal in de stad een beetje meevallen. Maar woon jij op het platteland en je hebt een jachthond, nou ja, dan is het best wel een gedoe om elke keer die teken te vinden. Zeker als je een langharige hond hebt. En dan kun je best ervoor kiezen om een goed, veilig middel te gebruiken die teken gewoon doodmaakt voordat hij problemen geeft.
0: Dus even terugkomend op de vraag van Wendy. Als je de pootjes van de teek ziet, hoeveel zijn het dan eigenlijk?
1: Een teek, ik dacht 6, want het is geen spin, dus dan heeft hij er 6. Maar okay, dat is even een wilde gok.
0: Maar als je het pootje ziet,
1: pootjes ziet van die kleine zwarte sprietjes, dan zit daar de kop aan vast. Zou je de kop laten zitten, dan is er nog niks aan de hand. Want dat kopje waar geen lijf meer aan vast zit, doet helemaal niks. Dat geeft hoogstens lokaal een kleine reactie, een kleine ontsteking. Dus je hoeft echt niet in paniek te raken als het een keer mislukt en je laat het kopje zitten. Die zweert er vanzelf uit.
0: Heb jij nou ook een vraag, net als Wendy? Want ik denk dat Wendy nu thuis zit te spinnen van tevredenheid, omdat ze gewoon heel duidelijk antwoord heeft gekregen op deze vraag. Heb je ook een vraag voor Frank? Nou, bel dan direct, hè, want dan krijg je hem ook rechtstreeks aan de lijn. En dan kun je de vraag rechtstreeks stellen. Of app hem nog even door. Hij blijft hier nog eventjes zitten. Wij gaan luisteren naar Ziggy Marley nu eerst. Oh.

0: genomineerd aan een Napo Baby, Ziggy Marley en de Melody Makers. Tomorrow People. Frank de Bond is nog steeds aanwezig in de studio en weet alles over jouw huisdier. Ja, hij weet echt alles hoor. Dus als jij nog een vraag hebt, zou ik snel wezen, want hij is ook straks weer weg, want dan gaat hij naar zijn eigen praktijk. Maar hij houdt hier nu nog even praktijk voor het telefonische spreekuur. We hebben het net over de teken gehad. Maar er kwam ook een vraag van Bert van Duinen binnen. Dit gaat over iets heel anders, over voeding. Want mijn hond eet niet, stuurt hij, tenzij ik er natvoer bij in doe. Ook als ik het in speelgoed doe, eet hij wel, alsof hij het gewoon saai vindt. Ik heb wel eens gewisseld van eten, dan eet hij het eerst wel, maar later kijkt hij me aan alsof het niet goed genoeg is. Ja, wat moet Bert doen, Frank?
1: Nou, er zijn een aantal dingen die je eerst even goed moet realiseren. Heb je een oude hond die bijvoorbeeld een matig gebit heeft, dan kan het eten van harde brokken kan wel eens een probleem zijn. Dus dat moet je eigenlijk wel even uitsluiten voordat je hem verwend gaat noemen.
0: Net als bij de mens eigenlijk.
1: Net als bij de mens. Ja. Is het een jongere hond en heeft hij geen gebitsprobleem, dan zie je vaak dat die dieren toch het voer niet lekker vinden. Nou, als je dan wisselt naar een ander voer, dan vinden ze dat vaak wel even lekker. Maar ze worden dan toch een beetje verwend, omdat ze weten van, goh, als ik de bak laat staan, dan komt de baas met iets nieuws. Dat kan zijn een andere brok, maar wat ze natuurlijk helemaal geweldig vinden, is natuurlijk natvoer.
0: Ja.
1: Dus voordat je een hond verwend mag noemen, moet je wel zeker weten dat dat gebit in orde is. En er zijn ook dieren die bijvoorbeeld, en dat zijn ook vaak oudere dieren, die bijvoorbeeld een onderliggend probleem hebben. Heb je bijvoorbeeld een oude, magere hond die heel veel drinkt, dan kan het best zo zijn dat die nierfunctie niet goed is, waardoor die ja, gewoon misselijk is en lekkere dingen nog wel binnen weet te krijgen, maar brokken niet. Dus het is ietsje genuanceerder dan hem verwend te noemen. Je moet een aantal dingen even checken. Gebit, andere onderliggende oorzaken. Maar vaak is het wel zo, als die dieren verder niks markeren, dat ze toch een beetje zinnig zijn en weten van, goh, de baas.
0: Zinnig.
1: Verwend. De baas die komt met iets beters of iets anders. En dat is niet erg. Maar goed, dan moet je soms misschien een beetje spartaans zijn. En hem toch even laten.
0: Grappig, hè? Ja, we hebben het er wel eens vaker over. Maar honden lijken toch echt heel veel op mensen. En andersom, hè? Of dieren lijken veel op mensen.
1: Absoluut.
0: Ja. En nou zijn er van die speeltjes waar je dan ook eten in kan doen, hè? Bert heeft het er ook over. Helpt dat? En waar is dat goed voor?
1: Nou, er zijn heel veel speeltjes waar dus voedsel in zit. En je doet dat met name om dieren te prikkelen. Om ze uit te dagen, om ze bezig te houden. En als je natuurlijk een hond hebt die twee keer per dag uitgelaten wordt en de rest van de dag thuis zit, ja, dan heb je natuurlijk er wel dieren bij die daar echt wel een beetje gefrustreerd van raken. En dan kan zo'n speelbal waar voer in zit, kan een hulpmiddel zijn om hem af te leiden, om hem te prikkelen, om hem uit te dagen.
0: Ja.
1: En dat zal natuurlijk bij hele intelligente honden, zoals bijvoorbeeld border collies. Nou ja, sluit die maar eens een dag op, die worden stapelgek. En dat zijn dingen die je natuurlijk kunt gebruiken. Het is puur bedoeld om ze, nou ja, te prikkelen. Je maakt een spelletje van. Ze vinden het natuurlijk leuk om dingen op te zoeken. Hè? Daar is een hond toch vaak een beetje voor gemaakt. Dus je kunt dat gebruiken. En ik kan me ook voorstellen dat een hond die brokjes misschien normaal niet lekker vindt, als hij dat speelding open krijgt, en dan is dat brokje ook een soort beloning. En
0: ja.
1: Ja, wat dat betreft is het net als met kleine kinderen. Je moet ze toch een beetje blijven prikkelen.
0: Ik denk, naar aanleiding van deze vraag, appte Wim nu, kan ik gewoon alle soorten snoepjes aan mijn huisdier geven, of moet ik echt letten op wat erin zit?
1: Nou, dat ligt natuurlijk een beetje aan. Je moet natuurlijk niet voor je hond naar de Jamin. Maar als je praat over snoepjes, hondensnoepjes,
0: ja,
1: dan is dat natuurlijk prima. Het is wel zinvol om toch even te kijken wat zit daarin. En met name natuurlijk de koolhydraatfractie, hè, dus de suikers. Je moet dat ook niet overdrijven. Als het maar voor een hond gemaakt is, dan is het in principe goed. Het is wel zo dat je natuurlijk heel veel dieren hebt die een probleem hebben. Heb jij een hond die bijvoorbeeld een voedselallergie heeft, dus heel gevoelig is voor het voer wat hij krijgt, dan moet je natuurlijk niet zomaar alles aan hem geven. Maar over het algemeen, een hondensnoepje is gewoon prima. Dat is ook gemaakt voor een hond.
0: Ja.
1: Doseer dat. Doe dat met mate.
0: Hetzelfde geldt voor kattensnoepjes ook, denk ik.
1: Ja.
0: Want je kunt ze echt overal kopen tegenwoordig.
1: Absoluut.
0: Dus, maar op zich maakt het dus niet zoveel uit waar je het koopt.
1: Nee, dat maakt niet uit. Het is wel zo, ik had het net over de zetmeel, de koolhydraatfractie. Vet is ook iets, hè, hoe smaakvoller een snoepje, hoe meer vet er meestal in zit. Dat vinden dieren lekker. Nou, doseer dat. En zorg er wel voor dat de hoofdbestanddeel toch gewoon zijn eigen brokken zijn.
0: Nou, Ans van Steenveld, die kwam nog even terug op het tekenverhaal. Mijn hond staat bij, had eens een teek en begon te rollen in de brandnetels en weg was de teek. Is dat een goed medicijn voor teken, tegen teken?
1: Nou, rollen in de branden. Kijk, een teek die niet aangehecht is, die dus gewoon op jouw huis die loopt. Nou ja, die krijg je natuurlijk met zo'n rolactie er wel af. Maar die krijg je er ook af door even te kammen of even te pakken. Alleen als ze vastzitten, dan gaat ook die brandnetel denk ik niet werken. Want die teek zit vast. Die heeft zich met zijn kop vastgegraven in de opperhuid van de hond. Zit daar een 24 uur, dan zal die zijn inhoud in de hond spuiten. Dan is zijn lijfje weer leeg en dan kan die zoals dat mooi zo heet in de boeken, een bloedmaaltijd nuttigen. Dan wordt hij dik en dan valt hij eraf. En dan gaat hij over het algemeen op zoek naar de volgende gastheer. En dat kan een hond zijn en dat kun je zelf zijn of een hert of een ander dier. Dus ik heb nooit gehoord dat het rollen in brandnetels dat hem helpt om van die vastgebeten teek af te komen.
0: Meer een soort toevalstreffer dus.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja. Ik snap sowieso niet waarom je als hond in de brandnetels zou gaan rollen.
1: Nee.
0: Waarom zou je dat doen?
1: Nee, ik ook niet. Nou ja, misschien is dit wel een hele gangbare truc.
0: Een stabij, misschien een Friese stabij.
1: Ja,
0: dat zou dan heel veel
1: ongetwijfeld
0: raden. Karel is ondertussen in de studio, want hij gaat het overnemen. Mooi, Karel.
2: Mooi.
0: Ik wens
2: maar
0: jou...
2: kinderen duiken ook wel eens in een plas met water. Dan denken wij als volwassenen, waarom zou je dat doen?
0: Ja, nee, dat is waar. Maar brandnetels vind ik wel een ander verhaal, hoor.
2: Ja, kriebelt wel.
0: Ja, een brand op plekken waar je het niet wil. Frank, heel erg bedankt weer voor jouw komst. Succes zometeen weer op je eigen praktijk. En wij laten je achter met deze hele mooie van Bruno Mars, On My Soul. En veel plezier met Karel. En tot morgen uiteraard. Hoi.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
11: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
14: Blijenberg.nl.
15: Oh, die van die deuren.
14: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: Dusty Springfield, die zong al in de tijd van de dinosauriërs. Die werd gevraagd door destijds twee hippe kerels. Zullen we een liedje maken?

Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield en What Have I Done to Deserve This. Woensdagmiddag, goedemiddag. Oh, mijn collega zegt net van kijk eens naar buiten, wat een lekker weer. Ik kijk naar buiten, ik zie regenen, pijpen stelen. Toen dacht ik, heb ik het raam wel dicht gedaan? Nou, lang leven de webcams, het raam is dicht. Dus ik kan weer met een gerust hart ademhalen, met heel veel liefde, heel veel mooie liedjes voor je spelen. Muziek zometeen van Kim Wilde, The Kids in America. Maar eerst de man van de Wheels of Steel, zijn naam is Martin Garrix. En de man van de Ketchup, zijn naam is Ed Sheeran. Dit is Repeated.

0: Kim Wilde op Radio Noord en We're the Kids in America. Buiten wil je liever niet zijn, tenminste, als je een nieuw regenpak wil testen of als je een nieuwe paraplu hebt die je eens even wil proberen, dan kan je zo meteen naar buiten. Outside van George Michael hoor je zo meteen. Maar eerst drie mannen die met de gitaar de meest mooie liedjes maken. Het zijn de Troubadours op Radio Noord.
1: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Een kast van hoes in beste lapgrond. Ik kwam wel eens aan, het was gewoon kameroet. Daar werd aans, daar ik zie moet.

en outside. Hij vermaakt zich prima buiten. Maar binnen ook hoor, als het licht uit is in de kelder. Geen probleem, altijd gezellig. Over gezellig gesproken, Horton. Dit is Dolly Parton op Radio Noord. Haar grote hit, Jolene.

Parton op Radio Noord en Jolien. En het liedje was nog maar net begonnen of ik kreeg al een berichtje van Ans Wegman uit Zuidhorn en die zegt van kijk eens, deze jonge dame die heet Jolien dankzij Dolly Parton. Ah, mooi. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Omland. Leo gaat ons bijpraten, wat zit erin hoor je zometeen. Dit is de Black Eyed Peas op Noord. I got a feeling.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Ik heb het gevoel dat we zo meteen worden bijgepraat door Leo met het laatste nieuws. Wat heb je zo van ons?
1: Ja, dat klopt. Ja, deze is voor inwoners van de gemeente Het Hoge Land. Ja, niet schrikken als je deze geluiden hoort.

0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Dus jij wil naar Egypte?
2: Ja, met NAV.
1: En waarom NAV?
2: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
1: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
2: Tuurlijk.
1: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
2: Jazeker.
1: Cairo en de piramide?
2: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
1: Top, ik ga mee.
3: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: 1 minuut over 2:30 is het. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Leo, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Karel. De N46 ter hoogte van Zuidwolde is in beide richtingen afgesloten na een ongeluk. Een automobilist kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste tegen een vrachtwagen. De automobilist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is dicht tussen Bedum en knooppunt Boterdiep. Daardoor is een file ontstaan. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen wil tijdelijke camera's plaatsen op het Martinikerkhof en aan de Speelsluizen. Er is daar zoveel overlast van drugsdealers en drugsgebruikers dat ze geen andere oplossing ziet. De afgelopen tijd zijn er al meer maatregelen genomen. Zo zijn hekken geplaatst bij de dagopvang voor daklozen aan de Speelsluizen. En is er extra toezicht van BOA's en politieagenten op het Martinikerkhof.
11: Maar we zien toch dat dat wel rendeert, maar onvoldoende en onvoldoende snel. Waarmee we dus nu hebben gezegd van op die twee plekken is het toch handig om ook camera toezicht te hebben. Ook juist om weer te helpen in die aanpak aan de voorkant. Want de druk is nu zo hoog op die plekken, niet alleen voor de omwonenden, maar je ziet ook dat mensen die daar zitten toch ook vaak hulpbehoevend zijn. Maar het is steeds lastiger om daar ook goed mee in contact te komen. Dus we hopen door die camera's dat de druk daar wat weggaat. Zodat er ook meer makkelijker wordt eigenlijk om ook aan de slag te gaan met de zorgvraag die er toch vaak achter zit.
10: De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het cameraplan van Kamminga. De meerderheid van Provinciale Staten heeft een spoeddebat over het onteigenen van land van een boerenfamilie uit Lucaswolde niet door laten gaan. Coalitiepartij BBB had de kwestie vorige week juist op de agenda laten zetten, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Voorafgaand aan het debat zou de BBB informatie aanleveren, maar dat is niet gebeurd. De reden van het weigeren van het spoeddebat is volgens de Staten niet alleen vanwege het ontbreken van informatie, maar ook omdat het om een individuele zaak gaat die bovendien nog onder de rechter ligt. Binnen de BBB ligt de kwestie uiterst gevoelig, ook omdat de helft van de 12-koppige fractie in april ermee instemde om de onteigeningsprocedure in gang te zetten. En daar kwam harde kritiek op van boeren. Defensie is vandaag in het Hoge Land begonnen aan een grote militaire oefening onder de naam Falcon Leap. 600 militairen doen mee aan de oefening, waarbij 32 voertuigen worden ingezet. Ook wordt er gebruik gemaakt van oefenmunitie en dus moeten omwonenden rekening houden met harde knallen die ook 's nachts te horen zijn. Major Martijn Morees legt uit waarom.
12: De noodzaak die leidt er eigenlijk toe dat we eigenlijk wel zullen moeten. En kunnen we dat 's nachts niet, ja, dan missen we eigenlijk een heel stuk van de training om onze mensen voor te bereiden op het echte werk.
10: Ja, meer nieuws vind je in de app en op rtvnoord.nl.
9: Dankjewel, Leo. Voor het marcheren in het nieuws gaan we naar het marcheren van onze eigen Harma. Geef acht.
13: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer. Verder is er ook ruimte voor de zon. En met een matige tot krachtige zuidwest- tot noordwestenwind is het een graad of 18. Vanochtend en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. De temperatuur zakt weg met opklarend weer richting 10 tot 14 graden. En morgen een droge dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot matige noordwest- tot zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
9: Op de plaats rust, Hammer, dankjewel. Zometeen maak je kans op een doos met lekkere droge worst als je mee gaat spelen met plaatje over. Het is een zangeres uit Almelo en die ging in één keer viraal op TikTok. Zij zit zometeen een plaatje over en met haar maak je kans op een doos met droge worsten. Eddie Grant hoor je ook zometeen, Kimmy Hope, Joanna en Nielsen samen met Miss Montreal. Hoe komt eraan?
14: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl
15: Riga. Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
17: Riga.
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
18: Mulders Meubeldorp.
19: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
18: Mulders Meubeldorp.
20: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
21: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.

0: Lekker hoor. Eddie Grant op Radio Noord en Give Me Hope Joanna. Plaatje over vandaag met een mooi liedje van Ilse de Lange. Meid, je gaat viraal. Wat gebeurt er met je? Ilse de Lange, die wist niet hoe ze het had. Want haar liedje, So Incredible, werd gebruikt door een beroemd iemand. Een influencer. Ik ken de persoon niet. En iedereen ging dat nadoen. Nou, en dat is goed voor de Buma Stemraad. Dat betekent extra geld in het laadje voor Ilse de Lange. Dus als je op TikTok zit, te pas en te onpas komt So Incredible voorbij van Ilse de Lange. En dat is mooi voor haar. Dat vinden we leuk. Toch een beetje Nederlands trots op de socials. Vandaag Ilse de Lange in plaatje over. Ik laat een klein stukje horen van So Incredible. Ik stel je die lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel me gelijk op 050-3188-288. 050-3188-288. Maak je kans op die prijs. De doos met lekkere droge worsten.
1: Zo klinkt de plaats.

0: Dit is de vraag.
1: Voor die doos met droge worsten. Met wie zong Ilse op het Songfestival destijds? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. Was dat A. Joost Klein? Was dat B. Duncan Lawrence? Of Waylon? 050-3188-288. Met wie zong Ilse de Lange destijds op het Songfestival? Was dat A. Joost Klein? B. Duncan Lawrence? Of C. Waylon? 050-3188-288. Is hij te makkelijk? Nee, toch? Nee, is niet te makkelijk. Je moet wel even nadenken. En als je het weet of een gokje wil wagen, dan bel je me nu. Maak je kans op een doos met droge worsten. Dus, Ilse de Lange zong op het Songfestival. Maar met wie deed ze dat? Joost, Duncan of Waylon? 050-3188.

0: puntje lager op Noorten. Net als in de film Ik Wil Het. Ja, ik wil ook wel eens wat. En Peter Deuze, die werd vanochtend wakker en dacht van... ik heb een vrije dag. Ik wil ook wel eens wat. Ik wil een doos bedrogen worst. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Alles wel?
1: Dat klopt. Ja, alles wel. Prima. Gezond.
0: Nou, eens even kijken. Ilse de Lange, die heeft ooit meegedaan met het Songfestival. Met wie zong zij op het Songfestival?
1: Volgens mij is dat Waylon.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Op je vrije dag een doos met droge worsten voor jou.
1: Nou, perfect. Dat kan niet beter.
0: Mooi zo. Hoe is het met Peter als jij een vrije dag hebt? Je wordt wakker. Heb je dan een lijstje van ik wil dit doen, ik wil dat doen. En voordat je het weet is die dag weer over?
1: Die dag gaat heel snel. Ik ben nogal een beetje een knutselaar, zeg maar. Ja. En ik heb net weer met mijn oude lamp bezig. En dat doe je dan, laat je dan heel lang liggen. En op zo'n dag als vandaag, met regen en wind, doe je het lekker in de garage. En jullie op de achtergrond. Ja, en zodoende praten wij nu samen.
0: Ja, een oude lamp zeg je. Wat voor lamp is dat dan? Dan moet ik aan denken. Karbid?
1: Het is een oude lamp van de EGD, heb ik me laten vertellen. Dat was van mijn vader. En die leeft al een tijd niet meer. En die kwam ik tegen, een koper een lamp. Die heb ik helemaal opgepoetst en gedaan. Een nieuwe kabel erin. En dat wordt eigenlijk weer in ere hersteld als buitenlamp hier in de tuin.
0: Hoe moet ik mij die lamp voorstellen?
1: Een hoed. Een hoedlamp heb ik opgezocht.
0: Een hoedlamp? Ga ik zo meteen even googlen. Een hoedlamp?
1: Ja, een model van een hoed.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, en dat moet dan netjes in elkaar en waterdicht. Nou, noem het maar op. Dus dat is het prutsen van vandaag.
0: En komt er dan ook zo'n mooie ledlamp in met alle kleurtjes van de regenboog?
1: Nee, dat juist niet.
0: Niet?
1: Gewoon wit. Nee, in die tijd had je geen kleurtjes nog in de lampen. Dus het is wel een beetje de knipoog naar vroeger.
0: Een beetje de Edison dat je dat draadje zo mooi kan zien gloeien.
1: Dat zou het mooiste zijn. Ik denk wel dat dat hem wordt.
0: Kijk, nou die kun je ook als slimme lamp krijgen, dat weet je?
1: Jawel.
0: Maar...
1: Ik denk ook wel dat het wel zo'n... Ja, nou als ik heel eerlijk ben, kan dat nog wel eens de LED-uitvoering worden. Dat is misschien nog wel slim.
0: Nou, kijk, heb je straks wat moois?
1: Stroomverbruik, weet een goede tip.
0: Ja, ik vraag me dat af van die LED-lampen. Als ze niet branden, dan gebruiken ze ook stroom. Want het zit allemaal aan je wifi. Dus het heeft altijd, staat het in principe aan. Alleen genereert het geen licht.
1: Ja, dat is met de tv ook zo natuurlijk.
0: Dat is allemaal stand-by. Dat is
1: altijd stand-by.
0: Heb je alle apparatuur,
1: van die dingen.
0: Heb je al je spullen uitstaan en dan kijk je naar je energiemeter en die draait vrolijk rond. Wat de hel, hoe dan? Ik heb alles uit. Ja, het staat op standby, kost ook stroom.
1: Ja, is een nieuwe normaal.
0: Normaal, ook een fijne band. Jij krijgt van mij die doos met droge worsten zo snel mogelijk toegestuurd. Ik zeg lekker prutsen met de lamp en ik draai de vrouw die viraal gaat op TikTok. Ilse Lange en So Incredible.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Fijne dag, joh.
1: Doei. Hetzelfde, dag hoor.

0: In Excess en de Suicide Blonde op Radio Noord. In het volgende uur gaan de dobbelstenen rollen. En als die dobbelstenen stil liggen, dan staan er nummertjes op. Als die nummertjes overeenkomen met jouw telefoonnummer, dan bel je me straks gelijk op 050-3188-288. Maak je kans op het nieuwe spel wat we weggeven de komende tijd. En het heet Vive Gleek. En muziek van The Barge, The Rhythm of the Night, hoor je zometeen.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waarom vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 3 uur.
16: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. De Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Riga!
19: Riga Keukens. Daar word je blij van.
20: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
1: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
18: Riga!
1: Riga Keukens, daar word je blij van.
21: De bladeren vallen en de...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Radio Noord.
3: De middag door.
2: Met Karel Oosterhuis.
4: Zometeen een muzikale aha-erlevenis van Taylor Swift. I knew it, I knew you, maar is de

Ik wist het. Zo'n muzikale aha-erlevenis. I knew it, I knew you van Taylor Swift op Radio Noord. Een heel mooi liedje zo van Harry Nieuw. Over echte liefde, over pure liefde. Die hoor je zo op Noord. Eerst Amerika, dit is The Border. En de dobbelstenen, ja, die gaan we straks laten rollen. En misschien corresponderen ze wel met jouw telefoonnummer en win je prijzen.

0: meet Baradij.
1: Bijna hypnotiserend. Harry Nieuw, een pure live op Radio Noord. En als je Harry Nieuw nog nooit live hebt zien spelen, zien horen spelen, dan wordt het toch wel een keertje tijd. Check zijn Facebookpagina, check zijn website. Als hij binnenkort een keertje in de buurt speelt, ga dat zien en laat je betoveren door zijn gitaarspel en door zijn mooie liedjes. Harry Nieuw op Noord, een pure live. Abba hoor je zometeen. Knowing Me, Knowing You, die ga je meezingen. En deze ook. Dit is Hypnotiseren.

0: ABBA. Knowing me, knowing you. Ik ken hem. Dat is de man die het nieuws leest. Leo, wat heb je zo voor ons?
1: Ja, Karel, meer over de landelijke inbraken of inbraakpogingen in brandweerkazernes. Ook in onze provincie heeft de brandweer daarmee te maken, zoals afgelopen nacht nog.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: 4:30 is het. Tijd om te worden bijgepraat. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. De veiligheidsregio Groningen neemt maatregelen na een nieuwe inbraak in een brandweerkazerne. Afgelopen nacht was het raak bij de brandweerkazerne aan de Velland Noord in Haren. Een van de roldeuren werd vernield en er is volgens de politie ook materiaal gestolen. Eerder werd brandweergereedschap gestolen in Ten Boer en Bellingwolde, terwijl een inbraakpoging in Baflo mislukte. De veiligheidsregio wil niet zeggen welke maatregelen zijn genomen om het inbrekers lastig te maken. De criminelen die afgelopen nacht toesloegen in Haren gingen na de diefstal vandoor. De politie doet nog onderzoek naar hun identiteit. De eigenares van een woonschip in Groningen is verplicht mee te werken aan een veiligheidskeuring van haar 17 meter hoge mast. Die zou krom staan en gescheurd zijn. Dat vindt de Raad van State, waar de vrouw een rechtszaak heeft gevoerd tegen de gemeente. Volgens het stadsbestuur is het nodig de boot de haven uit te slepen, omdat keuring vanaf de kade met een hoogwerker niet mogelijk is. De bewoonster van het schip is bang dat ze haar lichtplaats niet meer terugkrijgt en zegt dat er met de mast niets aan de hand is. Daar is de Raad van State het niet mee eens. Zowel de gemeente als hun deskundigen hebben een kromming en scheuren in de mast waargenomen. De gemeente Groningen stelt dat de boot na inspectie gewoon terug naar de haven kan. De provincie Groningen houdt er rekening mee dat de Neder-Saxe-lijn en de verdubbeling van de N33 op de lange baan geschoven worden. Dit vanwege een miljardentekort op de begroting van het ministerie van Infrastructuur. Verslaggever Martijn Volkers.
9: Het heeft te maken eigenlijk met een boodschap die het kabinet vlak voor de zomer de deur uitdeed. We hebben het allemaal ook kunnen lezen. Er was een groot financieel tekort op het gebied van infrastructuur bij het beheer en onderhoud van wegen, spoor en bruggen. Nou, daar heeft het ministerie van gezegd van ja, we gaan alleen nog het hoogst noodzakelijke onderhoud doen aan wegen. En als we dan kijken naar nieuwe projecten, daar gaan we ook kritisch naar kijken. En we gaan vooral inzetten op nieuwe projecten op het zogeheten hoofdnetwerk.
1: Ja, op Prinsjesdag moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor deze projecten. Meer nieuws in de app en op rtwnoord.nl.
0: Dankjewel Leo. En van Prinsjesdag naar onze eigen koningin. De koningin van het weer, Harma.
10: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer. Verder is er ook ruimte voor de zon. En met een matige tot krachtige zuidwest- tot noordwestenwind is de grote 18. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. De temperatuur zakt weg met opklarend weer richting 10 tot 14 graden. En morgen een droge dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot matige noordwest- tot zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Harmer, dankjewel. Muziek van het goede doel hoor je zo meteen. De nooduitgang. En Van Velsen komt eraan. Baby Cat Hire. En waar zijn mijn dobbelstenen? Waar zijn de dobbelstenen?
11: Hier zijn de dobbelstenen. Die gaan zometeen rollen en misschien zijn ze jou al goed gezind.
12: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
14: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: van Velsen op Noord, Baby Get Higher.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Speel jij straks mee met
0: en wie weet, win jij zometeen wel vijf gelieken? Dan krijg je van ons het boekje. Het klassieke dobbelspel in het Grunnigs. En daardoor natuurlijk de dobbelstenen bij. We doen daar de pennen bij en een fijne e-tweet. Dan heb je het hele setje mooi compleet. Drie dobbelstenen, ik gooi ze zometeen over het mengpaneel. Er komen drie getalletjes uit. Als die getalletjes overeenkomen met jouw telefoonnummer, dus als er 1, 2 en 3 uitkomt uit de dobbelstenen, dan bel je 050-3188-288. Als die 1, die 2 en die 3 ook in je telefoonnummer zitten. Dat is wel belangrijk. Heb je een thuislijn met 1, 2 en 3 erin en je belt met je mobiel en die heeft dat niet, ja, dan gaat die vlieg niet op. Dus wat uit de dobbelstenen komt, wat erop komt te staan, met dat telefoonnummer moet je ook bellen naar 050-3188-288. Zo is het spel, zo is het leven. Dan is het tijd om die dobbelstenen over het mengpaneel heen te gooien. Even blazen voor geluk voor jou. En daar gaan ze. Oh, een dubbele. Een 3 en 2 keer de 5. Heb jij een 3 en 2 keer de 5 in je telefoonnummer, dan bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Heb jij een 3, een 5 en een 5 in je telefoonnummer, dan bel je nu 050-3188-288. Kom in de uitzending, ga ik je feliciteren. Heb jij vijf gelieken gewonnen. Letterlijk en figuurlijk, want zo heet het spelletje. En dat spelletje krijg je dan binnenkort van ons thuis gestuurd. Dus check je telefoonnummer. Zit er een 3, een 5 en een 5 in? Bel dan nu 050-3188-288. 050-3188-288. En dan win jij vijf gelieken. Gaat dat zo makkelijk? Gaat dat zo simpel? Gaat dat zo snel? Ja? Zo simpel, zo makkelijk en zo snel. 050-3188-288. We spelen vijf gelieken.

0: Hij kan niet blijven. Het goede doel.
1: Het klassieke dobbelspel.
0: In het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Goedemiddag, Ties.
2: Ja, ben ik weer.
0: Mooi zo, je bent er nog steeds. Ties Wups aan de lijn. Ik zie jouw telefoonnummer. We gooiden een 3, een 5 en een 5 met de dobbelstenen. En jouw telefoonnummer eindigt op 355. Ik zeg gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij krijgt van mij het spel Vive Gelijk. Dat is het klassieke dobbelsteenspel wat iedereen kent. Maar dat hebben we dan helemaal verbouwd en dat is nu Gronings.
2: Oké.
0: En daar ben je heel blij mee.
2: Ik ben er heel blij mee. Ik weet nog niet wat dat oplevert, maar dat gaan we zien.
0: Ja, het is een spel. Je hebt een spel gewonnen, Ties.
2: Oké. Nou, ik ben gek op spelletjes.
0: Nou, kijk. Heb je een beetje een gelukkige hand?
2: Soms niet altijd.
0: Als je met de dobbelstenen gooit, dan maai je iedereen van tafel straks.
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Je heet de Wups van achteren.
2: Ja.
0: Hoe gaat het met de verkoop?
2: Nou, dat weet ik niet. Dus, gezien het aantal auto's die de laatste paar dagen, zo in het begin van de uitverkoop, op de parkeerplaatsen stonden en verder buiten, dan komt de verkoop wel goed.
0: Het is niet familie van je?
2: Het is geen familie, nee.
0: Oh, oké. Nee, er zijn meer hondjes die Fiekie eten natuurlijk.
2: Ja, het aannemersbedrijf Wups is ook in Onstwedde.
0: Ach, er ben er zoveel.
2: Ja, absoluut.
0: Er ben er zoveel. Maar er is maar één Ties Wups die Vive Gelijk heeft gewonnen vandaag. En dat ben jij.
2: Absoluut.
0: Mooi zo. Ik heb je adres. Rij voorzichtig. We gaan het snel opsturen. En dan kan jij iedereen inmaken met Vive Gelijk. Morgen is het donderdag. En donderdagochtend speelt Femke opnieuw Vive Gelijk met je.

0: Paas is het ook. Paul Young op Noord en Come Back and Stay. En wie is weer teruggekomen en blijft de komende uren? Erik Bats.
1: Ja, daar ben ik weer. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Alles wel?
1: Jazeker.
0: Droog. Oh, het zonnetje schijnt weer.
1: Ja, het is heel wisselvallig.
0: Letterlijk wisselvallig.
1: Ja, dat is een hamavraag hoe het vanavond is.
0: Ik ben benieuwd.
1: Paraplu nodig, denk ik.
0: Ik vrees wel. Ik heb er 2 jaar in de kofferbak liggen, dus dat komt wel goed.
1: Ja.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren zo meteen in de show?
1: Straks meteen naar 4 Gronings Spel. Gaat over stakingen.
0: Actueel.
1: Dus, dus ik weet niet of jij nog van plan bent om het volgende week, denk ik. Staak jij even. Maar dat is vakantie eigenlijk.
0: Ja, dan ga ik even staken, ja.
1: Voor de rest, de gebruikelijke ingrediënten. Kom maar op, hebben we natuurlijk. Daar beginnen we mee na 2 uur. Voor de rest, Gronings Goud. Gronings Goud? Wat zeg ik nou? De lachlijn. Dit komt de Harald er net over. Wat zou Gronings Goud worden? Gaan we het pas vrijdag
0: weten? Dat weten we vrijdag pas.
1: Maar de lach is staat nog steeds, dus die is nog steeds niet geraden. En ik wil graag die prijzen kwijt. Dus kom erop, zeggen we ook tegen mensen voor de lachlijn.
0: Wat was er nou met die hint van de dash dan aan de hand?
1: Dat er in de hand was?
0: Ja, die zou een hint gegeven.
1: Heeft ze gisteren gedaan. Ja, dus we weten dat het om een Groningen gaat. En voor de rest blijft het een lastige opgave.
0: Ik vind de hint sumier.
1: Ja, maar ja, er vallen wel een heleboel mensen weg nu.
0: Dat is ook weer zo.
1: Ja.
0: Dat en meer dus zometeen in Studio Grun. Met Erik, een maatje zag je net dartel rondhuppelen. Dus dat komt al goud. Dit is Whitney, I'm Every Woman.

0: Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op Odido.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan Gronings Nieuws. De hoofdlijnen krijg je van Leo. Mooi.
9: Goedemiddag, mooi Erik. De laatste maanden is de ene na de andere brandweerkazerne in ons land doelwit van inbraken, waarbij criminelen het hebben voorzien op redgereedschap. Ook in onze provincie was het raak. Eerst in Ten Boer en Bellingwolde. Daarna mislukte een inbraak in Baflo. En afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de brandweerkazerne in Haren. De veiligheidsregio is het zat en neemt maatregelen. Een spoeddebat in Provinciale Staten over het onteigenen van land van een boerenfamilie uit Lucaswolde is vandaag op het laatste moment geschrapt. Mede door een gebrek aan nieuwe informatie vanuit de BBB vinden statenleden dat het debat niet gevoerd kan worden. En de gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het omstreden Leninbeeld. Het beeld zou de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum de Graanrepubliek in Oostwold. Maar volgens de gemeente zorgt het beeld voor te veel ophef en is het beeld simpelweg te hoog. Meer nieuws om 16:30.
10: Oké, tot straks hè.
11: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
13: Hi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
12: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
11: Riga.
10: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
11: Riga.
10: Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Vergaderen en ontspannen.
14: De Schaapsberg.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Radio Noord.
8: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
8: Met nog 2 uur voor de boeg op deze buiige woensdagmiddag. Met verkeer, weer, Groningspeil, de lachlijn na 16:30 en fijne muziek. Dit is Wax.

0: romantisch, hè, dit. Building a bridge to your heart. Wax was dat. Wij staan even een brug naar het verkeer in Groen. Want is daar druk, Maartje?
1: Het is niet druk. Ik krijg net wel een melding van dangerous conditions. Maar misschien is er iets op de weg of iets gezien. Kan ik niet zien. Weet je er meer van? Het gaat om de N33 tussen de Zuidbroek en Veendam. Zeg maar daar ongeveer in middenop. Daar staat nu een streepje. En de meeste vertraging toch weer op de Peterskampersingel. Gewoon in de stad. Als je daar voor de stoplicht richting het Somplein staat. 17 minuten vertraging. Zo. Ja, dat is echt een flink stukje extra.
0: Inderdaad, ja. En Sunnetje de B. Alhoewel, over het hoogte voor een beste bui. Ja, maar...
2: ja, klopt. Nou, maar wat zeg, ik ken beter over dit weer. Als dat wat we gisteren hadden. Als de zomer helemaal niet bij is. En de hele dag maar regen. Nou, daar word je troosteloos van. Nee, wat dat betreft dan hebben we verdorven wat te maken met pittige buien. Maar de zon is er ook regelmatig bij. Ja, en die temperatuur, ja, het zit niks over. Had, 17 graden op Groen Pordeel, een dikke 17 graden. En 18,5 graden Nijbeert en Lauwers Oog. 4,5 tot 6,5 uur de zon. Ja, en ook een uitschuiter in de wind. 72 km per uur en, op Lauwers Oog. Ja, en de komende uur zeg ik ook op de radar. Vanuit het noordwesten trekt nog altijd een aantal buien over. Kans op onweer, misschien ook wel hogel. En in de loop van de oom wordt allemaal wat rustiger. Verdwijnen de buien met meer opklodens in vannacht een minimumtemperatuur van 10 tot 14 graden. Maar, zoals nou liet het droge dag. Er is regelmatig zon, de wind doet rustig aan, komt uit westen kregens en de temperatuur de 19 of 20 graden.
0: Oké, okay, Hanna, dankjewel en tot straks, hè.
2: Jo, tot zo.

0: Nog altijd 4 overeind. Elton John en I'm Still Standing. Op woensdagmiddag. Maatje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Daar ben je weer.
1: Daar zijn we weer.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen weer helemaal beter, maar dat is niet helemaal waar.
1: Dat is niet helemaal waar, maar het is september.
0: Ja.
1: En wat ja, dan weet ik niet. Vorige week hadden we het er nog over in overleg. Ja, het begint nu natuurlijk. Hè, mensen beginnen een beetje ziek te worden en zo. Ik dacht, oh, nou, ik heb nog nergens last van.
0: Nee. Maar we hebben wel een schuldig aangewezen.
1: Ja, hebben jullie dat al gedaan? Want we hebben natuurlijk de hele dag samen in de studio gezeten. Samen in de auto gezeten. We hebben nog een computer gedeeld vrijdag.
0: Nee, ze zei het al, ja. Ze neemt alle schuld op zich.
1: Oh, nou ja, prima. Dus ja. Het is, maar het is wel een heftig virus, joh. Ik heb er wel echt even flink last van.
0: Ja.
1: Maar ik kan hier wel weer zijn. En dat vind ik wel zo leuk ook.
0: Oké. Okay. Hey, we hebben straks Gronings Goud. Of, hebben we toch steeds bij Gronings Goud?
1: Ja, weet ik niet. Ja, er wordt heel veel over, tegen jou gepraat over Gronings Goud.
0: En dan Gronings Pijl.
1: Dan komt hier weer iemand binnen en die wilde met jou over Gronings Goud praten.
0: Ja, leidt heel erg af.
1: Terwijl je bent er nooit met Gronings Goud. Dus ik weet ook helemaal niet waarom je daar zoveel over te zeggen hebt.
0: Nee. Nou,
1: heel bijzonder.
0: Nee, maar goed. We gaan het over Gronings Pijl hebben. Meningen van Groningers. En over welk onderwerp?
1: Ja, staken natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Hele dag vandaag staakt het OV. Ik dacht ook echt het hele OV. Maar Q-bus staakte eerst helemaal niet mee. Nou, inmiddels dus wel. Eerst de ochtend, toen de middag, nu helemaal. En er rijden geen treinen. De vraag is eigenlijk vooral, heb jij wel eens gestaakt? Nou, jij denk ik nog nooit.
0: Nee.
1: Kan wel niet naar je werk gaan, maar dan heb je jezelf mee. Dus dat heeft niet heel veel zin.
0: Nee.
1: Maar als je dan zelf niet hebt gestaakt, wat vind je dan van de staking nu voor het OV?
0: Oké, nou ben heel benieuwd naar de meningen van Groningers. Die hoor je zo meteen na Max en Andy Grammer. The Thing I Love.

0: Max en Andy Grammer, Thing I Love. Wordt dus gestaakt vanwege de CO-onderhandelingen. Zijn ze niet uitgekomen. De vraag in Groningen Spel is, heb jij wel eens gestaakt? Ronald is voor ons in Hoge Zand.
1: Nee, nog nooit.
2: Nog nooit?
1: Nee.
3: Nee, ik heb niet gestaakt.
2: Nee.
3: Nee.
4: Ik heb wel eens gestaakt, ja.
2: Ja?
4: Ja.
2: En wat was de staking toen?
4: Dat was voor in de metaal was dat. Ik werkte van scheepsbouw en daar hebben we voor gestaakt.
2: Heeft dat toen geholpen?
4: Nee.
2: Nee.
4: En ik was ook lid van de bond en ik heb tegen de bond gezegd van ik ben nou helemaal klaar met jullie. Ik ben ermee gestopt. Want dat heeft toch geen effect.
2: Nee.
4: Want alle beslissingen zijn al van tevoren al gemaakt voordat je überhaupt gaat staken.
2: Nee, je hebt ook nog nooit gestaakt.
3: Nee.
2: Nee. Dan is dat ook niet nodig geweest, denk ik.
3: Nee, want als ik ga staken, dan hebben mijn cliënten geen ondersteuning op de dag.
2: Ja.
3: Ja.
2: Oké, want er is natuurlijk wel eens gestaakt, denk ik, in die beroepsgroep.
3: Bij niet in onze tak van sport,
2: ik bedoel, in de zorg is wel eens gestaakt natuurlijk.
3: In de zorg wel, ja, maar onze tak van sport, zover ik weet, niet.
2: Nee. En daar wordt dan niet in gestaakt omdat je tevreden bent met wat je hebt, of dat je zegt van ik kan mijn cliënten een jaar doen?
3: Nou, beide wel eigenlijk.
2: Ja.
3: Ik ben tevreden met wat ik heb en ik kan het hun ook niet aandoen.
2: Nee.
3: Nee. Ik heb 5-6 cliënten op een dag en die kan ik niet allemaal alleen thuis laten zitten. Nee.
2: Dat is vandaag wel gaande natuurlijk, hè? De staking in het openbaar vervoer.
3: Ja, dat heb ik wel meegekregen, ja.
2: Wat vind je ervan?
5: Ja, soms is het lastig voor mensen die aan het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Ja. Maar soms begrijp ik het ook wel. Maar ja, je legt wel half Nederland plat, natuurlijk, of half Noord in ieder geval.
2: Ja.
5: Half Nederland, ja. Dat is wel erg rigoureus. Ja. Maar ja, doe maar, het kan.
2: Er zit er één achter natuurlijk, sociale zekerheid onder andere.
5: Ja, ja, ja, klopt. Daar hebben we ook last van, hè? In positieve zin. Auwe. Ja, toch?
2: Ja, zo kun je het ook bekijken.
5: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar nog nooit de barricade nog gegaan?
5: Nee, niet nodig geweest.
2: Nee. Zit er dan ook in uw dat u denkt van, ik wil dat niet?
5: Ja, ik heb er nog nooit aanleiding voor gezien. Nee. Ik heb er nooit mee te maken gehad. In mijn branche niet, dus...
2: Het openbaar vervoer zou in de zorg zijn, hè?
5: Nou,
2: met de auto.
5: En fietsen. Fietsen en lopen doe het meeste. Maar ja, soms moet je even verder weg en dan pak je toch de auto.
2: Snapt u wel waarom er vandaag gestaakt wordt?
3: Ja. Ik snap het wel. Alleen, ik vind het wel... je legt wel een beetje alles plat. Zoals mijn dochter, die moet naar Groningen naar school. Vanuit Winschoten. Nou, ben ik heel blij dat zij een rijbewijs heeft. Want anders houden ze punten missen op haar opleiding. En dan kan ze met mijn auto naar Groningen. Maar anders had ze niet naar school gekund. Nee, en dat vind ik wel iets dat ik denk van ja, daar mag wel rekening mee gehouden worden.

0: vijf minuten lang Dire Straits op Radio Noord en Sultans of Swing. Zometeen hoor je het groenige Nijs. Krijg je van Leo, maar eerst gaan we even kijken naar groenige lucht. De TikTok Tammo.
1: De wolken hangen leeg, ze kroepen door de lucht.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: 4:30 precies. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Leo Wassing.
8: Goedemiddag. Goedemiddag, Erik. De veiligheidsregio Groningen neemt maatregelen na een nieuwe inbraak in een brandweerkazerne. Afgelopen nacht was het raak bij de brandweerkazerne in Haren. Een van de roldeuren werd vernield en er is volgens de politie ook materiaal gestolen. Eerder werd al brandweergereedschap gestolen in Ten Boer en Bellingwolde en mislukte een inbraak in Baflo. De criminelen die afgelopen nacht toesloegen in Haren gingen er na de diefstal vandoor. De politie doet nog onderzoek naar hun identiteit. De veiligheidsregio wil niet zeggen welke maatregelen precies zijn genomen. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het omstreden Leninbeeld. Het beeld zou de publiekstrekker moeten worden van een toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek in Oostwold. Volgens de gemeente zorgt het beeld voor te veel ophef en is het beeld simpelweg te hoog. Initiatiefnemer Henriette Davelaar is niet blij met het besluit van de gemeente en overweegt nu om de stekker helemaal uit het informatiecentrum te trekken. Vanavond spreekt ze in bij de raadsvergadering, ook wil ze bezwaar maken. Het beeld van Vladimir Lenin stond de afgelopen weken nog tussen het Graan in Oostwold voor de theatervoorstelling De Graanrepubliek van Zummerbühne. De eigenares van een woonschip in Groningen is verplicht mee te werken aan een veiligheidskeuring van haar 17 meter hoge mast. Die zou kromstaan en gescheurd zijn. Dat vindt de Raad van State, waar de vrouw een rechtszaak heeft gevoerd tegen de gemeente. Volgens het stadsbestuur is het nodig de boot de haven uit te slepen, omdat keuring vanaf de kade met een hoogwerker niet mogelijk is. De bewoonster van het schip is bang dat ze haar ligplaats niet meer terugkrijgt en zegt dat er met de mast niets aan de hand is. Daar is de Raad van State dus niet mee eens. De gemeente Groningen stelt dat de boot na de inspectie gewoon terug naar de haven kan. Ja, vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er geen treinen en bussen. Volgens Qbus-directeur Laurens Hovenkamp kun je morgen vroeg gewoon weer met de bus.
9: En juist door het besluit nu te nemen om niet uit te rijden vandaag, kunnen wij de voorbereiding voor morgen in zoverre voorbereiden dat wij verwachten dat wij morgen onze dienstregeling 100% betrouwbaar kunnen oppakken.
8: Ja, volgens vakbond FNV hebben vandaag bijna 5000 leden in het openbaar vervoer het werk neergelegd. Dat doen ze uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid.
7: Dankjewel, Leo. Yo. Gaan wij door met het weer. Hier is Harma.
10: Vanmiddag trok verspreid over de provincie buien, maar er was ook zon. Ook de komende uur hebben we van die buien nog niet verlust. Maar in de loop van de oom wordt allemaal wat rustiger. Meer opklots met vannacht een minimum van 10 tot 14 graden en minder wind. Maar het lijkt een droge dag te worden. Er is regelmatig zon. En met een zwakke tot matige noordwest tot zuidwestelijke wind wordt niet 10 of 20 graden.
7: De lach werd ook gisteren niet geraden, dus hoor je hem straks nog een keer. Raad jij wie het is, dan win je mooie prijzen. En kom maar op, zeggen we ook straks weer tegen jou. We gooien weer iets op tafel en hopelijk kun jij ons helpen. We richten ons op alle contraien vandaag, alle contraien van de provincie. Maar waar het precies over gaat, hoor je zometeen.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
12: Blijenberg.nl.
13: Oh, die van die deuren.
12: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
15: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
16: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij

0: King en Years and Years. Elke middag in Studio Glum, de lachlijn. En deze lach hebben we al een tijdje. Er zijn ook wat hints voorbij gekomen. Gisteren heeft Nadis nog één prijs gegeven trouwens. We weten dat het inmiddels een Groningse lach is.
1: Ja, en ik zag ook al een prachtige nieuwe hint. Die heeft zij denk ik ook bedacht, of jij? Die zou ook al klaarstaan.
0: Maar daar mag je nog niet aankomen, denk ik.
1: Nee, maar ik vond hem mooi gevonden.
0: Ja, hij is leuk gevonden.
1: Dus die gaan we dan even nog bewaren. Maar misschien dat ik hem morgen dan kan geven.
0: Ja, maar misschien is het ook helemaal niet nodig.
1: Nee, ja, er wordt al 10 minuten lang gebeld.
0: Dat is vaak
1: en dat
0: een teken.
1: Snap ik. Want ja, nee, maar kijk, als je het weet, dan is het heel frustrerend dat je er niet doorkomt. Nee. Dan denk je elke dag van ja, laat mij nou door, dan kom ik die prijzen halen. Maar ja, je moet toch gewoon een beetje geluk hebben.
0: Ja, je moet op het vinkentouw zitten natuurlijk. Maar jij pikt zo meteen willekeurig iemand eruit.
1: Ja.
0: En misschien ben jij het wel. Dus als jij weet wie dit is, dan moet je nu bellen. 050-3188-288. Er staat ook iets op het spel. Onze Studio Glum muziektegel en onze penispuurder.
1: Ja, wat een mooi woord.
0: Ik heb hem gisteren even gezien. Hij kwam ergens bij op social media. En dan met een afbeelding van een dikke penis, zeg maar. Dan lijkt het net alsof je...
1: Ja, dat erop staat.
0: Dat, ja, als afbeelding, zeg
1: ik
0: maar.
1: Ik dacht, je hebt hem op social... Je hebt hem toch? Ik dacht al, is dit allemaal fake news geweest? Maar je hebt een andere versie gezien met de pens erop.
0: En dus dat is wel grappig als je hem dan zo draagt. Maar dan moet je hem niet schuin dragen, want dan lijkt het...
1: Nee, dan staat het weer nergens op. Dan moet je hem precies...
0: Een handig ding in ieder geval. Die krijg je er gewoon bij de muziektegel.
1: Ja.
0: En je mag ook je favoriete plaat uitkiezen. Dus reden genoeg om mee te spelen. Als jij weet wie het is, nu bellen 050-3188-288. En wie weet ben je straks onze kandidaat in Studio Glum na Tears for Fears.

0: Uit 1985 alweer. Tears for Fears, een shout. En van een shout gaan we naar een lach. Onze lach, die al een aantal dagen staat. En onze kandidaat is meneer Winkel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer Winkel. Welkom in de show. Op Radio Noord. U bent er live bij.
1: Ja, ja. Ik hoor het.
0: Ja, u hoorde die lach voorbij komen op de radio. En u dacht van, maar wacht eens even, die herken ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik dacht dat het Imca Marina was.
0: Imca Marina. Ja, die heel veel hits op haar naam heeft staan.
1: Ja.
0: Ja, ze komt uit Groningen, dus we hadden een hint van een Groningse lach. Nou, dat klopt allemaal.
1: Ja.
0: En er was nog een hint, ik weet niet of je die meegekregen heeft. Het was al een paar dagen geleden. Die gaf jij, Maatje, volgens mij.
2: Dat het ineens een actuele lach was geworden.
0: Ineens actueel. Kunt u dat nog rijmen met Imca Marina?
1: Nou, dat weet ik niet. Die uitzending heb ik niet gehoord.
0: Oh, oké. Nou, die hint heeft u dan links laten liggen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, geeft niks. Nou, ik ga hem nog even laten horen, de lach. Was die lach van Imca Marina? Ach, nee, meneer Winkel.
1: Nee. Nou ja, goed geprobeerd.
0: Ja, inderdaad, heel goed geprobeerd, maar het is helaas niet goed. Dus geen prijzen voor u vandaag. Ik hoop niet dat wij uw dag meteen bedorven hebben hiermee.
1: Ja.
0: Ja? Oh, dat vind ik dan jammer. Toch bedankt voor het meedoen.
1: Oké.

waar gaan die mooie benen naartoe, zeiden ze vroeger wel eens. Baby makes her blue jeans talk. Dr. Hook was dat, samen met de Madison Show. Die hadden we gisteren moeten hebben, de Madison Show. Toen ging het over Schuitenhoesen in Kom erop. Vandaag weer een heel ander onderwerp. Typisch Gronings en hopelijk luisteraars met antwoorden. Gekozen voor een woord die wij allemaal gebruiken, ook in het Gronings. Maar her en der in de provincie wordt dat woord weer anders uitgesproken. En ik ben heel benieuwd hoe jij thuis dat ene woord uitspreekt. En het woord, dat is helemaal. Dus het woord helemaal. Hoe spreek jij dat op zijn Gronings uit? Dat is in het westelijke kwartier heel anders dan in het oosten van de provincie. Of op Togelaans. Dus hoe spreek jij helemaal uit op zijn Gronings?

0: Berendsen en Emma Heesters was dat. Zometeen het nieuws van 5 uur, gevolgd door nog een uur Studio Grun. Dus blijf bij ons.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
5: Ik ben flexibel.
4: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
5: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
4: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het Koninklijk Paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Straks om 5:30 hoor je Noordnieuws bij ons. Leo heeft vast de hoofdlijnen.
13: Ja, heb ik voor je, Erik. Burgemeester Rolien Kamminga van Groningen wil tijdelijk camera's plaatsen op het Martini-Kerkhof en aan de Speelsluizen in stad. Er is daar zoveel overlast van drugsdealers en drugsgebruikers dat ze geen andere oplossing ziet. De veiligheidsregio Groningen wil de inbraak in brandweerkazernes stoppen. Ze voert maatregelen in, maar het is niet bekend wat voor maatregelen dat zijn. En het Ommelander ziekenhuis behandelt sinds deze maand weer patiënten op de afdeling neurologie. Het ziekenhuis in Scheemda voerde in januari een patiëntenstop in. De wachttijden liepen toen zo hoog op en het ziekenhuis kon de kwaliteit van de zorg niet meer garanderen. Meer nieuws om 5:30.
14: Hey, hoi! Hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
19: Met Erik Bad.
0: Op woensdagmiddag. Het weer houdt nog niet echt over vandaag. En of dat beter wordt de komende dagen hoor je zometeen van onze weervrouw Harma. Maar

0: Aanvankelijk waren ze een schrijversduo, deze Womack & Womack. Schreef liedjes voor anderen, onder andere voor Aretha Franklin. En later ook hun eigen hits, waaronder deze nummer 1 hit uit 88. Teardrops was dat. We gaan even kijken op de weg, Maartje.
1: Nou, op de weg valt het alleszins mee woensdagmiddag. De N33 is natuurlijk weer vrij. Heerlijk overheen gereden zelf. En 34 is nog steeds wel dicht. Duurt nog een dikke week. En dan hebben we het over de aansluiting met de A28 en Zuidlaren. Alleen dat laatste stukje, of dat eerste stukje, afhankelijk van waar je vandaan komt, is dicht. En we hebben natuurlijk te maken met de landelijke OV-staking. Ik zag vandaag nog het advies staan als gevolg dat er geen treinen rijden, een alternatief vervoersmiddel te zoeken.
0: Nou, ik had er meer drukte verwacht.
1: Dus. Ik zou maar doen. Nee, maar dat heeft helemaal geen effect.
0: Nee.
1: Mensen blijven misschien wel massaal thuiswerken ook. En woensdag is ook een rustige dag.
0: Ja.
1: Een goede dag voor een OV-staking.
0: Oké, nou dat valt dan reuze mee vandaag. We gaan ook even naar het weer. Harma, dat valt nooit mee. Tenminste, of daar wel een zonnetje, maar ook flinke buien.
2: Ja, klopt. En dat is hulpen van plek tot plek verschilt. We houden dat eruit zo net. Want het bleef bepaald door een klein buitje in Roodschouw. Voor de rest half bewolkt op dit moment. 7 uur zon. 2/10 millimeter is er verdoofd, maar van 18,5 groot. Dus er wordt een deel ziel. 1,5 millimeter op dit moment 16,5 groot. En een zeebodem werd 18,5 groot met 1,5 millimeter. En een stijgende barometer stand dus een 10 millibar. Maar kijk ik bijvoorbeeld in Noord Leek 6 millimeter, Ulrum 5 millimeter en in Hoogkerk 11 millimeter. Het is inderdaad maar net waarof daar die buien langs trekken. Nou, de komende uur zijn we er ook nog niet helemaal klaar met. Want we zitten nog altijd wel een aantal buien op de radar. De buienactiviteit zak storen gaan wel in met meer opklootjes en vannacht een overnemende wind. 10 tot 14 graden als minimum. Maar een uitlopen van hoge druk. En dat betekent zoals nou liet een dreuge dag. Met regelmatig zon en de wind zwakt tot matig uit westen kregens. Brengt 19 of 20 graden. Vrijdag komt weer een frontje over, dus weer lege druk. En dat dus betekent ook overtouw met regen. En een paar buien, maar ook wel zon met 18, 19 graden. Zaterdag liet het weer droog te blijven. Met weer een uitlopen van hoge druk. En zo blijft het eigenlijk een beetje deur gewoon. Met op zaterdag 20 graden. Zondag weer een paar buien. Morgen weer droog. En de temperatuur 20 of 21 graden.
0: Oké, als een Hollander zegt, ik vind het weer helemaal niks. Hou eens hoe dat in het groenigste in.
2: Drie keer niks?
0: Helemaal niks.
2: Ja, drie keer niks.
0: Oh, drie keer niks. Ja, het gaat om het woordje helemaal.
2: Het is niks, het zal ook nooit wat worden.
0: Je hebt over het woordje helemaal. Hou er een groenig zeggen.
2: Oh, Admol.
0: Admol niks.
2: Of Aldaal.
0: Aldaal.
2: Aldaal.
0: Oké.

0: kabbel nog even door zo. Dit soort wazige titels hebben we vaker in de popmuziek, hè? Doa Diddy Diddy, daar heb je bijvoorbeeld nog de Do Run Run. En ook deze van de Police, de Do-Do-Do, de Da-Da-Da. Ja, woensdagmiddag, Radio Noord, Studio Grun, nog tot 6 uur. Vandaag hebben wij een bijzonder woord, helemaal geen bijzonder woord. Dat woord die we eigenlijk altijd wel gebruiken dagelijks. Ik vroeg het net ook nog aan Harma, helemaal op zijn Grunners. Ja, Heulemol is voor de hand liggend, maar dat zeg ik zelf eigenlijk ook nooit.
1: Wat zeg jij dan?
0: Ik zeg ook Houdaal.
1: Houdaal?
0: Ja.
1: Ik vind het ook een mooi woord.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: In het Gronings. Dat is Groningser, vind ik dan. Heulemol.
0: Heulemol, ja.
1: Terwijl dat, ja, want dat klinkt gewoon alsof je het Nederlands gewoon een beetje verbaast hebt.
0: Precies, maar toch komt dat woord vaak binnen op de app, zie ik ook.
1: Nou, het is ook niks mis met dat woord, hè?
0: Dan
1: is het geen waardeoordeel aan verder.
0: Nee, dat vind ik wel mooi. In onze provincie, in alle windstreken wordt het weer anders gezegd, hè?
1: Ja, daar gaat het eigenlijk over. Dus we hebben de Grunnerse contrain, die gaan wij hem uiteenzetten. En dat betekent dat als jij op het Hoogland woont, dat je misschien wel altijd Haaldaal zegt. En dat als jij in Westerwolde woont, of Veenkoloniaal, dat je altijd zegt... Nou, nog eens een andere? Hebben we nog een derde voorbeeld?
0: Hallendaal.
1: Hallendaal.
0: Ja, Heulemol dus. Ja, ik vind het lastig om hier heel veel varianten van te noemen. Want ik ben ook niet de chronoloog natuurlijk, hè. Die hebben wij wel achter de hand natuurlijk. Dus die kunnen we wel even raadplegen.
1: Ik moet straks een beetje helpen.
0: Maar waar nou precies vandaan komt, hè. Waar ze nou wat zeggen in onze provincie. En waar komen de reacties zoal vandaan? Of gewoon ook overal vandaan?
1: Waar die vandaan komen? Nee, uit Huizen. En Gleens heb ik net Laura Hoeksma even gesproken. Maar dat is natuurlijk allebei Hoogland. Even na te denken wat we nog... Heb ik iets uit een ander contract? Ja, Gerard Zomer app bijvoorbeeld. We gaan straks even luisteren hoe hij het noemt. Dat heb ik zelf nog niet voorgeluisterd. Maar kijk, die woont nu helemaal in het Westen, hè? Maar die komt volgens mij een beetje uit Veendam.
0: Ja.
1: In de Amstelskanaal, Semslinie-gebied.
0: Oké, okay, dus, ja. De stadjes onder ons natuurlijk. Dat is ook weer iets anders zeggen.
1: Ja, Stadsgronings hoor je weinig, hè?
0: Ja, vind ik ook.
1: Want ja, in de stad spreken mensen geen Gronings. Dus een paar mensen die dan Stadsgronings... die kunnen dat misschien onderling niet zoveel met elkaar kletsen.
0: Nee, precies. Nou ja, zeg er dan ook even bij waar je vandaan komt... als je een reactie geeft. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Dus een ander woord, of ja, nee, beter gezegd... een Gronings woord voor helemaal. Kom maar op. 050-318-288. En een appje sturen kan ook dus, maar wat nog leuker is... Tenminste, dat vinden wij leuk, dat je hem even inspreekt. Dat kan ook via WhatsApp, hè. En dan is de kans aanwezig dat je jezelf dan terug hoort straks op de radio. Leuk, toch? Groningse woorden, waar ze er ook maar vandaan komen uit onze provincie. Voor het Nederlandse woord helemaal. Dit is Harry Styles.

0: sommigen met de ene hit naar de andere scoort. Harry Styles en American Girls. 17:30 werd het ermee in Studio Gun op Radio Noord. En vergeet niet straks om 18:00 over te schakelen naar tv. Want dan hebben we weer een nieuwe aflevering van Noord Vandaag. Mooi Marcel.
1: Mooi Erik.
0: Mooi. En wat krijgen we te zijn straks?
1: Nou, ik ben het droog aan het oefenen op een uitspraak.
0: Oh.
1: Ja, en schrift het als Q-I-G-O-N-G. Qigong, maar ik spreek ze nu als Qigong, Qigong, Gong. Nou, vanop ben ik straks om 18:00. Dan,
0: dat is gewoon grunnigs.
1: Nee, het is zeker gewoon grunnigs. Voor wel in Grunendoorn trouwens. Gewoon hier in de stad. Smeugens vrouw, als dit Noorderplantsoen wandelt, dan staat een koppeltje mensen bij elkaar, een mannetje of 10. En die stond hele langzame beweging te maken. Maar dat komt uit het oosten. In China is er al heel de mol. Er veel meer mensen dat. Hier eigenlijk ook wel. Het is bezig aan een beetje een revival, zeg maar. Ronald is er voor onze meerwest. Dan moest ik kijken, nou, Kirsten dag. En ook echt veel beter begun of nooit. Dat gaan we zo in. Waar ze nooit zo heel langzaam lopen. Dat is op de run van Winschoten. We hebben er elke dag de aandacht voor. En Henk Elderman die ging met drie iconen uit 50 jaar run. Ging hij naar het theater waar ze een tentoonstelling hebben over de run van Winschoten. En we hebben vanochtend ook het tipje van de sluier.

0: hadden graag even willen aankondigen, maar dat lukte niet meer helaas. Maar dat waren de Bee Gees dus en Staying Alive. Komt nog een appje binnen uit Alkmaar. Het woord helemaal, wij spreken het gewoon uit als helemaal. Ja, dat snap ik. Maar het gaat dus om de Groningse vertaling daarvan. Hè? Hoe zeggen we dat in Groningen? Waar ook in onze provincie. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je over 2 minuten van Leo.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige muziek.

0: musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: 5:30 bijna. Het nieuws uit Stad en Ommeland met Leo Wassing. Mooi Leo.
6: Mooi Erik, goedemiddag. Op de Rijksstraatweg in Glimmen zijn 3 auto's op elkaar gebotst. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Wel zijn een aantal inzittenden nagekeken door ambulancepersoneel. De veiligheidsregio Groningen neemt maatregelen na een nieuwe inbraak in een brandweerkazerne. Afgelopen nacht was het raak bij de brandweerkazerne aan de Velland Noord in Haren. Een van de roldeuren werd vernield en er is volgens de politie ook materiaal gestolen. Eerder werd brandweergereedschap gestolen in Ten Boer en Bellingwolde, terwijl een inbraakpoging in Baflo mislukte. De veiligheidsregio wil niet zeggen welke maatregelen zijn genomen om het inbrekers lastig te maken. De criminelen die afgelopen nacht toesloegen in Haren gingen na de diefstal vandoor. De politie doet nog onderzoek naar hun identiteit. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen wil tijdelijk camera's plaatsen op het Martini-Kerkhof aan de Speelsluizen in stad. Er is daar zoveel overlast van drugsdealers en drugsgebruikers dat ze geen andere oplossing ziet. De afgelopen tijd zijn er al meer maatregelen genomen. Zo zijn hekken geplaatst bij de dagopvang voor daklozen en is er extra toezicht van BOA's en politieagenten. Maar die BOA's en politieagenten zijn elders in de gemeente niet inzetbaar.
7: Ik kom natuurlijk ook niet voor niks met dit voorstel. Dus enerzijds om daar de overlast weg te nemen, hebben gezien gelukkig maar dat extra handhaving en toezicht ook echt wel geholpen heeft. En tegelijkertijd vraagt dat heel erg veel capaciteit. En als je dat voor lange termijn wil inzetten, nou dan gaat het in alle eerlijkheid gewoon ten koste van plekken elders in de stad. En ook dat is een weging die ik moet maken. En heb gezegd van ja, ik vind dat dat niet duurzaam kan. Want ook de andere plekken in de gemeente, die mogen ook van mij verwachten dat zij ook daar politiecapaciteit hebben en een aanspreekpunt van de BOA's.
6: Ja, de gemeenteraad moet nog wel instemmen met het cameraplan van Kamminga. Het Ommelander ziekenhuis behandelt sinds deze maand weer patiënten op de afdeling neurologie. Het ziekenhuis in Scheemda voerde in januari een patiëntenstop in. De wachttijden liepen te hoog op en het ziekenhuis kon de kwaliteit van de zorg niet meer garanderen. Op dat moment stonden 1200 mensen op de wachtlijst. Zij moesten gemiddeld 1,5 jaar wachten. Het ziekenhuis nam verschillende maatregelen. Zo werden nieuwe neurologen aangenomen en werd het ondersteuningsteam uitgebreid. Ook veranderde het ziekenhuis de werkprocessen, zodat het personeel sneller kan werken. De wachttijd is daarmee teruggebracht van 500 naar 420 dagen. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
5: Leo, dankjewel voor vandaag. Fijne avond.
6: Fijne avond.
5: Gaan wij nog even door met het weer. Hier is Harma.
8: Vanmiddag trokken verspreid over de provincie buien, maar er was ook zon. Ook de komende uur hebben we van die buien nog niet verlust. Maar in de loop van de oom wordt allemaal wat rustiger. Meer opklorens met vannacht een minimum van 10 tot 14 graden en minder wind. Maar het lijkt een droge dag te worden. Er is regelmatig zon. En met een zwakke tot matige noordwest tot zuidwestelijke wind wordt niet 10 of 20 graden.
5: En je weet het, hè? Alles kan langskomen in onze nieuwe rubriek. Kom maar op. Vandaag hebben we het over het Nederlandse woord helemaal. Wordt nogal verschillend uitgesproken in onze provincie. Maar wat zeg jij? Reacties die komen vanuit alle hoeken van de provincie. Je hoort ze straks.
9: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
10: Voordeeluitjes.nl. Ik heb trek in iets lekkers.
11: Neem de appels van Oudebos.
10: Iets zoets.
11: Of de pruimen van Oudebos.
10: Iets fris en sappigs.
11: Oudebos.
10: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: voordeeluitjes.nl.
14: Kom eens langs in de Oude Bosch boerderijwinkel bij Kommerzijl.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
17: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: en gaat maar door. Michael Jackson en de Smooth Criminal. Vandaag hebben wij een woord in het Nederlands helemaal dat toch wel op verschillende manieren wordt uitgesproken in onze provincie.
1: Ja, de verschillende contraien, hè, gaan we een beetje bij langs.
0: Contraien, ja.
1: Wat denk jij bijvoorbeeld Eems Delta, Middelstum, Bart, Hollemol?
2: Ik kom uit het Westerkwartier en ik zeg Hullemol.
0: Oh,
1: dat kan ook.
0: Westerkwartier hebben we, oké. Okay,
1: ik heb Veenkoloniaals, zegt Janneke, Atmol.
0: Atmol.
1: En Gerard Zomer is natuurlijk ook Veenkoloniaals. Die heeft het ingesproken voor ons.
3: Hullemol.
0: Hullemol, ja.
1: Dat lijkt erop. Dieneke, die zit in Pekel. Ja, dat is eigenlijk ook Veenkel. En die zegt volgens mij ook Hullemol. Dus dat lijkt wel een beetje. Dat is...
0: Oh. Wie zeg jij?
1: Ik ben ook. Ik lees ook reacties. Hè? Jij bent aan het Insta. Dus dat gaat even mis in onze communicatie. Ik vertel even wat de appjes zijn. En jij hebt de gesproken appjes.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik ga nog heel even verder.
0: Wie Dieneke. Had jij net?
1: Dieneke.
0: Dieneke.
1: Uit Pekel zegt Hullemol. En dat is dus net als Gerard Zomer. Die zegt het dus ook. Joke Noordam uit Den Handel, dus het Hoge Land, die zegt Huldau. En Hullemol komt uit Oerhoezen. En dan, dat komt van B. de Winter. Die heb ik nog gezien met Rondje Zummer. Toen kwamen wij langs Oerhoezen. Toen zei nog, ik heb altijd, nou inderdaad, nu ook weer Hullemol. En dan zegt die Wipke, dat zal zijn vrouw zijn, die zegt Hullemol. En zij komt uit Usquert.
0: Oh.
1: Zo dicht bij mekaar en dan toch net een maans.
0: Ja, precies. Ja, en je zei net Atmol, maar kunnen we die wel goed rekenen? Want dat is eigenlijk allemaal, hè?
1: Als Janneke dat zo gebruikt, dan mag dat wel.
0: Ja, nee, ja. Dat zeg ik verder niks van natuurlijk.
1: Nee, dat mag zij zelf weten natuurlijk.
0: Ja.
1: We kunnen wel even luisteren naar Laura Hoeksma uit Godlinzen.
0: Nou, Laura, kom er maar in.
4: Hullendal.
1: Hullendal, ja, oké. Okay. En dan vlak daarbij eigenlijk wel, Delfzijl.
0: Pieter?
5: Hullemol.
1: Hullemol, zegt hij. En ik heb hem ook weer gevraagd of hij dat vaak gebruikt.
5: Hullemol. Ja, dat klinkt hier bij ons heel natuurlijk zo. Oh, ja, daar word ik zo nog. Ik bedoel, ja, daar gaat daar een praatje Gronings. En dan gaat dat natuurlijk automatisch zonder dat je daar bewust van bent.
1: Ja, en dan komen we nog een beetje in de voorbeelden. Is er een voorbeeld van Margriet die zegt, wie zegt Haaldaal? Kim mee, Haaldaal, niks schil, als voorbeeld erbij.
0: Ja.
1: En Eiko uit Hoge Zand had ook een mooi belletje met, let op hoor, met een hysterische, vrolijke vrouw op de achtergrond.
6: Helemaal, hoe heet dat zeg? Daar de barrel. Met verhuizen en zo, dat wordt er ook vaak gezegd. Wij moeten mee, helemaal. Nee,
1: dolle barrel. Ja, mooi, hè?
0: Ja.
1: Zij moest de hele tijd zo hard lachen op de achtergrond. Zal ik er nog eentje doen?
0: Ja.
1: Want Gerard die heeft even het zakwoordenboek van Simon Reker erbij gepakt.
0: Ah.
1: En daar staan natuurlijk daar staan heel veel verschillende voorbeelden bij. Ik zal even kijken. Helemaal glad. Dat is de eerste die er staat.
0: Oh.
1: Maar dan denk ik, ben het glad vergeten. Ben het helemaal vergeten.
0: Oh, ja.
1: Moet je dan even een voorbeeldje bij denken?
0: Ja, ja, ja.
1: Hullendal, Hullendal, Haldaal, Hullemol. Dus dan wordt het de I-vorm. En die heb ik nog niet teruggezien verder bij ons in de reacties.
0: Nee, maar die komt van het Hoogland volgens mij.
1: Ja, of Westerkwartier misschien.
0: Ja? Oh, zou kunnen, ja.
1: Of Hullendal. Of wij die voorbeelden straks ook gaan horen, dat gaan we dus even vragen aan de chronoloog. Want die zit er zo weer klaar voor.
0: Ja, want we zijn er nog niet helemaal klaar mee.
1: Mooi.
0: Nee. Goed, onze chronoloog zometeen, maar eerst Stella Lefty. On a

0: Steve Winwood. Bekend van zijn fameuze spel op het Hammond-orgel. En ook als zanger van de band de Spencer David Group. Solo nu, While You See a Chance, hoor je op Noord. Vandaag het woord helemaal in het Gunners. En dan, op verschillende manieren uitgesproken. Waar je ook maar woont in Groningen, overal wordt het weer anders uitgesproken.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: En ik vond vooral toch nog eventjes, dat daar komt niemand mee. En toch zou je het misschien wel eens gebruiken. Iets als glad.
0: Glad, ja.
1: Bent glad vergeten.
0: Ja, inderdaad. Ik heb nog een reactie uit Winsum.
2: Dirk en Kunny zeggen, Huilendaal.
0: Nou,
1: kijk eens even aan.
0: We hebben er ook weer winst.
1: Huilendaal. Ja, soms zit er dus een i'tje tussen. Dat is wel een heel... Want eerst toen ik ook Uskert en Uithuizen naast elkaar zag... zag ik helemaal het verschil niet. Want er staat Huilemol, dacht ik, twee keer. Maar er staat dus één keer Huilemol en één keer Hallemol. Dus zonder die i. Die komt echt ook... Het is heel precies komt het.
0: Komt inderdaad heel
1: puntje
0: precies.
1: Op de i, zeg maar.
0: Ik vind het wel tijd om voor onze chronoloog om iedereen bij te halen.
1: Leg het ons uit.
0: Olaf, mooi.
3: Ja, mooi.
0: Mooi.
3: Ja, jullie hebben het weer over verschil, hè? Tussen bijvoorbeeld Westerkwartiers of Hogelaans. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld is daar in de door is met helemaal. Er wordt wel eens ook wel eens gezegd hallemol, hè? Maar ja, dat is eigenlijk een beetje, dat is een beetje halfbacks. Half stronde, half rekenboter. Nee, Hildendal aas. Dat zeggen ze in het Westerkwartier wel. Hildendal of Hielemol, ken ook. Hallewel, wordt er ook wel eens gezegd. Togelaatsings Haldal of Haldaal. Ja, dat is even wat langer. Halden, ken ook. Helemaal, Halden. Op Toldaam hebben ze het volk over Haldendal. En het kennen ook alleen nog met Hal. En dat is volk bij een ontkennen. Dus Haldal nooit wordt in Hal nooit. Ja, helemaal niet.
0: Ah.
3: En dat ken trouwens ook nog weer keuter. Dan wordt het gewoon Haldend. Als je het er Haldend nooit weerst... Hij is er niet eens geweest.
0: Oh ja.
3: Dit is toch wel prachtig mooi.
0: Dat, gewoon maar één woord, hè, helemaal. Wat je allemaal uit kan halen in het Gunners.
1: Halt.
0: Halt. Halt. Zo kort mogelijk. Dat vinden gewoon eens leuk, hè?
1: We zijn goed met de tijd. Tijdindeling.
0: Was wel een wijze les van Olaf. Olaf, hartstikke bedankt, joh.
3: Nou ja, jullie ook bedankt.
0: Ja, gordon. En allemaal weer, zou ik zeggen. Morgen weer iets heel anders. Dat weten we nog niet. Wat we morgen krijgen, dat horen we vanzelf. Dus ik ben benieuwd. We hebben nog een beetje tijd voor muziek. Lois Lane zit. Fortune Fairy Tales.

0: Lois Lane. Het loopt tegen zessen in Studio Grun. Dat betekent dat wij nog te goed hebben. Ons dagmenu gaan we mee aan tafel. Sluiten we de dag weer mee af. We gaan terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2011.
1: Ja, ik heb echt iets leuks. En ik dacht ook meteen, dit gaan we ook een keer weer voor Kom maar op doen. Maar ja, dan zijn de reacties denk ik niet aan te slepen. Want het gaat over het leukste dorp van Groningen. Vandaag in 2011 was de eerste winnaar Zevenhuizen.
0: Oh ja, is dat alweer zo lang geleden?
1: Dat weet je denk ik nog wel, want het was echt gigantische happening. Hele mediacentrale natuurlijk. Vol. Ik heb daar wel foto's van gezien, ik was daar natuurlijk niet bij. Ja. Was jij daar ook bij? Ook bij de uitzending?
0: Bij die uitzending volgens mij niet, want... Wat had ik toen niet met een enkel gebroken of zo? Ik had toen niet, volgens mij.
1: Nou, is wel helemaal goed.
0: Maar in ieder geval, wat ik nog wel weet, is dat wij toen met Oud en Nieuw daar ook naartoe gingen met alle 50 goud.
1: Oh, wat leuk. Nou ja, dat soort herinneringen hebben denk ik veel mensen er nog aan. Want het was echt een gigantisch project van ons, RTV Noord, samen met het Dagblad. Er waren 166 deelnemende dorpen, 14 finalisten. En het werd toen dus allemaal live bekendgemaakt door... toen commissaris van de Koning Max van den Berg. Was ook niet de minste. Eigenlijk iets wat we echt weer zouden moeten doen. Maar wat we in ieder geval dus in Kom maar op wel kunnen doen, dacht ik. Binnenkort even. Wat is nou het leukste dorp en waarom?
0: Ja, precies. En iedereen mag zich opgeven dan.
1: Ik weet natuurlijk het antwoord zelf al wel.
0: Ja, vind je dan worden het Nee, dat gaan we niet doen.
1: We kijken naar.
0: Maar goed, dan de muziek op deze dag in 2011. Er gebeurde iets bijzonders in de nationale hitlijsten. Want...
1: Absoluut, is er nog wel iets bijzonders gebeurd. Want vandaag kwamen twee nummers binnen. Van twee duo's. Twee bestaande duo's?
0: Die niet bij elkaar horen.
1: Gehusselde duo's.
0: Ja.
1: We hadden toen nog, nu weer trouwens, Akda en de Bunnik. Die waren toen nog bij elkaar, inmiddels ook weer. En Nick en Simon, die zijn nog steeds uit elkaar. En die gingen toen een switch doen. En dan allebei plaatjes opnemen. Keizer en de Munnik maakten Kijk Me Na. En vandaag waren ze dus uit. Zij kwamen binnen op nummer 13. Maar op 10 dus beter gescoord en hoger geëindigd. Nick en Thomas,
0: ja. Ik had ze sowieso niet uit elkaar. Maar nou helemaal niet meer. Met die Keizer, de Munnik, Nick en Thomas. Wie was die ook alweer?
1: Ja, weet jij nu de achternamen van Nick en Thomas?
0: Nick Schilder.
1: Ja.
0: En
1: Thomas Akda
0: en Paul de Munnik.
1: Paul. En Simon Keizer.
0: Simon Keizer. Ja. die het hoogste eindigde is, gaan we dan horen. Hè? Dat zijn Nick en Thomas in dit geval.
1: Ja.
0: Sterker nu dan ooit. Ik hoor jouw neus steeds verder dicht.
1: Ik
0: zou zeggen, kruip lekker onder de wol vanavond.
1: Ik voel me ook sterker nu dan ooit.
0: Ja. En dan zie ik gewoon lekker uit, zou ik zeggen.
1: Ja.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
14: Bouw- of metaalproject?
15: Staal Digitaal.
14: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar
15: staaldigitaal.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar
15: staaldigitaal.nl.
18: hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
19: Meubeldorp. Radio Noord.
20: Vandaag op Noord.
21: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De kans dat je vandaag de fiets moet pakken is wel aanwezig als je ergens naartoe moet. Want er rijden geen treinen en tot 9 uur in ieder geval geen bussen. Daarna kijkt Qbuzz of er toch her en der een bus kan rijden. Hangt allemaal samen met de staking vandaag in het openbaar vervoer. Dat is een landelijke staking met een protest tegen de plannen van het kabinet met de WW en de VIA. Elwin Baas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Want jij bent vandaag op dit moment bezig met die staking. Waar ben jij nu?
3: Op het hoofdstation in de stad, moet ik wel zeggen, bij het treinstation. Busgedeelte zijn we nog niet geweest, daar gaan we straks ook eens even kijken. Maar het is voorlopig nog rustig op het balkon en ook in de hal van het hoofdstation. Niet veel reizigers die verbaasd kijken. Mensen worden wel met de auto afgezet om vervolgens weer door een andere auto opgepikt te worden. Of gaan toch gewoon te voet verder naar het centrum van de stad om daar waarschijnlijk gewoon naar het werk te gaan. Ik sta hier met Edwin Kuiper van het FNV. Ja, een staking in het OV, alles ligt plat, busvervoer tot 9 uur. Dan gaat Qbuzz kijken wat ze verder gaan doen. Het is niet gericht naar de werkgever. Het is gericht naar het kabinet. Vanwaar dan deze grote massale staking hier?
4: Ja, een massale staking, dat zegt al genoeg. Dat al onze leden, die zijn het met ons eens, die leggen vandaag ook het werk neer. Nee, het gaat over de kabinetsplannen. En de kabinetsplannen die moeten eigenlijk van tafel als het gaat over de bezuiniging op sociale zekerheid. En ja, daar vinden wij natuurlijk heel veel van. Maar dat vooral dat ze er van tafel moeten.
3: Ja, maar die zijn toch al grotendeels ingetrokken en uitgesteld?
4: Nee. Grotendeels liggen ze er nog. Je moet het zo zien, het is een soort dief die 's nachts bij je langskomt en die wil dan opeens onderhandelen voor wat hij wel of niet mee mag nemen. Ja, zo werkt het niet. De potten zijn goed gevuld, er is nog nooit zo'n lage premie betaald. Eigenlijk functioneert alles perfect, maar ze hebben maar één doel en dat is die een graai uit de pot doen. En dat laten wij niet gebeuren.
3: Nee, ik zag vorige week, was ik ook bij het UMCG, dat was een sit-down. Nu dus gewoon echt platleggen. Blijft het hierbij?
4: Nou ja, het hangt van het kabinet af. Hè, want ja, als dat niet zo is en ze gaan wel door met deze bezuinigingen, ja, dan wordt er wel opgeschaald in de acties. We zijn al aan het opschalen. 24 juni hebben we een paar uur een waarschuwingsactie georganiseerd. Nu 24 uur. Nou ja, iemand die een beetje kan rekenen weet dat boven 24 uur, één dag zijn meerdere dagen. Dus ja, dat ligt allemaal. Ik hoop niet dat het zover hoeft te komen. He, maar het is niet gezegd dat het hierbij blijft.
3: Nee. Wat horen jullie van jullie leden? Is er nog draagvlak voldoende om ook op deze manier zo door te zetten?
4: Nou, de actiebereidheid is enorm. Zelfs op de Waddeneilanden wordt nu gestaakt. We zijn nog nooit eerder gestaakt. Dus je ziet wel dat de onvrede toeneemt en de actiebereidheid heel groot is. En ja, dat is een goed signaal voor ons. En dat weten wij ook. Hè, want onze leden, die treft het ook vooral. Hè, die bezuiniging op de sociale zekerheid. Dus die actiebereidheid is heel hoog. En dat is ook wel een waarschuwing aan het kabinet. En ik zag gisteren nog even televisie dat ook in percentages een heel groot deel van Nederland achter onze actie staat. Van links tot rechts. Dus het heeft heel veel maatschappelijke ondersteuning. En dat doet ook wat met de stakers natuurlijk. Dus de actiebereidheid is groot. De onvrede is groot. Dus het is aan het kabinet om nu te handelen.
3: Ja, wordt eigenlijk altijd gesproken natuurlijk. Wordt er alweer achter de schermen in kamertjes gesproken om het helemaal van tafel te vegen of nog verder naar dat uit te stellen?
4: Nou, bij die kamertjes, hè, in die achterkamertjes zit ik zelf niet.
3: U hoort vast wel wat.
4: Ja, ik hoor vast wel wat, inderdaad. Nee, ons standpunt, net wat ik zei, die dief die 's nachts bij jou komt, die wil onderhandelen. Dat doen we nog niet. We gaan niet onderhandelen met iemand die gaat stelen. Eerst moet je eigenlijk gelijke voorwaarden hebben en dan kun je praten. Het valt met ons te praten, maar eerst moet die greep uit de kas moet weg. En dan pas gaan we serieus onderhandelen.
3: Edwin Kuiper was dat van het FNV, Edwin, op een leeg centrum in de stad.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Hoe was dat om over straat te gaan zonder bussen en treinen?
3: Nou ja, ik fiets over het Emma-viaduct. En toen keek ik even over het station.
2: Oh, zo niet over de busbaan?
3: Nee, niet over de bus. Ja, ook het busstation natuurlijk. En dan staan er een paar treinen klaar. En die zijn dan klaargezet voor morgen vroeg. Ja, is toch gek gezicht.
2: Toch een gek gezicht. Ja. Maar jij was op het stadhuis. Omdat de burgemeester, mevrouw Kammerga, iets heel belangrijks had te vertellen. Rondom de drugsoverlast aanpak. Dat speelt al tijden in de stad. Mm-hmm. Die maatregelen gaan we het zo over hebben. Maar hoe lang speelt dat al? En waar ook vooral?
3: Ja, echt al jaren natuurlijk. Hè. Dat is ook echt grootstedelijke problematiek die echt bij een stad als Groningen hoort en die misschien ook wel helemaal nooit helemaal weggaat. En de afgelopen jaren speelt het vooral aan Martini Kerkhof, bij de Pilsluizen, bij de dagopvang voor daklozen. En dus op het Martini Kerkhof, waar omwonenden al jaren klagen over schreeuwende mensen, openlijk dealen, openlijk gebruik, maar ook mensen die hun ontlasting daar achterlaten. Niet heel prettig om bij te wonen. Nee. Nou, burgemeester Kammerga die heeft er de afgelopen tijd ook het een en ander aan gedaan. Bij speelsluizen zijn hekken gekomen en beveiligers om de problematiek het hoofd te bieden. Nou, de bedoeling is dat die daar weggaan, allebei, zowel die hekken als die beveiligers. Maar ja, om te kijken of het dan wel goed gaat, moet er wel iets gebeuren. En is de bedoeling dat daar voor 3 maanden cameratoezicht komt. Maximaal. En op het Martini Kerkhof, waar de overlast nog wel iets groter is. Is de bedoeling dat er voor zeker 6 maanden cameratoezicht komt. En daarna, na dat half jaar, gaat het

0: wat weggaat. Zodat er ook meer makkelijker wordt eigenlijk om ook aan de slag te gaan met de zorgvraag die er toch vaak achter zit.
1: Worden op die plekken nu nog veel BOA's, beveiligers, politieagenten ingezet, waardoor u die tekort komt op andere plekken in de gemeente?
0: Ja, ik zou niet willen zeggen tekort, hè, maar ik kom natuurlijk ook niet voor niks met dit voorstel. Dus enerzijds om daar de overlast weg te nemen. We hebben gezien, gelukkig maar, dat extra handhaving en toezicht ook echt wel geholpen heeft. En tegelijkertijd vraagt dat heel erg veel capaciteit. En als je dat voor de lange termijn wil inzetten, nou, dan gaat dat in alle eerlijkheid gewoon ten koste van plekken elders in de stad. En ook dat is een weging die ik moet maken. En heb gezegd van ja, ik vind dat dat niet duurzaam kan. Want ook de andere plekken in de gemeente, die mogen ook van mij verwachten dat zij ook daar politiecapaciteit hebben en een aanspreekpunt van de BOA's.
1: Eigenlijk wel realistisch dat het gewoon op andere plekken in de stad kan terugkomen nu.
0: Nee, maar zeker, daar ga ik ook niet ingewikkeld over doen. Hè. De mensen zijn niet weg. Ik denk wel dat het dus gaat verminderen doordat we die brede aanpak hebben. En wat we verder zien, hebben we ook gezien bij Speelsluizen. Er wordt heel snel gezegd van dat het iedereen van Speelsluizen is gegaan naar Martinikerkhof, maar dat is gewoon niet waar. We zien dat het zich iets meer verspreidt over de stad. Maar daardoor heb je wel iets meer grip en iets meer controle op de doelgroep. En op de plekken. Maar waar we nu bij Martinikerkhof gewoon zien, is dat die groep gewoon zo groot wordt. Ja, dat je daar eigenlijk wel gewoon op wil ingrijpen. Net als dat ik dat destijds bij Speelsluis heb gedaan.
1: Gemeenteraad is meestal niet zo fan van cameratoezicht. Gaat het wel lukken?
0: Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik vind dat ik een goed verhaal heb. En ik ken de raad ook wel dat als je met een goed verhaal komt, dat zij daar gewoon het debat met mij over aangaan. Misschien kritische vragen hebben, maar uiteindelijk ook gecommitteerd zijn volgens mij. En zo ken ik ze ook aan die brede aanpak. En dat ze zich ook best realiseren dat er af en toe camera's bij horen. Ik heb geprobeerd het zorgvuldig op te bouwen, het goed te beargumenteren. Nou ja, we zullen zien, dat is ook aan de raad. Dat vind ik ook aan de raad. Hè. Maar ik had het niet ingediend als ik niet dacht dat het nodig was.
2: Nee, dan was de burgemeester Kammerga in gesprek met jou, Martin, iets eerder op de dag. Maar dat is natuurlijk nog wel de onzekerheid. Hoe gaat dit nu verder, deze besluitvorming?
1: Ja, dat is altijd af te wachten. Er wordt wel prioriteit aangegeven. De burgemeester heeft al met het presidium van de gemeenteraad gesproken om te kijken of dit zo snel mogelijk op de agenda kan komen, zodat er ook over gesproken kan worden en het dan ook zo in haar hoop zo snel mogelijk in gang kan worden gezet. Maar ja, die gemeenteraad heeft een hele linkse, links-progressieve signatuur en die zijn altijd heel terughoudend met cameratoezicht. Daar hebben verschillende burgemeesters last mee gehad. Burgemeester Schuiling een paar jaar geleden nog, hè, toen hij veel meer camera's wilde in de binnenstad om de demonstraties die er toen heel veel waren, beter te kunnen volgen. Ja, die heeft daar nul op het rekest gekregen. Bij de Gele Loper, het gebied tussen het station en de binnenstad, daar zijn wel weer tijdelijk camera's gekomen. En ook in de Volkingenstraat zijn tijdelijk camera's gekomen.
2: Ja, waarom? Want dat heeft hier wel mee te maken,
1: ja,
2: volgens mij.
1: Ja, dat heeft ook met drugsproblematiek te maken. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel gaat lukken als het maar tijdelijk is. Maar ja, de gemeenteraad zegt niet, tekent niet zomaar bij het kruisje bij dit onderwerp.
2: Nee, dus dat is even afwachten. Hoe snel verwacht jij uitsluitsel dan?
1: Na deze of volgende maand. Er komt nog een raadsvergadering aan, dus ik kan me gaan hopen, denk ik, dat het in die raadsvergadering nog gaat lukken. Is nog niet helemaal zeker, dan wordt het volgende maand. Ja, en dan zal het eind oktober, november worden, denk ik, voordat de eerste camera's er echt staan, als zij het erdoor krijgt.
2: Dat, qua veiligheid zit ik ook te denken aan nog eerder donker op straat, langer donker op straat.
1: Ja,
2: ja, het moet ook wel snel gebeuren, denk ik dan, qua besluitneming.
1: Ja, zeker. Ja, en ze wilden natuurlijk dus die BOA's en die agenten op andere plekken kunnen inzetten ook. Hè? Dus het heeft allemaal met elkaar te maken.
2: Ik zit nog wel even te denken, jij zegt, ja, misschien zijn er partijen tegen, maar zijn er van die mogelijke partijen, hebben die andere alternatieven dan, waardoor het probleem wordt opgelost? Want ja, als je dan alleen maar nee zegt.
1: Ja, nou goed, daar wordt vaak gezegd van, ga nou meer doen aan de preventie. Hè. Ga met mensen in gesprek, ga zorg bieden. Ga op die manier het probleem oplossen. En dat gebeurt ook al. Dat heeft deze coalitie, linkscoalitie van onder andere Pro, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie en SP, ook met elkaar afgesproken. En dit is ook al besproken in het college, waar al die partijen ook in zitten. En dat college staat hierachter. Dus je kunt wel ervan uitgaan dat er daar ook wel mee gesproken is met de gemeenteraadsfracties. Maar ja, die maken uiteindelijk wel hun eigen afweging.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: De komende dagen kun je militairen in volledig camouflagepak zien lopen. Of misschien wel juist wel niet. Door de camouflage harde knallen horen in de nacht. Of drones, helikopters zien vliegen. Defensie strijkt neer in onze regio voor de grootschalige internationale oefening Falcon Leap. Major Martijn Morees van de Luchtmobiele Brigade, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Wat houdt de Falcon Leap voor die oefening precies in?
3: Nou, de oefening Falcon Leap is, als u zegt, een grote internationale airborne oefening. Eigenlijk de grootste op het moment binnen de NAVO. En wat we daar doen, is met een aantal internationale partners, totaal 11 landen, eigenlijk een grote airborne operatie trainen in alle facetten die daarbij komen. Dus met name met de vastvleugelige vliegtuigen, fixed wing. We droppen parachutisten, we droppen vrachtladingen. En we voeren uiteindelijk gevechten uit op het oefenterrein Marnewaard.
2: Ja. Hoeveel militairen zijn er dan bij betrokken?
3: Nou, alles bij elkaar zitten we op zo'n 1500 militairen van de landmachten en de luchtmacht. En eigenlijk verschillende landmachten en luchtmachten.
2: Ja, want als ik u dan zo hoor, u houdt vaker oefeningen hier natuurlijk. Is dit wel een hele grote?
3: Ja, dit is wel een hele grote. Overigens is niet alles geconcentreerd op Marnewaard. Want als we met vliegtuigen aan de gang zijn, dan is dat eigenlijk over heel Nederland. En we oefenen ook nog in België op een groot oefenterrein.
2: Ja. Maar wat kunnen we dan hiervan merken bijvoorbeeld?
3: Nou, wat u hier kunt merken is dat eigenlijk met name vliegtuigen, type Hercules transportvliegtuig, dat die laag over de regio gaan vliegen. Die stijgen op vanaf Eindhoven, vliegbasis Eindhoven, met parachutisten, met ladingen. En die gaan naar de Marnewaard en daar wordt eigenlijk een airborne aanval gesimuleerd, wordt getraind, zeg maar.
2: Ja. En kun je dan ook militair op straat tegenkomen?
3: Ja, meestal is het als we in de Marnewaard oefenen, dan is dat natuurlijk een afgesloten oefenterrein. Nu zal er op wat kortere momenten zullen een beperkt aantal militairen met wielvoertuigen, zeg maar met jeeps en soldaten, in een stuk, wij noemen dat een strook, maar dat is eigenlijk het gebied ten oosten van de Marnewaard. Eigenlijk tot aan zeg maar Pieterburen en dan een lijn naar beneden toe. In dat gebied, daar zullen ze patrouilles uitvoeren met name.
2: Ja, weten alle inwoners dat?
3: Ja, daar is een uitgebreide informatiecampagne eigenlijk geweest. In samenwerking met de gemeente Het Hoge Land. De afdeling communicatie en eigenlijk alle kleine bewoningskernen en dergelijke. Die hebben een informatiebrief gekregen met daarin wat er gaat gebeuren. Op hoofdlijnen natuurlijk. En waar men rekening mee kan houden.
2: Ja, want waarom moet dat buiten het oefenterrein dan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Omdat het oefenterrein, dat lijkt misschien heel groot, maar dat is eigenlijk heel klein. En Nederland is natuurlijk vol. Dat is zo, maar er zal toch geoefend moeten worden, met name onder realistische omstandigheden. En dat vereist ook wat grotere afstanden, die wat realistischer zijn. Hè? Als we veel militairen op de Marnewaard bij elkaar zetten, ja, dan kunnen ze elkaar bij wijze van spreken zien. En dan zit het allemaal heel dicht op elkaar, terwijl je in de ruimte eigenlijk realistischere afstanden wil hebben. En je wil ook dat militairen ook daadwerkelijk een afstand kunnen afleggen, te voet of met een voertuig. En dat dat eventjes duurt zoals het in werkelijkheid zou zijn.
2: Wordt ook gebruik van oefenmunitie, dat kan ook 's nachts te horen zijn. Waarom ook in de nacht?
3: Ja, nou, dat is omdat eigenlijk gevechten, moderne gevechten, vindt juist met name 's nachts plaats. Dat biedt heel veel problemen, heel veel uitdagingen. Je kunt natuurlijk minder goed zien. Dus je moet dan met nachtzichtapparatuur gaan werken. Je moet op een andere manier je verbergen, zeg maar. Camoufleren voor een vijand, zeg maar. En dat vereist dat we ook 's nachts wel oefenen, of met name. En dat gebruik van munitie, dat is overigens natuurlijk, dat zijn losse flodders. Dat is voor de kleinkaliberwapens, voor de geweren. Het zullen geen grote knallen zijn met kanonnabootsers of iets dergelijks. En dat kan voorkomen in blokjes in het gebied. Eigenlijk vanaf het oefenterrein Marnewaard tot, zeg maar, de lijn Kloosterburen en Katenburg.
2: Maar gaat dat niet toch wat ver om ook 's nachts te knallen? Voor de mensen die daar gewoon wonen en slapen?
3: Nou, eigenlijk hebben we dat altijd gedaan. Ook in andere delen van Nederland, ook in de buurt van andere oefenterreinen. Maar goed, dat bereiden we natuurlijk ook wel zorgvuldig voor. Een stuk communicatie is belangrijk, heel belangrijk communicatie met de gemeente. En zonder toestemming en medewerking van de gemeente gebeurt er natuurlijk ook niet.
2: Nee, maar
3: ja, het belang wordt... Ja,
2: ja, maar de vraag blijft wel staan, gaat het niet wat ver om het ook 's nachts te doen? Ook al hebt u het al vaker gedaan.
3: De noodzaak is ervoor dat, of die leidt er eigenlijk toe, dat we eigenlijk wel zullen moeten. En kunnen we dat 's nachts niet, ja, dan missen we eigenlijk een heel stuk van de training om onze mensen voor te bereiden op het echte werk.
2: Dank u wel. Tot wanneer duurt het?
3: De oefening duurt eigenlijk tot en met de 18e, maar voor de omgeving Marnewaard duurt het tot met aanstaande maandag.
2: Hartelijk dank, majoor Martijn Morees van de Luchtmobiele Brigade. Over die oefening, Falcon Leap geheten.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: We zijn allemaal in de ban van de landelijke OV-staking. De hele dag, nou, dat is je vast niet ontgaan. Maar de grote vraag is nog, hoe gaat dat nou met die bussen? Want een collega van ons zag bijvoorbeeld de lijn 65... gewoon door Sauer rijden vanochtend. Her en der rijdt er wel wat, maar het is allemaal nog zeer onzeker. En daarom is het goed dat Laurens Hovenkamp van de Q-bus nu aan de lijn is. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, zo net weer topoverleg gehad bij jullie dus intern. Wat is het laatste nieuws wat je daaruit kan delen met ons?
3: Nou, topoverleg, ja, het is wel een belangrijk overleg geweest. Want wij hebben besloten in het overleg dat wij vandaag niet met de bussen naar buiten gaan.
2: Nee, helemaal niet. Waarom was dat nu nog onzeker, zeg maar? Vanochtend was dat nog onzeker of dat zou gaan gebeuren?
3: Ja, wij kijken eigenlijk in de ochtend kijken we hoeveel mensen komen eigenlijk binnen en melden zich aan om te gaan werken. En eigenlijk weet je dan ook hoeveel mensen er staken. En om eigenlijk de buslijnen betrouwbaar op elkaar af te stemmen, heb je gewoon een bepaald aantal mensen nodig om de lijnen op elkaar af te stemmen. En om mensen niet, de reizigers niet onderweg te laten staan. Nou, we hebben nu eigenlijk geconstateerd dat wij dat vandaag niet meer betrouwbaar kunnen neerzetten. En daarmee ook de duidelijke boodschap geven op dit moment dat wij niet meer gaan rijden met de bussen.
2: Nou ja, en dat geldt voor vandaag. Nou zijn er ook verhalen dat dan de dienstregeling morgenochtend weer opstarten, dan ook weer problemen zou kunnen veroorzaken. Hoe kijk je daarna?
3: Nou, dat hebben wij meegenomen in overweging. En juist door het besluit nu te nemen om niet uit te rijden vandaag, kunnen wij de voorbereiding voor morgen in zoverre voorbereiden dat wij verwachten dat wij morgen onze dienstregeling 100% betrouwbaar kunnen oppakken.
2: Hoe kan het dan dat er vanochtend bijvoorbeeld in ieder geval één bus is gaan rijden?
3: Ja, nou, ik krijg wel meer meldingen. Er rijden mensen, er zijn een aantal mensen die toch bussen onderweg zien rijden. Wat wij doen is ook reparaties aan onze bus. Of wij verplaatsen bussen bijvoorbeeld naar de servicepartijen, naar de garages of tussen bepaalde stallingen. En dat betekent dat er daarom wel bussen op de weg rijden, maar deze bussen nemen geen reizigers mee.
2: Oh, oké. Okay. Maar nogmaals, die collega van mij, die zag lijn 65, dat stond gewoon voorop. Zoutkamp, er stond verder geen aparte mededeling bij.
3: Dat zou een technische instelling kunnen zijn in de bus. Hè, dat hij de bus normaal gesproken om die tijd op lijn 65 rijdt. En dat hij daarom dat aangeeft. Ja, idealiter hebben we dat er niet staan. En is de lijnfilm, zoals dat heet, is die uit.
2: Hoe gaat dat dan binnen Q-bus? Want ik kan me voorstellen dat er ook chauffeurs zijn die dus wel willen rijden. Wordt ze dat dan verboden?
3: Om te rijden, bedoelt u?
2: Ja.
3: Nou, wat wij verbieden is een groot woord. Wat wij doen is, wij kijken dus of er genoeg mensen beschikbaar zijn om lijnen betrouwbaar op te kunnen starten. Als dat niet het geval is, bespreken we eigenlijk welke werkzaamheden zijn er nog meer die we in kunnen vullen. Anders dan met de bus op een lijn gaan rijden. En op die manier pakken we het gezamenlijk aan. En kijken we welke werkzaamheden er zijn en voeren we die werkzaamheden uit met elkaar.
2: Ja, heeft u veel reacties gekregen als Q-bus zijnde van reizigers? En zo ja, wat is het karakter van die reacties?
3: Nou, wat je algemeen ziet is dat er best veel gecommuniceerd is in de afgelopen periode. En dat mensen in de afgelopen dagen al alternatieve methoden hebben gezocht om te reizen of om zich te verplaatsen. En dat betekent dus dat mensen daarin goed geïnformeerd zijn in de afgelopen dagen en daar rekening mee hebben gehouden. En dat zijn ook de reacties die we krijgen. Dus het is voorspeld, het is ook, er is vroeg over gecommuniceerd. En eigenlijk de reacties krijgen we in het verlengde van dat.
2: Wat vindt Q-bus eigenlijk zelf en wat vindt u zelf van zo'n algehele stakingsdag?
3: Ja, kijk, wat wij ervaren, wat wij eigenlijk dagelijks proberen, 7 dagen in de week, elke dag proberen we betrouwbaar busvervoer aan te bieden en te zorgen dat we betrouwbaar reizigers van A naar B kunnen brengen. Ja, op een dag als deze kunnen we dat niet doen. Ja, dat vinden we echt wel lastig om te constateren, want ons hoofddoel is betrouwbaar busvervoer en dat kunnen we niet aanbieden nu.
2: Nee. Nee. Nou werd er in de afgelopen dagen werd er ook gecommuniceerd dat er mogelijk bussen zouden gaan rijden. Hè, een aantal. Nou, dat horen we nu, dat gebeurt niet. Maar toen dat werd gecommuniceerd, werd er ook bij gezegd, zelfs als in de reisplanner wel een bus staat, dan hoeft dat niet te betekenen dat die echt gaat rijden. Hoe zit dat voor morgenochtend dan? Kunnen mensen er gewoon 100% van uitgaan dat hun bus gaat?
3: Ja, met de informatie die ik nu heb en met het besluit dat we nu hebben genomen, bereiden wij ons voor op eigenlijk de uitruk van morgen vroeg, dus de start van morgen vroeg. Op het moment dat morgen in de reisplanner staat dat die bus gaat, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat hij gaat. En de overmachtssituaties als een storing of iets dergelijks daar gelaten. Ja. Maar morgen mag weer dezelfde dienstverlening van ons verwacht worden als die we in de afgelopen dagen ook en de afgelopen maanden ook hebben gegeven.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
10: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En er gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
9: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
11: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
9: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
3: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
2: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
4: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
2: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
3: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
2: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
4: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
2: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog, het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Wow!

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.

hammer and a hand in a noise, as if it stopped. Wat is het in Leipzig? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijdt mama. Ze lachten uit hem even over de

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.